0: proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: dames en heren. Killing Me Softly. Maar ja, kom bijna niet op de titel. Het is inmiddels 16 minuten over 9. En u luistert naar de Heren van Strand. Late Night Radio bij Radio Mart. En we bedanken niemand minder dan Roberta Fleck, als ik me niet vergis. Hè? Het origineel. We zagen in de tussentijd dat de telefoon heftig knipperde. Dus ik ga even vragen wie ik aan de lijn heb. Goedenavond.
1: Goedenavond, heren van Strand. Raymond.
0: Raymond, een voormalige heer van Strand. Hè?
2: Goeiedag.
1: Goeiedag, Killing Me Softly. Het is wel heel toepasselijk, dit nummer, want ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken om te condoleren, hè, met Kevin Keegan.
0: Oh, met Kevin Keegan. Ik dacht dat je me iets anders ging vertellen. Nee, jij ook gecondoleerd, want Kevin Keegan is een jeugdheld van ons, hè, natuurlijk.
1: Nou, het is een man die, toen ik zeg maar een beetje het voetballen ontdekte op jonge leeftijd, was hij een van de spelers die ik zag op de Duitse televisie, de Sportschau.
0: Ja, klopt.
1: Want hij speelde bij HSV en nou, ik zag daar een man rondlopen en ik kon niet weten dat het een Engelsman was, want hij zag er niet uit als een Engelsman.
0: Hij leek op een zigeuner of zo, of een Italiaan of zo.
1: Op een man met een mediterraans uiterlijk.
0: Ja.
1: Die man inderdaad, die man had niets van een Brit of wat dan ook.
0: Althans, de Britten die wij ons voorstellen, hè? Laten we het wel verzeggen.
1: Ja, als wij het over een Brit, praten, dan hebben we het niet over iemand met het uiterlijk van een zigeuner of van een mediterraan.
0: Ja, dat is waar inderdaad.
1: Maar goed.
0: Hij heeft trouwens twee keer de gouden bal geworden, Vito, want je refereerde aan één keer. Twee keer heeft hij gewonnen, ja.
1: Okay. Is de HSV tijd?
0: Weet ik niet bij HSV, maar ik zie dat hij hem twee keer heeft de gouden bal heeft gewonnen.
1: Ik heb eerst gezien zien voetballen bij HSV.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, in de jaren 80 en toen had je ook het ETA in Italië in 1980, hè, volgens mij. En dat speelde daarvoor het Engels elftal.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je het nog kunnen herinneren, dat EK, volgens mij in Italië, volgens mij was dat, Nederland deed ook mee.
0: 1980 was dat.
1: En daar heb ik ook zien spelen, maar ik ken het vooral van HSV.
0: Ja, van HSV, inderdaad.
1: Aparte voetbalschoenen, de kennis, die weten welk merk ik bedoel.
0: Oh ja, waren dat geen Puma's?
1: Nee, dat begint ook gewoon met een P. Als we Kluivert praten, dan weten we genoeg.
0: Welke met een P? Pony.
1: Hey, Vito, help jij die man? Hey, ik praat weer helemaal, jongen. Jullie missen mij, ik hoor
0: Patrick.
1: Je mag geen reclame maken, dus daarom...
0: Ja. Nee, maar als ik het drie of vier achter elkaar zeg, dan is het niet. Dan hoort het opeens bij de uitzending. Dat is een beetje raar.
1: Met Pony en Puma.
0: Wat was het nou? Patrick, toch of niet?
1: Hij speelde op Patrick.
0: Ja. Op Patrick, ja. Daar durfde ik niet op te spelen, hoor, op Patrick.
2: Nee?
0: Nee.
2: Je had altijd van die ijzeren noppen, altijd Patrick's.
0: Nou ja, ze zijn allemaal ijzeren noppen volgens mij.
2: Die Patrick's waren wel wat ruwer.
0: Ja, ik vond Patrick's wel een beetje rare schoenen. Oké, maar dat even terzijde. Hè? Laten we niet ons laten afleiden, want in ieder geval Kevin Keegan is inderdaad overleden.
1: Ik schrok toen ik het klas met jullie op de belt, op jullie appels-groep. Schrok ik wel?
0: Ja. 70, ja. Nee, klopt. En is hij aan kanker overleden, maar dat hij twee keer de Ballon d'Or heeft gewonnen, dat wist ik dus niet.
1: Wist ik niet.
0: Nee.
1: Wist ik wel niet.
0: Hij begon zijn loopbaan bij Scunthorpe United, waarna hij naar Liverpool vertrok. En bij de Reds werd Keegan een verdette. Ja, hij won er onder meer drie landstitels en eenmaal de Europa Cup 1, de toenmalige Champions League. En na zes
1: succes... In 79.
0: Ja, en na zes succesvolle seizoenen in Liverpool kwam Keegan uit van Hamburger SV, Southampton en Newcastle United. Hij sloot zijn loopbaan af bij het Australische Blacktown City. Hij speelde 63 interland voor het Engelse elftal en scoorde daarin 21 keer. Hij was actief, let op het EK van 1980 en het WK van 1982.
1: 82, ja, dat kan me nog herinneren, ja.
0: Ja, ik kan me Engeland daar niet herinneren. Schotland wel, maar Engeland niet.
1: Ja, toch, met Trevor Brooking was het op het toernooi in 82.
0: Vond ik trouwens ook een hele fraaie voetballer, Trevor Brooking.
2: Precies.
1: Ja, die staan me nog bij. Was het geen Palmer of was dat een Schot?
0: En dan Palmeren, dat zou ze allemaal kunnen. Dat klinkt wel als een naam in die tijd, maar
1: was
0: toen...
1: Het was toch gemaakt van Ipswich Town, toch?
2: Ja,
0: Palmeren. Ja, voor mij Ipswich was het inderdaad, ja.
2: Ja.
1: Die Engels op het WK 82 kan me goed herinneren, ja. Ze pakken er trouwens niet veel van, maar goed.
0: Oké, Keegan won in 1978 en 79 de Ballon d'Or.
1: Mm.
0: Oh nee, de Gouden Bal als Europees voetballer van het jaar. Oh ja, dat is de Ballon d'Or, toch, of niet?
2: Nee.
0: Of is dat
2: is toch wereld?
0: Toch? Wereld, oké. Okay. Nee, dan is het Europees voetballen van het jaar. Nou, even goed een geweldige prestatie. Oh ja, misschien weet jij het er een. Want op een gegeven moment werd hij trainer, hè, dus van van Newcastle. En toen had hij dus een team met Asprilla, met Ginola. Maar er speelde ook een Engelse aanvaller, speelde daar in de voorhoede.
1: Oh shit, ik ben benieuwd. Geen Sharp,
0: hoe heet die gozer? Nee, en later had hij nog een neefje die ook nog voetbalde met dezelfde achternaam.
1: Ferdinand.
0: Les Ferdinand. Die bedoel ik inderdaad, ja. Die. Ja, Les Ferdinand. Kijk, zie je, hé? Ja, nou, je wordt gemist, hoor, bij deze. Bij deze dan.
1: Ja, dat merk ik al in de groepschat, want af en toe wordt er Bart aangesproken en ik denk van,
0: nee. Nee, maar dan moet je... Dan moet je niet gelijk de flik worden, want daar staat het gelijk niet leuk meer, hè? Weet je, dit is een feel-good show, een familieshow, hè?
1: De luisteraars, die herkennen het.
0: Kun je herkennen wat?
1: Ja, die kwaliteit. Dat kwaliteit achteruit gehold is natuurlijk.
0: Nou,
1: Het doet een beetje denken aan Ajax, hè? Topspelers zijn weggegaan en het stort in
0: elkaar. Nou ja, oké. Ik denk meer Paris Saint-Germain, hè, waar Mbappé weggaat. En dan die young boys die stijgen tot grote hoogte. Ik heb meer dat gevoel erbij. Maar hey, neem ons mee in jouw, in jouw ervaring met het wereldkampioenschap voetbal. Laat me het zo eens zeggen. Ik geef je de ruimte.
1: Hoe doe je precies meenemen? Heb je het over het laatste WK?
0: Ja, we hebben het wel over het laatste WK. Dat leek me wel het meest recente, ja. Ja,
1: het is het meest recente. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik het WK eigenlijk niet echt meer volg de afgelopen 20 jaar.
0: Uit protest?
1: Nee, de laatste WK die ik echt serieus gevolgd heb, was in 2006.
0: Ja.
1: Toen Italië wereldkampioen werd. En dat Brazilië toen behoorlijk teleurstelde. Want die hadden echt een droomteam.
0: Ja.
1: Die hadden eigenlijk hun wereldtitel moeten prolongeren. En het werd nog met jou toen nog erover.
0: Absoluut.
1: Dat die goal van Frankrijk viel. Waar Roberto Carlos een
0: veters. Zijn veters aan het vastmaken. Ja. Ja, zeker.
1: Ik heb die wedstrijd heb ik trouwens met een neef van Vito trouwens nog in een Braziliaans café bekeken.
0: Ook nog?
1: Het Leidseplein, ja, was voor mij op een zaterdagavond als ik me niet helemaal vergis. Maar de kennis, de luisteraars die meeluisteren,
0: ja.
1: Die zullen ze misschien nog wel herinneren. Nou oké, de WK daarna, door familieomstandigheden in 2010 heb ik het niet echt kunnen volgen.
0: Ja.
1: 2014 ook niet. Ik vond dat het een beetje minder werd eigenlijk, het niveau.
0: Maar wat werd er minder? Te weinig legendarische wedstrijden of wat?
1: Dus je hebt het ook een beetje te maken met de opkomst van de Champions League, die steeds sterker werd, steeds meer teams deden mee. En ik vond het glans van de WK vond ik ook steeds minder worden. Het zal ook misschien wel te maken hebben met het feit dat Brazilië, het team waar ik, het land waar ik toch graag naar keek.
0: Waar je vroeger gespeeld hebt, ja?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Zeker niet. Maar het werd ook steeds minder en minder. Hè? Ik weet niet of je dat een beetje kan bedenken. Dat laatste sterke Brazilië wat je had, is toch 2006.
0: Ja.
1: Met echt al die verdetters erin. En toen kwam Neymar, die heeft zijn best gedaan. Maar het werd steeds minder Braziliaans team. Ben er steeds vroeg uitgeschakeld. Behalve dan in je eigen land. Toen verloren ze van Nederland notabene.
0: Ja.
1: In de troonfinale.
0: En terecht.
1: Ja, oké, ik hoor het je zeggen.
0: Ja, terecht.
1: Ja, en in 2018 niet gevolgd. 2022, dat was toen in de winterperiode.
0: Ja.
1: Nee, ik heb het gelaten. Ik heb weinig naar gekeken.
0: Oh.
1: Weinig. Ik heb WK gevolgd.
0: Maar dat is gewoon niet uit protest heb je weinig gekeken?
1: Nee. Niet echt uit protest hoor. Het slaat ook allemaal nergens op uit protest. Maar meer eigenlijk dat je er steeds minder wat mee hebt. En laatste WK heb ik ook... Mede ook door het tijdstip, weet je, midden in de nacht om 3 uur, werk gewoon, het schiet niet op. Maar daarentegen,
0: ja.
1: 94, toen het in Amerika ook was, het WK,
0: ja.
1: Heb ik wel een paar keer s'nachts ben ik opgebleven. Want in Nederland deed ook toen mee, hè?
0: Toen
1: Ruud Gullit dat protest toch weg was gegaan,
0: in
1: het trainingskamp, 2000. Ja, 94.
0: En waar Brazilië wereldkampioen werd, hè?
1: Bij de wereldkampioen inderdaad, ja, dat klopt. Dan keek ik s'nachts wel, weet je, op bepaalde wedstrijden. Maar met het laatste WK, nee. Ik heb maar een paar wedstrijden gezien en kortom, Amerikanen, we hebben geen goede reclame, FIFA heeft geen goede reclame gemaakt voor het product voetbal, ja. Om het zo te zeggen.
0: Ja, serieus?
1: Nee, er is te veel
0: geromslomp
1: allemaal
0: daaromheen. Maar even een vraag.
1: Ik wil helpen, maar...
0: Maar heb jij geen gedenkwaardige wedstrijd gezien op dit WK waarvan je zegt, woe, dat was wel een wedstrijd?
1: Nee, Nee, daar heb ik het gewoon vast te weinig naar gekeken. Nou, gedenkwaardige wedstrijd was... Nou ja, ik heb heel weinig gekeken, maar wat mij bleek was de angst van Koeman.
0: Oh, dat.
1: Was je tegen onze Japanners in het op een gegeven moment een wissel deed. En dat deed me gelijk denken aan de advocaat. Was het WK of het EK dat hij op een gegeven moment Robben eruit haalde? Dat heel Nederland naar zijn hoofd gleed.
0: Ja. Maar wacht even, Ray. Maar even een punt naar voren. Want Vito en ik hebben het er al over gehad. Hè? Want dat werd dus gezegd. Hè? En ook over de Engelse bondscoach werd gezegd. Dat hij met angst wisselde. Maar we keken naar een finale waarin Spanje tegen Argentinië speelt. Spanje voor komt te staan en daarna de kluts totaal kwijtraakt.
1: Nu moet ik van jouw woorden afgaan, want ik heb die hele wedstrijd niet eens gezien.
0: Nou, oké. Okay. Je kan, dat is dan jammer, maar daar zag je dus ook gebeuren, hè, dat ze de kluts kwijtraakten. En gelukkig was het niet zo lang en er zaten niet nog 20 minuten te gaan. Voor mij was het iets van 10 minuten, denk je, Vito?
2: Ja, het was 10 minuten.
0: Maar ze raakten de kluts kwijt, waarvan we toch allemaal wel een beetje het gevoel hadden, het had niet langer moeten duren.
1: Maar speelt hij die Argentijnen niet met 10 man?
0: Ja, ze speelden met 10 man. Maar op een gegeven ogenblik zag je dat ze de kluts kwijtraken. Ballen gingen als vuurpalen omhoog. Dus dan kunnen ze opeens niet meer wegwerken. En dat gebeurde allemaal. En dat mondde uit in de grootste kans, volgens mij, van de wedstrijd of van Argentinië. Dat is Simeone. Dat
2: is niet hetzelfde natuurlijk, hè?
0: Nee, het is niet helemaal hetzelfde. Ja, maar die andere
2: wisselt zich uit de wedstrijd.
0: Maar wel een totale ineenstorting. Ja, kijk, maar ook...
2: Tuchel en Koeman, die zaten in de wedstrijd en ze wisselen. En ze wisselen verdedigend. En ze wisselen zichzelf uit de wedstrijd.
0: Maar dat is wel opvallend dat andere spelers die er al in stonden, waren ook niet in staat om een tijd te keren.
2: Dit was een WK-finale, dus ja. Totaal anders gewoon.
0: Nee,
2: een finale is
0: maar wat opviel is dat het daar dus ook in elkaar donderde. Dus ik durf te wedden dat ook al had Spanje nog 3 keer gewisseld, bij wijze van spreken. Het had niet beter geworden die laatste 10 minuten.
1: Wat is jouw verklaring eigenlijk?
2: Dat is toch niet hetzelfde als wat Tuchel en Koeman deden?
0: Nee, ik zeg ook niet dat hetzelfde is. Oh. Maar het gaat er dus wel om dat de ploeg, die op tot dat moment de bovenliggende partij was, veruit de bovenliggende partij, 1-0 voorkomt, waarvan je denkt, we hebben in ieder geval, we moeten dat op de een of andere manier gaan verdedigen, maar tegelijkertijd is dat de manier waarop je dat dan verdedigt, kan ook op een aanvallende manier. Maar op de een of andere manier, zelfs deze ploeg, die merendeel de bovenliggende partij, wat was de kluts kwijt? En dat is mij wel een paar keer opgevallen, dat teams...
1: Wat is jouw verklaring eigenlijk, vooral wat Spanje dan betreft, dat die dan een kluts kwijt raken?
0: Nou, bij Spanje kon ik het ook niet helemaal vertellen, want ze speelden tegen 10 man en die Argentijnen haalden ergens nog een stuk adem vandaan, waar vandaan, maar ze hadden het in ieder geval wel. Ik heb bijvoorbeeld Ivoorkust zien verliezen van Duitsland op een ongelofelijke manier.
1: Ja, dat sloeg nergens op.
0: Omdat ze dan het doelpunt tegenkrijgen. Tot dat moment hebben ze vrijwel alles goed gedaan. En dat wijt ik daaraan een stuk concentratie. Maar als je dat dus kijkt met die aantal van die landen, gebeurt dat altijd in dat laatste stuk. Waardoor...
1: Nou, ja, wel, sorry dat ik onderbreek, ja? Maar bij Ivoorkust tegen Duitsland, die wedstrijd heb ik dan weer wel gezien, want ik was heel benieuwd naar Ivoorkust.
0: Ja.
1: Maar Ivoorkust heeft het gewoon naar de rust laten liggen.
0: Ja.
1: Maar die kregen echt opgelegde kansen.
0: Nee, precies.
1: Die maakten het niet af. En toen had ik al een gevoel, typisch Duits, dat stond toen volgens mij 1-1, stond het volgens mij toen, moet je opletten, apartheid, bestuurtijd, hoe je het noemen wil, gaan die Duitsers toeslaan.
0: Ja,
1: is gebeurd.
0: Ja, maar vooral de manier waarop. Hè. Kijk, soms kan je door een briljante actie, dan kan je alleen maar klappen om te zeggen, nou, dat heb je geweldig gedaan. Maar het zijn dus altijd fouten die te maken hebben met organisatie op de een of andere manier. En gisteren viel me dus op dat ondanks die 10 man en Argentinië kwam aanzetten, dat die Spanjaarden op een bepaald ogenblik vuurpijlen begonnen af te... Dat je bij jezelf denkt, wat is er aan de hand? De keeper begon er shaky uit te zien.
2: Ja, maar dat had gewoon met een WK-finale en het is een jonge ploeg. Daarmee heeft het mee te maken. Nou ja, dat is niks anders, want ze stonden ook 1-0 achter tegen...
0: Maar hou op met die jonge ploeg. Nee. Die jongens voetballen toch al een tijdje.
2: Ze speelden ook, stonden ook 1-0 achter tegen Frankrijk en toen gebeurde dat niet.
0: Nee.
2: Ze hebben meerdere keren als... Dan gebeurde het niet. Dit is een WK-finale. Is totaal anders. Dus je kan niet dit vergelijken met wat Engeland deed, Tuchel. Want die wisselt gewoon.
0: Dat is een halve finale.
2: Of wat Koeman deed.
0: Ja.
2: Ook dat hij verdedigend gaat wisselen.
0: Ja, maar los van de wissels is dat je wisselt 1 of 2 man. Of misschien wat hij had gewisseld of 3 op het einde. Maar je hebt nog 9 mannen die er al stonden. En die raakt het ook helemaal kwijt. Ik vind, maar dat was voor mij echt een...

0: met die finale te maken hebben.
1: Ja. Dat is totaal anders.
2: Druk zal er wel over.
1: Als jij als Engeland de voorhoede gewoon eruit haalt, gewoon, betekent het gewoon, ik kom er niet uit meer.
2: Nee, klopt. Maar aan de andere kant...
1: Koeman, idem. Als jij diepte uit je spel eruit haalt, kom jij er dus niet meer uit. Dus jij wisselt jouzelf in die positie.
2: Bij
1: Spanje heeft zich niet in die positie gewisseld.
2: Nee, bij Koeman vond ik zelf, omdat ze het middenveld al lang verloren... Ja.
0: Helemaal niet.
1: Nee.
2: Jawel, ik vond de Japanners oppermachtig tegen...
3: Er stond gewoon 2-1 voor, er was niets aan de hand.
2: Nee, niet de wedstrijd, het middenveld, het spel op het middenveld verloren. Want daar was Nederland nergens te vinden meer op dat ogenblik.
1: Tegen Marokko ga je ineens een ander systeem spelen.
2: Ja, tegen Marokko, dat is weer een ander verhaal.
1: Ja, ga je ineens met 5 verdedigers spelen.
2: Ja.
1: Nou, angst.
0: Ja, tegen Japan bijvoorbeeld, toen Nederland voorkwam. Japan moest natuurlijk wel aanvallen, maar het mondde niet uit tot kansen. Voor Japan.
2: Nou, ze hadden wel het overwicht, maar ze speelden heel veel ballen hoog, die ik niet helemaal begreep. Maar het initiatief lag bij Japan op een bepaald ogenblik. Dat was Nederland kwijt. Ook voor de wissels trouwens.
0: Weet je wel, Japan hoopt met lange ballen, want jullie zeiden inderdaad in de groepset, waarom doen ze dat nou?
2: Ja.
0: Ze hopen op een fout bij Nederland achterin. Nou, en wat gebeurt er een paar minuten daarna? Een Japanner kopt. En Nederland heeft redelijk groot tussen de vallen verdedigd.
2: Nee, maar ze liet hem vrij staan. Ik bedoel, er waren 2 man die vrij stonden op die voorzet. Maar in ieder geval, maar ik voelde wel in die wedstrijd dat initiatief op het middenveld was Nederland al lang kwijt. En die bal konden ze ook niet naar voren distribueren. Dus ja, dan wordt het dus op een bepaald ogenblik wordt het een beetje moeilijk.
0: Maar die konden ze wel, want dan werd Nederland juist gevaarlijk. Maar ze zullen jongens voor in houden.
2: Ja, daarvoor. Ja, daarvoor. Maar niet toen ze het middenveld verloren.
0: Ja, in het middenveld vond ik het wel meevallen. Gravenberg speelde een uitstekende partij.
2: Wie speelde een uitstekende partij?
0: Gravenberg tegen de Japanners.
2: Nou nee, ik vond dat geen van de Nederlandse middenvelders een goede partij speelde tegen Japan.
0: Gravenberg was één van de betere middenvelders.
2: Ja, één van de minder slechte dan in dit geval. Maar ik bedoel, hij is een fantastische speler, maar ik vond het hele middenveld was zoek daar.
0: Laat eruit halen, als je weet dat je tegenstanders... Kan bang gaat spelen, op de aanval gaat spelen. De beetje de ruimtes zijn groot. Je kan op de counter spelen. Je hebt snelle jongens voorin. Die moet je laten staan. Want de Japanners gaan niet met z'n allen naar voren als ze gewoon weten dat Nederland in de omschakeling een paar hele snelle jongens voorin heeft.
2: Nee, dat...
0: Ze hebben Japan in de kaart gespeeld. Maar goed, dat is niet zo heel belangrijk, want ze zijn gewoon doorgegaan. Uiteindelijk. Ja. Maar goed, tegen Marokko, dat weet iedereen hoe het gegaan is.
2: Gebruikt
0: over te praten.
2: Maar tegen Marokko vind ik toch wel interessant. Ik zie het niet als een kentering. Een bepaald moment waarbij dus als Nederland zich wel aanpassen aan Marokko, dat een teken is dat het wereldvoetbal toch aan het veranderen is?
0: Nee, het is gewoon angst.
2: Ja,
0: maar... En je laat je angst aanpraten en je maakt jezelf veel kleiner dan dat je bent. Ja, als een tegenstander tot op een gegeven moment door hebt dat je angstig bent, ja, dan hoef ik jou niet te vertellen hoe het werkt.
2: Maar wat vind je van Marokko als ploeg daar?
0: Aardig. Ze hebben altijd wel een aardige ploeg gehad op WK's. Dus dat is niet zo verrassend, want ze zijn een tijdje eruit geweest. Maar bijvoorbeeld 98 jaar, dat is een aardig team, toch?
2: Ja, ze hadden een paar sterren voor. Hadji vooral, kan ik me nog herinneren, op het middenveld?
0: De ploeg zelf, weet je wel. Dat is goed. Het gaat om het team, hè. Ik heb het niet over individuele.
2: Ja, ik vind ze nu beter, hoor, dan dat ze toen waren. Nu hebben ze veel meer beter... De gemiddelde speler is beter dan in dat team. Sommigen waren echt briljant. Maar ik vond dat ze te weinig goede hadden.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk zeg je ook tegen Canada. Ik zeg dat beeld tegen Canada. Toen zeg je ook al van, is Nederland nou bang voor deze ploeg? Dan denk ik van, nou jongens, weet je, laten we... Maar goed, nogmaals, als je angstig bent, de trainer is angstig. De spelers, ik weet niet of er persoonlijkheden in het Nederlands elftal zijn die zeggen van, hé, trainer... Laten we even gaan zitten, maar dit moet anders, want dit kan niet. Jongens, met persoonlijkheden heb je waarschijnlijk niet.
2: Sluit je daarbij aan, Vito?
1: Dat het angstig is?
2: Ja, en dat ze te weinig persoonlijkheid hebben.
1: Ja, dat
0: weinig goed. Persoonlijkheden maar, is een
1: het heeft,
0: ja, maar dit... corrigeren van, hey, luister Ronald, laten we even gaan zitten. Je mag daar met z'n vier of zo zitten, de kopstukken van de spelers. Spelersraad of weet ik van wat. Van, hey, de tactiek wat jij wil gaan doen, dat moeten we niet doen. Weet je wel, we moeten gewoon ons eigen spel spelen, gecontroleerd, maar we moeten iets gaan ingraven. Want je mag die man alleen maar sterken.
1: En je gaat niet ineens in het toernooi van een systeem veranderen die een jaar, je hebt meer dan een jaar de tijd om te oefenen, je hebt nooit geoefend en je gaat gewoon

0: Want je speelt de ene keer tegen die tegenstander, de andere keer tegen die.
1: Maar dan gebeurt dit.
0: En soms heeft je ploeg heeft goede benen, zoals we het in het wielrennen zeggen,
1: maar
0: andere keer niet.
1: Maar dan heb je het al geoefend, hè? Dus dan heb je oefenduels voor, of kwalificatie, daar heb je het al geoefend. Maar je gaat niet
0: Het zijn toch spelers van de Nederlandse elftal die toch wel meer dan één systeem moeten kunnen spelen? Kom
1: nee,
0: dan.
1: Niet als team.
0: Nou, dat is een beetje gek.
1: Nee, maar niet als team.
0: Of zo niet.
1: Je oefent toch als team?
2: Landenteam?
1: Ja, als landenteam. Hoe ga je dat? Je gaat gewoon. Nou oké, je gaat nu ineens met twee spitsen zomaar gewoon,
0: Ik zie toch de hele WK dat ze van systeem wisselen?
1: Nee. Ze kunnen met... Ze kunnen Frankrijk wisselen.
0: En ene iets meer ver naar voren. Dan komen wingbacks in om meer druk te maken. Ik bedoel, Ancelotti hebben we zien ingrijpen in de wedstrijd. Ja.
1: Frankrijk speelt gewoon met drie spitsen. Drie op het middenveld, vier achterin. Dus dat bedoel ik. Je kan bijvoorbeeld rechts buiten. Misschien is er één rechts buiten wat meer dribbelen. Of wat meer. Maar het is niet zo dus dat hij ineens met twee spitsen voorin gaat spelen.
0: Nee, niet op één. Omdat ze
1: ineens met vijf achterin.
0: Omdat zijn de positie waar dat ze het niet hoeven te doen. Maar ik heb tal van... Het lijkt me een beetje gek als je niet een ander systeem kan spelen met allemaal de beste spelers van je land.
2: We hebben gezien, Koeman heeft het geprobeerd en we hebben het resultaat gezien.
0: Nou ja, het gaat allemaal nergens op. Maar ik bedoel, we moeten ook niet doen alsof Nederland altijd nou veel beter presteert. Ik bedoel, Nederland is nog nooit wereldkampioen geworden. Dus ja.
2: Slaat het feit al. Weet je, kijk, als je jezelf ontwaart, als je je eigen identiteit hebt.
0: Ja.
2: Dat kan je heel sterk maken, dat is je kracht.
0: Ja.
2: Speel dan, en als je dan verliest, dan ga je op je eigen identiteit verliezen dan.
0: Maar wat is die Nederlandse identiteit dan? Ik bedoel, is dat die zoon van Vito die daar op het middenveld speelt? Hoe heet die witte zoon van je?
3: Houd toch op.
0: Huh?
3: Witte zoon.
0: Nee, hij niet houdt toch op. Hoe heet die?
3: Ik weet niet wie die
0: bedoelt. Frenkie. Huh?
3: Ja.
0: Frenkie de Jong. Dus deze man heeft die man, nou bewierookt, ik weet niet hoe lang, maar is dat de identiteit van Nederland?
2: Nee, maar je kent de blauwdruk van het Nederlands.
3: Het heeft gewoon...
0: Nee, maar vertel me, maar serieus. Maar wat is de blauwdruk van het Nederlands voor elftal?
3: 4-3-3, gewoon aanvallend. Ja. Dat is het niet afwachten, initiatief nemen. Dat is het blauwdruk.
2: Even met de punten naar voren of even met de punten achter.
0: En wanneer is dat zo geweldig uitgevoerd door het Nederlands elftal? Dat jullie kunnen zeggen dat de blauwdruk is, want de meest succesvolle campagne van de laatste keer was met Van Persie alleen in de spits.
2: Nee, dat is niet waar. De laatst succesvolle campagne was in 88. En dus kwamen ze met twee spitsen.
0: 88, hoor je wat je zegt, Reef?
2: Nee, maar je hebt het over het succesvol.
3: Maar wel Van Persie met Robben?
0: Van Persie, met Robben, de Romein. De Romein, Van Persie ver in de spits. En met een blok van, met een vijfmans verdediging waar de Vrij onderdeel van uitmaakte.
3: Nee, helemaal niet met een vijfmansverdediging. Is
0: ja, een vijfmansverdediging. Nee.
3: Is het zomaar wat je verzint hier zomaar?
0: Nee. Omdat je nu pas realiseert dat ik gelijk heb. Het was geen 4-3-3 wat ze speelden.
3: Ze speelden met een vijfmansverdediging.
0: Ze speelden met een vijfmansverdediging. Ze speelden puur op de break met de snelheid van Robben en Van Persie. En dat zie je ook aan de doelpunten trouwens. Want...
2: Ja, ben je in de war met 2014 hoor?
3: Ik weet niet waar.
0: 2014?
3: Ik weet niet waar mee.
2: Speelden ze met een blok van vijf. Met Vlaar en de Vrij.
3: Ja.
0: Ja. Wat zei ik dan?
2: 14 trouwens, in Brazilië was dat.
0: Of naar 14 in ieder geval. Maar dat is toch geen 4-3-3? Maar wat is die identiteit daar waar we het over hebben? Want 4-3-3 is wat we hopen. Maar eigenlijk kan ik me geen enkele keer herinneren dat de Nels 11 tot succesvol is geweest met de 4-3-3.
2: Nou, laat ik het zo zeggen. En dat hebben we ook in de groepschat erover gehad. De luisteraars zullen we waarschijnlijk al herkennen. Nederland is een beetje bekend geworden. Ajax sowieso al in de begin jaren 70. Volgens mij Feyenoord ook, toen wonnen ze wat Europa Cups.
0: Door Brazilië daar te doen, ja.
2: Ja, en die Hongaren, hè, in de jaren 50, ja. die speelden het ook al. Maar uiteindelijk kwam er de WK in 74, die trouwens niet gezien heb. Maar mensen die ouder als ons zijn en die luisteren, die zullen het waarschijnlijk wel gezien hebben. Met Nederland, bekend met het voetbal, 3-4-3 systeem. Nou, daar zijn ze, daar hebben ze de finale mee gehad. Heeft wel indruk gemaakt.
0: Ja.
2: Ze hebben niet gewonnen,
0: nee.
2: Maar men praat er nog steeds over. Ze hebben het een beetje vergelijken met Brazilië 82, praten mensen ook nog steeds over. Kijken mensen ook nog steeds heel vaak naar die wedstrijden. Maar ook niet gewonnen, maar dat blijft hangen.
0: Ja, en 78 weer in de finale en weer verloren.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, maar die konden ze niet winnen, die partij in Argentinië.
0: Nou, maar had je nou het idee dat ze zoveel beter waren? Want volgens mij is Rensenbrink niet tegen de paal laten schoten. Dat is hem gewoon gewonnen.
2: Heel lang geleden hoor, maar Argentinië was ook heel goed trouwens. Hoor.
0: Ja, daarom. Ja. Nee,
2: maar het
0: lijkt wel een beetje dat Ajax-DNA vooral, waarvan Vito nu pas doorheeft dat het een sprookje is. Hè? Dat ze moeten altijd zo lang winnen. Hè? Om het hele moeilijke Ajax-systeem te spelen. Toch, Vito?
2: Ja,

0: systeem moet spelen wat je denk ik het beste ligt en waar je het materiaal voor hebt.
1: En dat is 4-3-3? Bij Nederland?
0: Zo wordt het over het algemeen ook een beetje opgeleid hier. Je hebt ook in de jeugd gevoetbald. Je hebt ook in de twee spitsen gespeeld in de jeugd bij DWV.
1: Nee.
0: Toen je in de D'tjes en in de E'tjes en in de C'tjes was. Oké, nou daar gaat het om. Weet je wel, hoe word je opgeleid bij amateurclub, wat dan ook. Waar ben je bekend mee? Weet je wel, krijg je altijd hè, driehoekjes maken, hè. Opbouw, driehoekjes, positiespel. Heb je altijd afspelmogelijkheden met mensen aan de flanken. Dat is de basis die wij kennen.
1: Ja,
0: er is helemaal niks mis mee.
1: De hele familie van Vito komt voorbij. Ja, Frenkie de Jong, Johan Cruijff. Hè?
2: Barcelona.
1: Spanje.
2: En nu zijn er toch weer zes spelers van Barcelona in Spanje.
1: Ja, en Real Madrid spelen.
2: En de vorige WK ook. Waren ze er acht.
1: Ja.
2: Nou ja, is Cruijff.
1: Maar toen waren wij nog de Champions League.
0: Spanje, die wereldkampioen is geworden. Moet je ook niet vergeten natuurlijk.
1: Wat zeg je, sorry?
0: Het idee van Cruijff, die is natuurlijk in Spanje natuurlijk een grootheid, ook al is hij geen Spanjaard.
1: Is dat het idee van Cruijff?
2: Barcelona.
0: Hij heeft Barcelona zo laten spelen.
2: Ja.
0: En daar is
2: hij Spanjaard
0: behoorlijk onder de indruk van geraakt.
1: Ja.
0: En die filosofie die leeft nog steeds verder.
1: Ja. Je bedoelt die filosofie die in Amsterdam dood is? Die bedoel je, die filosofie?
0: Ik heb het over de filosofie van Cruijff.
1: Ja.
0: Ja, waar hij mee met Barcelona in de begin jaren 90 best wel succesvol was. Ja. Guardiola heeft het gewoon gekopieerd.
1: Maar wacht even, maar Cruijff is toch gewoon een kopieermachine van Tele Fontana?
0: Nee. Ik denk dat Cruijff heel goed opgelet heeft op San Gallo waarschijnlijk in 70. En dat hij daarvoor. En op die Hongaren natuurlijk ook, hè, in de jaren 50.
1: Volgens mij,
0: hè?
1: Volgens mij, wat Ajax speelde, wat Cruijff filosofie is eigenlijk bijna 1-1 tegen Santana. Ik zie Vito zijn hoofd schudden, maar waarom schud je hoofd?
2: Waarom zeg je dat?
1: Ja, omdat de waarheid wel eens gezegd moet worden, toch, of niet?
2: Nee, dat vind ik een beetje raar.
0: Even invallen, maar volgens mij diegene die eigenlijk met het voetbal kwam, het zogenaamde totaalvoetbal, was toch van die Hongaar, Van der Hoek. Die kwam er toch mee?
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik toen niet echt het voetbal volgde. Maar ik vind eigenlijk de manier waarop Ajax, met name Ajax begon te spelen, dat gewoon typisch.
2: Nee, maar Barcelona.
1: Tele Santana was.
2: Groot geworden toen Cruijff daar kwam.
1: Europees
2: dan.
1: Ja, maar dat is de filosofie van Santana, Tele Santana.
2: Wie?
1: Brazilië, 82 speelde zo.
2: Ja, maar Cruijff begon dat al in 70, hè?
1: Ja?
2: Cruijff was in de jaren 70 naar Barcelona gegaan.
1: Ja, als speler.
2: En toen, maar toen begonnen ze anders te spelen.
1: En toen hebben ze een keer wat gewonnen.
2: Dus Tele Santana heeft Barcelona gezien.
1: Nee, wacht. Nee. Wie was de trainer van Barcelona, Vito?
2: Rinus Michels.
1: Kan je even in de microfoon zeggen wie dat was?
2: Rinus Michels, maar wie bepaalde de tactiek?
1: Maar Rinus Michels.
2: Vraag aan de spelers.
1: Rinus Michels, zijn Rinus Michels nou bekend om zijn vloeiende 4-3-3?
2: Als hij met Cruijff speelde, wel. Als hij zonder Cruijff speelde, niet. Maar als hij met Cruijff speelde, omdat Cruijff bepaalde de tactiek. En dat was het 4-3.
1: Jongens, we gaan van kwaad tot erger.
2: Als Cruijff niet in zijn team speelde, speelde hij 4-4-2.
1: Dan speelde hij 4-4-2.
2: Als Cruijff in zijn team speelde, speelde hij altijd 4-3-3.
1: Ja. En dat
2: dus
1: is Cruijff bedacht.
2: Dat de tactiek?
1: Wie?
2: Als Cruijff speelde, was het 4-3-3. Als Cruijff niet speelde, was het 4-4-2. Dus wie bepaalt dan de tactiek?
1: Maar je wil zeggen dat Barcelona op die manier speelde toen?
2: Ja.
1: Ze hadden toen nog nooit één kampioenschap gewonnen, hè, voordat hij kwam.
2: Voordat wie kwam?
1: Cruijff.
2: Jawel, ze hadden wel eens een kampioenschap gewonnen.
1: Nee, voor mij even nooit. Niet.
2: Jawel, je moet gewoon even nakijken. Klein, het staat gewoon op...
1: Was een klein clubje.
2: Nee,
1: was
2: gewoon,
1: het alleen maar...
2: Ja.
1: Nee. Voor mij is hij een... Cruijff is in mijn ogen een Tele Santana adapt. Ben je misschien indirect inderdaad een Mario Zagallo adapt.
2: Ze hebben 59, 60, 58, 52 zijn ze kampioen geworden.
1: Ja, dat is niet
2: alleen,
1: vaak.
2: Toen ze kwamen, toen hij kwam in 73, 74...
1: Ja,
2: ik heb het
1: toch
2: gewoon
1: nakijken. Maar wat voor uitgeleiden zijn er nou?
2: Het staat er gewoon voor.
1: Ik onderbouw mijn mening.
2: Maar jij zegt ze zijn nooit kampioen geworden.
1: Ze werden niet zo vaak kampioen. Sorry, ik ben een Real Madrid fan. Dus ik bedoel, weet je, de aantallen die nou ja, weet je, ik denk altijd de grotere aantallen.
2: Nee, maar Europese successen kwamen met Cruijff.
1: Met Cruijff. En met dat voetbal. Maar ik vind nog steeds dat hij een Tele Santana adept is.
2: Ja, jij mag dat altijd vinden. Jij mag ook zeggen dat de aarde plat is. Jij mag ook zeggen dat de aarde plat is.
1: Omdat dat spel wat daar werd gespeeld, heeft Cruijff later opgepakt. Ze hebben trouwens ook nog tegen elkaar gespeeld.
2: De jaren 70 was Cruijff dus bij Barcelona.
1: Ja.
2: Tele Santana kwam in 82.
1: Nee, als speler is hij daar. Maar dat Barcelona van dat speelde niet dat type voetbal in 82. Want anders waren we niet.

0: zo verbaasd geweest, omdat we toen voor de eerste keer zagen.
1: Nee, we keken naar de spelers waren. Maar niet het type voetbal.
0: Nee.
1: Gewoon de spelers.
0: Nee, het type
1: Eder,
0: voetbal.
1: Socrates,
0: nee,
1: Falcao.
0: Precies. Nee, dat was de opkomende backs. Geen vaste posities. Een keeper die ver vooruit speelde.
1: Ook al begin jaren 70 opkomende backs. Zuurbier en Krol, die stonden bekend om opkomen.
0: Krol speelde in het centrum. Die had een goede lange bal.
1: Krol speelde linksback.
0: Maar Zuurbier was niet een man die opstoomde langs de rechterkant.
1: Krol speelde linksback in de gouden jaren van Ajax. Linksachter.
0: Ja.
1: Dus niet centrum.
0: Maar Zuurbier en dergelijke waren geen aanvallende, waren geen wingbacks. Never nooit.
1: Die kwamen op aan de zijkant.
0: Nee, die hadden niet, want je had buitenspelers daar staan. En die gingen echt niet zo eroverheen iedere keer.
1: Die gingen eroverheen,
0: absoluut
1: zij
0: niet.
1: Gingen naar binnen. En
0: Nee.
1: Hoezo nee?
0: Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik weet ook niet waar je dit vandaan haalt.
2: YouTube.
1: Ja, dan kan je het zien.
0: Ja, YouTube. Ja,
1: want jij zegt al.
0: Zijn we deze generatie die alleen maar naar YouTube. Omdat ze het horen zeggen dat het
1: jij
0: zo
1: zegt
0: is.
1: Al dat jij zegt dat Krol. Dat het een centrum. Hij speelde niet centrum begin jaren 70.
0: Nee, daar heb je gelijk in. Maar om van Zuurbier een wingback te maken. Dan maak je van mij.
1: Maar Krol kwam niet op.
0: Ben Johnson.
1: Maar Krol kwam niet op.
0: Wat?
1: Krol kwam niet naar voren.
0: Krol kwam wel, maar hij bediende zich vooral van een lange bal.
1: Nee, maar
0: een lange
1: in
0: bal.
1: Het centrum, maar niet
0: van een lange bal, maar niet iemand die overlap maakte en voorzet en dergelijke gaf.
1: Hij had nog een voorzet toen tegen Barcelona in 74.
0: Ja, maar één zwaluw mag geen zomer.
1: Nee, maar hij kwam op.
0: Ja, je moet wel meer voorbeelden hebben. Ja. Jij bent het met hem eens, Raymond, of niet?
2: Ik herken heel veel van wat hij zegt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ik herken heel veel wat hij zegt.
0: Maar jullie gingen vroeger samen naar voetballen, hè? Volgens mij toch altijd met z'n tweeën.
2: Jij niet, daarom ontbreekt het paraat kennis.
0: Nou, ik ben blij dat ik niet ben geweest, want nu zie ik al een beetje waar die overlap vandaan komt, natuurlijk. Hè?
1: Maar dan zie je dus.
2: Samen, wat ik dat doe van 7 minuten, ja, dan gaat er een hoop aan je voorbij, Gordon.
0: Nee, dat gaat niet een hoop aan me voorbij. Het is gewoon een.
2: Maar als je in het stadion zit,
0: wat dan?
2: Dan zie je veel meer.
0: Ja, maar het was niet in de tijd toen Cruijff speelde in de jaren 70. Toen zat jij er niet, vriend.
2: Nee.
0: Toen had je nog pampers aan.
2: Ik ging met Vito naar voetbal.
0: Ja, dat was later. Dat waren in de mindere tijden van Ajax, geloof ik. Toen ze blij waren met de UEFA Cup. Dat was in die tijd.
2: Nee, wij waren op de tribune toen Cruijff zijn debuut maakte als trainer.
0: Wat? Als trainer?
2: Daar waren wij bij. Als trainer.
0: Ik dacht je zou zeggen als speler.
2: Nou ja, speler heb ik hem alleen op zijn laatste moment gezien, toen hij terugkwam bij Ajax.
0: Toen hij tegen Twente bal erin trapte, die Eder volgens mij zijn hele leven heeft gedaan.
2: Van Haarlem kun je
0: Of van Haarlem was dat of niet?
2: Allerlei fouten, jongen.
0: Nou ja, maar ik bedoel, ik hang niet zo aan uitslagen, maar ik bedoel, ik zie gewoon wel dat er dus een grondige indoctrinatie bij jullie heeft plaatsgehad. Waarbij het centrum van de wereld verplaatst naar Ajax en Johan Cruijff. En daar ben ik het gewoon niet mee eens, mensen.
2: Dat zijn jouw woorden, hè?
0: Nou, zet er maar wat tegenover, dat zou ik zeggen.
2: Maar nou, wat ik net eigenlijk probeerde te zeggen, is dat aanvallende voetbal.
0: Ja.
2: Wat ze de Hollandse school, ik heb daar mijn twijfels bij.
0: Ik ook.
2: Ik heb de indruk dat het vanuit Hongarije. Maar je hebt een Hongaarse trainer, die Van Drup was volgens mij een Hongaarse trainer en die kwam met het totaalvoetbal. En die was toen bij de Nederlandse elftal gekomen, volgens mij nog voor het WK 1974. Oude luisteraars kunnen eventueel bellen om me te corrigeren. Ik weet Brazilië in 1970, met 62, kan ik me niet van meer beelden.
0: Je moet teruggaan naar Zweden, toen ze wereldkampioen werden.
2: Ja, dat was 58.
0: Ja.
2: Dat is wel heel lang geleden.
0: Maar als je de blueprint wil zien, we moeten wel een beetje correct zijn. Nou, als je de blueprint wil zien, dan moet je daar kijken. En je ziet het aan het doelpunt. Pennen legt af, Carlos Alberto komt af, ja, de rechtsback en schiet in.
2: Samenvattingen. Ik heb het over wedstrijden.
0: Geen samenvattingen. Jongens.
2: Ik heb het over wedstrijden die je heel kan zien. Het WK 1970 in Mexico, volgens mij is dat een van de betere WK's wat ik van kennis heb gehoord. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
0: Ja.
2: Dan kan je wedstrijden van Brazilië zien.
0: Ja.
2: Tegen Engeland,
0: ja.
2: Tegen Uruguay en je vorige partij. Drie wedstrijden. En daar kan je hele wedstrijden zien.
0: Ja.
2: En dan kan je zien van oké, zo en zo speelden ze.
0: Precies.
2: De komende picks.
0: Ja.
2: Die komen bijvoorbeeld tegen Italië in 1970. Ik weet niet of het de 4-1 was of de 3-1.
0: Ja.
2: Dat begon aan de linkerkant.
0: Ja.
2: En het werd op een gegeven moment gecombineerd. In kleine ruimtes en toen kwam Carlos Alberto, heet die man volgens mij, met rechtsback.
0: Rechtsback, waar ik het over had, de eerste wingback ooit.
2: 60 meter heeft hij overbrugd En Gepille die geeft dan die bal dan heel subtiel opzij. En hij komt aansprinten. En dan zie je die bal diagonaal erin. Daar hebben we het over rechtsback in 1970.
0: Precies. Ja, maar in 58 gebeurde dat. Ga nou maar de beelden terug.

0: Kijken.
1: Heb jij die beelden voor ons? Dat jij
0: ja, op datzelfde YouTube waar jullie heel beperkbaar naar kijken horen. Kijk, maar daarom praat Vito ook niet meer, toch? Omdat die man zit nu te googelen, hè? En je moet bedenken, normaal gesproken doe ik dit soort informatie geef ik niet gratis, hè? Normaal gesproken, hè? Wat ik bedoel, er wordt voor betaald, maar het is omdat ik jullie al ken, hè? Kijk, Vito zit nu op YouTube om te kijken van, jeetje, jongen heeft toch gelijk, hè?
2: Ah, ik zeg niets meer hoor.
1: Ja? Beschikbaar zijn. Ik weet dat 70 zijn er sowieso wedstrijden beschikbaar. Je moet nog goed zoeken, ook de luisteraars die het willen zien. Je kan het op YouTube keer terugzien. Hele wedstrijden.
0: Zweden ook hoor, die is ook nog terug
3: te zien. Zijn die beelden in slow motion of was het gewoon... gewoon, dat vraag ik even erbij. Want, het gaat wel ietsje... het gaat niet echt snel.
0: Ja, maar dat is gatgraven. Dat is gatgraven. Nee, dat is voor de fijnproever.
3: Ik weet niet of ik hem naar voren moet spoelen. Dan, want het gaat niet echt snel.
0: Denk gewoon in de tempo waarin je zelf voetbalt en dan kan je weer helemaal even plaatsen.
3: Oké. Toch?
1: Nee. Ook heel
3: weinig. Nee, oké.
1: Ik denk misschien in de kamer 66.
3: Gaat niet zo snel.
1: Misschien wel wat beelden. Lange samenvattingen.
0: Ja.
1: Die zo geëdit zijn met 7 minuten. En bij het WK 1970 heb je een aantal wedstrijden die kan je in het geheel zien.
0: Ja, klopt.
3: Er is ook zoveel ruimte in die periode, de jaren 50. Alsof ze met minder man spelen. Nou, of waren de velden toen groter?
0: Een andere intensiteit is dat geweest.
3: Oké.
0: Ja. Een andere intensiteit. Maar aan de andere kant...
1: Het WK, wat je me eigenlijk vroeg.
0: Ja.
1: Ik heb veel minder met het WK. En ik kijk gewoon alweer uit naar de voorronde Champions League. Moet ik eerlijk
0: zeggen. Vind jij de Champions League beter? Oké, vind je toch even.
3: En Raymond, wat denk je? Want iemand heeft zich nu... heeft zich versproken. Waarschijnlijk gaan de landen... Het zijn er nu 32 en het gaat waarschijnlijk naar 64. Wat is jouw mening?
1: 48 landen.
3: Hoeveel is het nu? 48? Ja, het wordt 62. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het niks.
0: Nee?
1: Leuk voor de kleine landen hoor. Dat sowieso hoor. Ik bedoel, de bevolking kan het begrijpen als kleine landen zich weten te plaatsen voor een eindtoernooi. Maar als liefhebber van voetbal, van kwaliteitsvoetbal... Ja, vind ik het niks. Het is eigenlijk meer een soort Olympische gehalte, hè? Olympische Spelen gehalte.
0: Olympische Spelen gehalte?
1: Ik herken het WK van vroeger, toen wij klein waren, dat we voor de buis gekluisterd waren. Ik zie het niet meer. Ik herken het ook helemaal niet meer. Het is gewoon weg.
0: Nou, dat vind ik gek. Ik heb gewoon hele spannende wedstrijden gezien.
3: Ja, dus jij zit niet te wachten op Pakistan tegen Mongolië?
1: Een filmstream, Gordon.
0: Nee, ik heb serieus. Ik heb van Kaapverdië genoten, meegeleefd. Meegebruld. Ik heb Senegal een hele
3: partij
0: goed zien voetballen. Blue Wave, tweede wedstrijd, zeker. Met,
1: ik zeg,
0: fantastisch. Ja. Ja, hoor.
1: Respect voor hun, hoe hun een gameplay voor elkaar hebben. Moet je eerlijk zeggen, hey.
0: Van wie?
1: Kaapverdië.
0: Welke Argentinië zei dat?
3: Kaapverdië.
0: Oh, Kaapverdië, sorry. Ja. Sorry,
1: Kaapverdië. Respect voor hun gameplay die ze hebben.
0: Nou, niet alleen gameplans, dat is het plan. Maar de uitvoering, ze hebben gespeeld met een leeuwenhart. En dat is wat het voetbal...
1: Ja,
0: voetbal stelt je in de gelegenheid om met een plan, maar wel met een leeuwenhart. En dat is wat ik bij Nederlands elftal niet zie. Dat is een beetje matte breed en dan de keeper uitverdedigen, de backs breed en dat inspelen. Terwijl ik denk van, je kan het alleen maar doen wanneer je goede man hebt die je goede passing verzorgt. Maar als je ze niet hebt, moet je niet spelen omdat dat de mode is. Dat vind ik.
1: Kortom, om de vraag terug te komen, of voor Pieter terug te komen, 64 dwelen, 60 landen, het gaat helemaal nergens over. Ik snap de FIFA wel, het is geld verdienen natuurlijk, hè, want die landen gaan natuurlijk... Maar Infantino moet toch gekozen worden volgens mij, toch volgend jaar?
3: Ja, maar dan wordt hij wel gekozen natuurlijk, hè, als er meerdere landen meedoen.
1: Wordt gekozen, dus het is allemaal politiek. Sorry.
0: Maar het was toch altijd al politiek, is toch niet nieuw?
1: Ja, maar nu is het echt nog openlijker dan onder Blatter. Ja. Dat je wel, denk ik van ja.
0: Ik vind 64 landen leuk.
3: Ja?
0: Ja.
3: Ja, leuk.
0: Het wordt nu in Paraguay, Argentinië en nog een land gespeeld.
3: Pakistan, Rusland
0: en dan, en daarna verhuist het naar een ander werelddeel en dan wordt er dan verder gespeeld.
3: Ja. Ja, India tegen Mongolië, daar zit je op te wachten. Pakistan, Rusland, ja, Pakistan, Luxemburg.
0: Je weet nooit welk land weer vervolgens uit die groepen kan opstijgen en kan uitgroeien tot een topland. Ja, zeker. Dat is wat voetbal mooi maakt.
3: Het is eigenlijk hoe meer landen, hoe meer vreugde.
0: Ik vind het heel leuk dat landen kunnen ruiken aan een WK. En dat geeft hun eigen voetbal een stimulans. Die het ernaar kijken alleen maar hoe die anderen het doen, niet teweeg brengt. Nee.
3: Oké, maar er is nog een vraag. Dus, want je geeft niet antwoord op een vraag. Dus hoe meer landen, hoe meer vreugde.
0: Ja.
3: Oké.
0: Ja.
3: Nou, dan worden er straks 80 of zo. Eigenlijk moet je geen voorrondes meer houden. Je moet gewoon één groot toernooi spelen. Gewoon,
0: nou ja, misschien gaan we daar ook nog wel naartoe. Ja. Dat het één groot mondiaal toernooi wordt. Maar en trouwens, ik vind ook van als je wereldkampioen kan.

0: moet je ook van de wereld winnen.
1: Ja, ja, dus eigenlijk moet je eigenlijk gewoon geen pauzes hebben en zo.
0: Nee, maar het is geen NBA, hè? Dat je dan zegt, we spelen met z'n tienen en dan ben jij wereldkampioen. Dat kan toch niet? Ja, je speelt tegen de wereld.
1: Dus je moet, ja, en daarom moet je dus alle landen hebben. En is eigenlijk 62 nog te weinig.
0: En waarom zou het alleen maar een privilege moeten zijn voor Europa? Want vergeet niet dat er een periode was dat Afrika maar één plek had of zo, hè, voor de WK. Kom op, jongens.
2: Nee, maar het is geen privilege van Europa. Dat is de afgelopen 20 jaar is het al niet zo.
0: Nee, maar voorheen was de opzet, en dat zag je in de kwalificatie, dat een heel continent, Afrika, had maar één plek. Hè. En ik geloof dat 52 jaar geleden, of 58 jaar geleden, was het toen nog Zaïre, die zich had als de enige vertegenwoordiger van Afrika. En een heel continent uitsluiten kan niet.
2: Hij was ook aanwezig trouwens, in 74.
0: Wat zeg je?
2: Haiti was ook aanwezig trouwens.
0: Ja, maar het is geen Afrikaans land, het is een Caribisch land, toch?
2: Maar je hebt het over de kleine landen in ieder geval.
0: Ja, nee, maar die konden zich bijna niet kwalificeren. En dat was eigenlijk ter faveur van de dominantie van de grote voetballanden.
1: Maar dan is het dus nooit genoeg.
0: Wat zeg je?
1: Dan is het dus nooit genoeg.
0: Nee, de wereld staat niet stil. En we hebben genoeg wedstrijden gezien waaruit blijkt dat de zogenaamde kleine landen ook een flinke dobber zijn voor de zogenaamde grote landen.
1: Dus 62 is ook niet genoeg als je eerlijk bent.
0: Ja, ik weet niet als in alle landen voetballen, dat weet ik niet.
1: Afrika, nou bijna in heel Afrika wordt er wel gevoetbald.
0: Ja, terecht. Ze hebben ook allemaal de tweede ronde gehaald. Dus het bewijs is daarmee al geleverd, toch?
1: Dan kan Suriname, Frans-Guyana, Guyana ook meedoen. Gewoon. Ja,
0: het zou leuk zijn als Suriname mee kan doen, maar dan moeten ze wel door hun kwalificatie heen. Maar aan de andere kant, daarvoor was het echt wel een echt toegespitst op. Eigenlijk is de WK is natuurlijk ook de uitvinding met name van de Zuid-Amerikaanse landen. Europa is daarop aangehaakt.
2: Dat weet ik trouwens niet eens.
0: Wat zeg je?
2: Dat wist ik niet.
0: Ja. Het is echt een initiatief. En de WK leeft trouwens in Zuid-Amerika nog veel sterker dan in andere werelddelen.
2: Dat klopt. Je hebt me ooit iets verteld dat het veel meer leeft. Omdat er een oud Braziliaanse coach het heeft zijn leven gekost.
0: Claudio Coutinho bedoel je?
2: Die is toen doodgevonden uit WK.
0: Ja, maar we weten niet helemaal. Wie de dader was, maar het vermoeden is inderdaad, gaat wel die kant op. Net als in Colombia, volgens mij. Die spelers, zijn naam ben ik ook even kwijt, hoor. Maar je weet wie ik bedoel.
2: Ja, Escobar trouwens, die
0: gozer. Voor mij heette die ook Escobar, ja.
2: Ja, het doelpunt. Het heeft misschien met de gokindustrie misschien te maken, ik weet het niet.
0: Het heeft hem in ieder geval niet geholpen met die achternaam, laat me het zo zeggen.
2: Nee, je kan het niet meer navertellen, nee. Dus het leeft wel meer in Zuid-Amerika.
0: Ja, sowieso meer dan dat.
2: De emotie, laat ik het zo halen.
0: Ray, zo zie je maar weer, hè. Je bent bij de Heren van Stand en de tijd vliegt! Hè? Het is 1:01 en we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Nou, Raymond T, goed je om na jaren weer eens in de uitzending te horen, heel fijn. Vito, ik bedank je. Ik hoop dat je je aantekening hebt gemaakt en die gaat bestuderen. Ik beloof je niet te overhoren, hè?
3: Oké.
2: Okay. Heren bedankt, hè.
0: Dankjewel, Ray. Bye bye. En dit waren de Heren van Stand en we zien u volgende week weer in deze studio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

7 minuten over de klok van 5. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Er is nog altijd gelegenheid om te bellen naar de studio. Naar aanleiding van wat de heer Roy Jongevat ons heeft laten weten. Misschien zit uw zaak anders. Dan kunt u altijd bellen naar de studio. En dan kunnen we mooi discussiëren. Inmiddels aangeschoven is mijn collega Mr. Riedel. Die is inmiddels aangeschoven hier zo bij mij. Om ook te joinen. Want hij start zo meteen om 6 uur met zijn programma Mart Gevarieerd. En ik zie hem al naar me. Hij kijkt al naar me. ik ben nog niet in de uitzending. Dus

0: Zolang er geen telefoontjes binnenkomen, dan ga ik eigenlijk het jaarrede van de president van Suriname weer afdraaien. Want het was de heer Wicks die voor mij zat. Niet gelukt om hem helemaal af te draaien. Dus ik zal hem weer instarten. En dan kunt u altijd nog bellen om commentaar of opmerkingen door te geven via deze zender.
1: Landgenoten, we hebben 2025 nu definitief achter ons gelaten. 2025 was een veelbewogen jaar. We hebben de verkiezingen gehad. We hebben een nieuwe regering verwelkomd. En daarnaast hebben we na de overgangsperiode die deze regering nodig had om het beleid te beginnen, verschillende feesten gehad. We mochten ons 50-jarige onafhankelijkheid herdenken. We hebben daarbij bezoek gehad van vele hoogwaardigheidsbekleders, van Ghana tot Nederland en anderen. We hebben daarnaast met de kinderen en met elkaar de verschillende feesten gehad. Kinderdag en in eenheid en saamhorigheid kerst gevierd met elkaar. We hebben dus goede herinneringen gehad in 2025. Maar zoals het leven is, hebben we niet alleen goede herinneringen. Er zijn ook mensen die in 2025 verdriet hebben gekregen door het verlies van geliefden of andere redenen. We hebben met elkaar als gemeenschap een dramatische situatie moeten ondervinden in Komowene in de laatste dagen van het jaar. Deze tragedie heeft veel gezinnen getroffen en ook onze hele gemeenschap. We zijn nog midden in deze gevoelens van rouw en zullen op 2 januari 2026 dat ook uiten door een nationale dag van rouw af te kondigen om ons te bezinnen op wat er is gebeurd en hoe we ermee verder moeten. Ik wens aan alle mensen die in 2025 met verdriet zijn geconfronteerd en zeker ook onze burgers van Komowene sterkte. Mag God met u zijn om u door deze moeilijke fase heen te helpen. In 2026 gaat de regering verder met de opgestarte reparatiefase zoals aan u is aangegeven. 2026 is het jaar waarin de regering verschillende zaken wil repareren, wil herstellen, zodat ze aan het eind van dat jaar op zijn minst aanvaardbaar zijn voor de samenleving. Het betreft de diensten met betrekking tot volksgezondheid, onderwijs en ook diensten van het ministerie van Sociale Zaken. De regering zal behalve de reparatiefase in 2026 ook de basis moeten leggen voor de toekomst van Suriname. Ook voor wanneer we na 2028 meer inkomsten zullen hebben. Dit zal gebeuren door met elkaar samen de weg vooruit uit te stippelen. Daarbij zullen we iedereen nodig hebben. In de eerste plaats natuurlijk de private sector, deskundigen, maar ook vertegenwoordigers van bijvoorbeeld alle politieke organisaties die in de Nationale Assemblee vertegenwoordigd zijn. We werken door met de werkgroepen die in 2025 op basis van het regeerakkoord zijn ingesteld om aan de ene kant te helpen met de reparatie en aan de andere kant ook te helpen met de weg vooruit. We hebben gewerkt met een aantal van zo'n 7 tot 8 werkgroepen in tegenstelling tot de ongeveer 90 commissies die we hebben aangetroffen. We denken dat deze manier van werken samen met de ministeries ons de meeste kans geeft op succes. We kiezen ervoor om met onze burgers samen het proces door te maken van het herstel en de basis te leggen voor de ontwikkeling. Zoals heel vaak gezegd, de regering kan het niet alleen. Het land verkeert nog steeds in economisch moeilijk vaarwater. En we zullen met elkaar deze jaren moeten overbruggen en tegelijk de basis moeten leggen voor welzijn van morgen. De regering weet dat veel burgers nog moeite hebben met het hoofd boven water te houden. En daarom werken we niet alleen aan onderwijs en volksgezondheid, maar we hebben zeker ook aandacht voor de eerste levensbehoeften. Het is belangrijk dat de mensen de basis in hun basisbehoeften kunnen voorzien. U heeft ons horen zeggen dat digitalisering een absolute voorwaarde is voor de versterking van onze overheid en voor de bestrijding van corruptie. Voor deze zaken zal de regering inderdaad financiering nodig hebben. We hebben echter nog steeds een zwakke economie. Ondanks dat kunnen we de reparatie van de gezondheidszorg, ons onderwijs, niet uitstellen, want dat zal grote problemen voor ons land veroorzaken. We weten ook dat de koers in Suriname een belangrijke oorzaak is van inflatie. En daarom hebben we ook voor 2026 met onze partners nationaal en internationaal gekeken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat we de koers stabiel houden. We werken daar intensief aan. Landgenoten, alles wat we moeten doen in 2026 zullen we alleen samen kunnen doen, waarbij wij met vastberadenheid als overheid en als burgers over deze moeilijke periode heen komen met aandacht voor elkaar. De overheid voor de burgers en de burgers voor elkaar. Het is bijzonder belangrijk dat we over deze periode heen komen om zodoende, zoals gezegd, onze economie te versterken, onze overheid te versterken, zodat we komende jaren een betere toekomst tegemoet gaan. Ik wens u allen individueel het beste in 2026. Laten we samen ervoor gaan. God zij met ons Suriname.

Dat was dan de jaarrede van president Jennifer Simons. U kunt nog bellen naar de studio. Als u iets te vertellen heeft. Of misschien op- en aanmerkingen heeft ten aanzien van de jaarrede. Misschien ook aanvullingen. Dan bent u natuurlijk altijd vrij om even naar de studio te bellen. Het nummer is bij velen bekend. Dat is 020-471-4291.

0: Ik zie dat er een telefoontje binnenkomt. En, ik zeg, goedemiddag, Mart Radio. Zegt u maar.
1: Met Tante Loes.
0: Tante Loes.
1: Indien u ons de mogelijkheid biedt, bel ik op.
0: Oké, dat is fijn.
1: Luisteraars, goedemiddag. U heeft zo even horen praten, de grote vrouw van Suriname. Als u selectief hebt geluisterd, heeft ze heel veel punten aangehaald. Maar ik wil twee dingen naar voren halen. Het allereerste is, gaat u niet vanuit dat de mensen in Suriname lui zijn. Gaat u niet vanuit dat ze te veel vragen. Ik heb gisteren een mevrouw gezien, ik citeer het. Meneer, ik heb 4000 SRD. Dus 3800 heeft gehad. Ik heb het afgerond naar 4000. Meneer, ik heb wat boodschappen gehaald. Ik ben al oud, zegt ze. Dus ik kan niet sjouwen. Ik plaatste mij in die vrouw. In het ik kan niet sjouwen. Ik plaatste me niet in dat geld wat ze heeft aangehaald. Want ik ben het gaan berekenen. 4000 is 96 euro puppelepup. 96 euro puppelepup. Ik denk, mijn goede God. Ik ben maandag, dinsdag, woensdag naar Den Helder geweest, naar Zaandam. Twee hotels betaald, gegeten, gedronken. Spullen gekocht natuurlijk ook voor Suriname. Mijn God. Wat gebeurt er daar? Maar nu hoor ik weer. Het is misschien honend bedoeld, ouder bedoeld, negatief. Maar een man zei van die oude mensen die daar zitten, maak plaats voor de jongeren. Want in feite zitten jullie te wachten op het geld van de olie. Dat is zijn mening. Het tweede wat ik wil zeggen, lieve schat. Mijn tante is 96 jaar. Ze gaat naar de blindeninstituut. Ze kan geen taxi meer betalen. Ze kan dat niet meer betalen. Begrijpt u wat ik bedoel? Hoort u mij?
0: Ja, ik hoor u. Ik luister aandachtig naar u.
1: Maar dan is er nou iets anders. Mijn nicht is op vakantie in Suriname. Ze heeft chikungunya gehad.
0: Oh.
1: Gelukkig is ze goed verzekerd.
0: Okay.
1: Maar ik kan alleen maar zeggen wat een andere heeft gezegd.
0: Ja.
1: Twee mensen vertelden eerst aan de vrouw, chikungunya, en later de man.
0: Ja.
1: Hoeveel pijn je hebt, maar dan moet je met de taxi naar het ziekenhuis. En die vrouw stapt in die taxi. En die taxistoel zakt helemaal naar onder. En die vrouw is vakant blind. Bijna blind.
0: Oh jee.
1: Dus u begrijpt wat dat betekent. Ik kan alleen maar vragen, luisteraars, laat ons niet oordelen, laat ons niet vooroordelen, maar laat ons doen voor onze familieleden wat wij kunnen. Want het is een feit, er zijn bepaalde doelgroepen en bepaalde mensen die vooruit gaan. En al zegt de president, het onderwijs en de zorg moet goed te staven worden. Het is nog steeds negatief. Niet positief.
0: Nee, klopt.
1: En ik vind het zo erg. Want u moet nagaan. Ik moest om 7 uur al bij de veer staan. En als ik aan de overkant ging in Kommerwijnen, zat Freddy al op ons te wachten om ons te brengen naar Mariënburg.
0: Okay.
1: Want ik ben een ambulant verpleegkundige.
0: Yeah.
1: En dan moet u nagaan. Ik heb straf gehad. Strafpunten. Want natuurlijk was er dit over en dat over. En dan stiekem geef je dan die arme Javanen dingen die over zijn.
0: Ja.
1: En dat mocht ik niet doen.
0: Okay.
1: Ik heb op Tampon Baru gewerkt. Ik heb op Lelydorp gewerkt.
0: Ja.
1: En dan kreeg ik voor mijn kinderen, mijn 3 kinderen, een toeslag.
0: Ja.
1: En dat heb je helemaal niet meer. Ik kreeg uniformgeld. Hebben we allemaal gehad natuurlijk. Want ik ben in 75 naar Holland gekomen.
0: Okay.
1: Maar het doet mij verdriet. Verdriet. Want zuster Vink was niet makkelijk. Maar ik verdien nu. En ik heb een welverdiende pensioen en ik ben dankbaar. Maar dat wens ik ook voor de mensen, want Suriname loopt leeg. Tante Loes,
0: ja,
1: dank je wel voor het vertellen.
0: Ja, oké. Okay. Graag gedaan en een fijne avond verder.
1: Dank je wel.
0: Ja. Dat was dan Tante Loes die het een en ander te vertellen had. En daar natuurlijk heeft ze heel veel, heel groot gelijk in. Wat betreft de financiën in Suriname, is het niet om naar huis te schrijven. De mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk daar in Suriname. Collega Riedel, heb jij misschien iets dat je hebt gehoord dat je aan de luisteraars wil vertellen?
2: Nou, op de eerste plaats, goedemiddag trouwe luisteraars van Radio Mart. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Ik heb in het afgelopen uur, het eerste uur van collega Henk, heb ik aandachtig geluisterd naar de correspondent van Radio Maart, dat is de heer Ongevat.
0: Jongevat.
2: Jongevat. Ja. Ik ben zeer onder de indruk van datgene wat hij naar voren heeft gebracht wanneer het gaat om het buitenlands beleid en zaken die zich in het buitenland voltrekken. Daar sta ik helemaal achter die man. En die man heeft het helemaal zuiver vertolkt. En hij heeft

0: het ook herhaald. Wie er niet mee eens is, moet hem tegenspreken. U heeft zelf gemerkt, niemand kon hem tegenspreken. Omdat hij gewoon de waarheid heeft verteld. Het is gewoon keihard de waarheid. Wanneer het gaat om zaken die zich voltrekken in het buitenland. En waar je ziet dat Amerika en Europa gewoon de andere kant op kijken. En dat heeft hij heel mooi in kaart gebracht. En chapeau, meneer Roy Jongevat.
1: Yes. Mijn collega Riedel. U kunt altijd nog bellen naar de studio natuurlijk.
0: Ik weet niet of het aan het weer ligt of aan de vakantiestemming of wat het ook aan mag liggen. Maar je krijgt zo de indruk dat de luisteraars misschien hun buikje rond hebben gegeten. En ze zijn nu toe aan een siesta. Of ze zitten lekker lui op de bank en luisteren naar hun familie en favoriete stender Radio Mart. Dat zijn dingen waar dat zijn de conclusies die wij voorzichtig kunnen trekken.
1: Ja. Ja, want tot nu toe heb ik maar twee telefoontjes gekregen. En dat was er eentje van Tante Loes en eentje van Anna.
0: Van Anna, ja. En wie had ook gebeld? Dat was meneer Jan, hè?
1: Nee, dat was tijdens de uitzending van Etienne.
0: Oh, Etienne, had die gebeld. Ja.
1: Of misschien zijn die mensen ook nog een beetje teleurgesteld over de resultaten van gisteravond natuurlijk. Want er zijn nogal veel tsunamers die natuurlijk buiten alles om toch nog de hoop hadden gehad dat Argentinië wereldkampioen zou worden. Dus.
0: Ja, daar moet ik je gelijk in geven. En vele Surinamers die waren op hand van Argentinië. Ja. En ik zal het vertellen waarom. Vele mensen in Suriname waren op de hand van Argentinië omdat ze zich vereenzelvigen met het land. Niet het land, maar het continent waar Argentinië ook deel uit van maakt. En dat is namelijk Zuid-Amerika.
1: Ja.
0: En daar is niets mis mee. Het zijn Zuid-Amerikanen. En natuurlijk mag je niemand gaan vertellen wie hun favoriet is. Daar zijn we mensen voor. Iedereen heeft zijn of haar favoriet. Daar hebben we alle respect voor. Snap je? En wat je wel hoort, tenminste na de nederlaag van Argentinië, wat je heel veel hoort, dat men veel de nadruk legt over over het racisme in Argentinië.
1: Ja, ja,
0: alsof het nergens anders plaatsvindt dan alleen maar in Argentinië. Laten we niet in slaap vallen. Laten we ook gewoon om ons heen kijken. En laten we durven om zaken te benoemen. Racisme is overal. Wij mensen zelf van kleur onderling discrimineren we elkaar ook. En dan moet je niet horen van ja, het is goed voor ze, want ze discrimineren zwarte.
1: Ja.
0: Maar het land waarin we wonen, idem dito. Idem dito.
1: En misschien nog veel erger.
0: Kijk naar de slavernij. Nee, hoeveel mensen niet zijn omgekomen.
1: Maar ik bekijk het ook zo van, hey, het is een voetbalspelletje.
0: Het is voetbal.
1: Snap je? Dus kijk wat erbij komt. Ja, ik vond niet dat het erbij gehaald moest worden. Want dan, als je naar dat soort dingen gaat kijken, dan maakt het de WK niet mooier op.
0: Niet mooier op.
1: Nee. Maar dit jaar vind ik dat echt het racisme een behoorlijke stempel heeft gedrukt op het WK. Kijk maar met onze grote vriend Trump die mensen weigerde. En ze mochten niet in Amerika blijven slapen. En nou, noem maar wat. Ja, dat haalt het leuke van het spelletje eruit. Dus het is nou eenmaal zo. Eenmaal in de wereld die wij nu op het ogenblik wonen.
0: Ja, en iemand heeft het ook gezegd. Iemand had het op de radio gezegd van ze vinden deze WK de meest corrupte WK.
1: Ja.
0: Ook met al die rare beslissingen.
1: Ja.
0: Van de VAR, van de scheidsrechters. Weet je, dus
1: en van de FIFA zelf.
0: En van de FIFA zelf.
1: Dus.
0: En ook interventie van de president ook van Amerika.
1: Ja, klopt.
0: Weet je, schoenmaker hou je bij je leest. Snap je, dus maar goed. Ja. Het zij zo, het is afgelopen.
1: Ja.
0: Over 4 jaar weer. En over 2 jaar hebben we de Europese kampioenschappen, de EK.
1: Klopt.
0: En dan gaan we zien wat er in de bus komt.
1: Ja, klopt.
0: Ja.

0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, meneer.
0: Goedemiddag, Jan.
1: Uw naam ben ik even...
0: Heel makkelijk, Henk.
1: Henk?
0: Ja.
1: Niet Henk Saruko dan?
0: Nee. Ik heb hem wel gekend, althans ik ken hem, de heer Saruko wel, maar dit is de andere Henk.
1: Ik hoop dat het goed gaat met hem.
0: Ja, ik ook. Trouwens, mijn collega Raymond Dalvoer zit hier zo en hij weet misschien iets meer over de heer Henk Saruko. Misschien kan je Jan even vertellen, want hij zegt van hij hoopt dat dit goed gaat met de heer Henk Saruko.
2: Ja, redelijk goed. Hij verblijft in het huis van Geen.
0: Oké.
2: Dat is Ebenezer.
0: Oké.
2: En daar verblijft hij. Okay. En daar wordt hij ook behandeld. Maar meer details kan ik niet zeggen.
0: Oké.
2: Uit privacy overwegingen.
0: Oké.
1: Nou, dank u wel voor de mededeling.
2: Alsjeblieft.
0: Yes.
1: Ik heb twee dingen die ik afgelopen uur heb gehoord. Met het voetbal had ik al met meneer...
0: Wiks gesproken, ja, klopt.
1: Wiks een beetje geduelleerd.
0: Ja, klopt.
1: Ik hou van een tegenstelling scherp te zetten.
0: Ja.
1: Door het een leuk gesprek te
0: maken. Ja, klopt. Ja, maar het was ook een leuk gesprek. Want ja. Ik heb hem gevolgd. Dus, ja.
1: Maar nu over. Kijk, meneer Dalvoer heeft gelijk. Als je zegt racisme is overal. Maar omdat het overal is. Moeten we het niet accepteren. We moeten ten strijde trekken, niet fysiek, maar verbaal, of waar nodig, protesteren.
0: Ja.
1: Dat moeten we doen. Ik woon nu al 53 jaar hier.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb veel, in de jaren 70, 80, 90, hebben we actie gevoerd hier tegen... racisme en discriminatie.
0: Ja.
1: Ik zat in namens van Suriname in verschillende comité's waar we gewezen hebben op discriminatie op de arbeidsbureau.
0: Ja.
1: Je had daar, als je daar was ingeschreven en als je ging, dan keek die ambtenaar naar of er ergens een hij je kon sturen.
0: Ja.
1: En dan stond erop zo'n kaartje GS. Weet u wat GS betekende?
0: Nee.
1: Geen Surinamer.
0: Oh.
1: Dat werd geaccepteerd op een overheidsinstelling. Naar een overheid.
0: Ja.
1: Bedrijven dicteerden de overheid om geen... sollicitant naar hun te sturen die Surinamer was. Dat was die GS.
0: Oh, oké.
1: Okay. We hebben daar toen actie gevoerd en uiteindelijk heeft hoe heet die, de sociale diensten en arbeidsbureau daar maatregel getroffen.
0: Ja, maar Jan, eventjes jou in de reden te vallen. Misschien toen werd er geschreven GS,
1: ja.
0: Maar nu wordt het verdekt gedaan. En
1: ja,
0: dat is veel erger.
1: Nee, maar daarom zeg ik je, die racisme, discriminatie gaat overal in de wereld komt dat voor.
0: Ja,
1: maar
0: klopt.
1: We moeten niet accepteren, we moeten wat nodig, nu we erover praten, een protest laten horen van wij accepteren dat niet. Zet mensen tot denken.
0: Ja, klopt.
1: Of het nou hier gebeurt of in Suriname, ik noem wat namen.
0: Ja.
1: Of in, op dit moment in India,
0: mm-hmm.
1: De jongeren daar die door de huidige regering als kakkelak en beschouwen.
0: Ja.
1: De jongeren zijn daar dus aan het protesteren. Ze zouden vandaag een protestmars houden. De regering stuurt gewoon politie, gewapend met lange bullepees of stokken.
0: Ja.
1: Om zo die jongeren klein te krijgen. Maar dat wijst hoe. En als meneer Modi hier komt, dan prijst hij India met 1/14 miljard mensen groeten u. Terwijl hij daar jongeren... na 40 dagen op een vernederende manier probeert ten onder te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En vandaag heeft hij...

0: politie op hen had gestuurd. Met dat zijn geen gemistelden. Dat zijn geen bullypezen die wij hier hebben, maar echte houten stokken.
1: Houten stokken. Maar Jan, waarvoor, waar tegen protesteren die studenten op het ogenblik in India dan?
0: Die studenten protesteren omdat de minister van Onderwijs een slecht beleid heeft gevoerd en vele kinderen en ouders hebben moeten zich blauw betalen daar. Om examen te maken. En die kinderen zijn afgewezen. Dus er zijn verschillende vormen van corruptie binnen het onderwijs.
1: Okay.
0: In India.
1: Okay.
0: En daar protesteren die jongeren als de afgelopen 40 dagen. Okay. Omdat een rechter zei dat de jongeren lui zijn, moe zijn, alleen bij met TikTok en dat soort zaken. Als je de ontwikkeling wegkaapt van de jongeren,
1: ja,
0: en dan ga je die jongeren nou die protesteren, kakkelak noemen. En toen hebben de jongeren zich verenigd nu.
1: Okay.
0: En nu worden ze met bullepezen of op stokken uit elkaar geslagen.
1: Ja, ja.
0: Maar terug te komen op, ik hoorde u over hebben,
1: ja,
0: meneer Jonge.
1: Jonge Vat, ja, ja.
0: Kijk, ik hoorde ook gisteren bij het programma bij Mart Cruderi,
1: okay,
0: ja, dat men een verkiezing wenst. Een jaar is er mislukt. En dat de regering of het kabinet of de president, ja, een verkiezing weer moet uitschrijven. Ik vind van de regering en politieke partijen in de assemblee, of ja, hoe het heet, de nationale assemblee.
1: Ja, ja, de DNA.
0: Die moeten eerst kijken wat mevrouw de president heeft een reden gehouden.
1: Ja.
0: De minister heeft een interview gegeven met Weinerman.
1: Ja, klopt, ja.
0: En als je het beluistert, dan zie je dat ze aangeven waar welke richting ze gaan. Het is helemaal stap voor stap willen ze corrigeren wat gecorrigeerd moet worden.
1: Mm-hmm.
0: En er is al gezegd, de schulden van afgelopen 15 jaren in Suriname,
1: ja,
0: daar hebben ze een model gevonden. Ze hebben een andere lening genomen om een schuld te betalen en een deel van die lening,
1: ja,
0: proberen ze de sociaal zwakkeren te helpen.
1: Ja, okay.
0: Dus ik vind van, geef de ruimte. We zijn een jaar nu, is het de regering, 16 juli.
1: Ja.
0: Geef ze 3 maanden ruimte. Laat ze nu die begroting van die ministeries komen behandelen in het parlement.
1: Okay.
0: En dan kunnen we kijken welke richting. Maar om nu gisteren en vandaag te horen dat het slecht gaat in Suriname. Wanneer is het goed gegaan in Suriname?
1: Dus dat klopt.
0: Of het voor 75 goed ging. Of het na 75, na 80. Nu na Chan 2025. Het enige wat je hoort, het gaat niet goed. Mevrouw Loes had net even de bedrag genoemd.
1: Ja, klopt.
0: Waar mensen in Suriname. Het is krap.
1: Ja.
0: Het is moeilijk.
1: Ja, klopt.
0: De overheid kan ook niet. De schulden die ze hebben, ze kunnen nu geen extra schulden maken. Dus het is nu. Wat ik wel de regering daar kwalijk neem en de minister van Financiën,
1: ja,
0: dat ze niet op tijd hun ambtenaren opsturen om die belastingen te gaan innen bij die grote multinationals, betalen wel, maar ja, die andere goudzoekers, dat er in Suriname het binnenland weggeroofd wordt. En dat zegt de minister.
1: Ja.
0: Dan zeg ik, minister, in plaats dat u mij dat vertelt, u heeft toch een apparaat. schakel het apparaat van politie en militair ja. met belastingdeskundigen, stuur ze naar het binnenland.
1: Ja, ja, ja, oké. Okay.
0: Dat moet dat ze doen.
1: Ja, ja.
0: En niet zeggen, ja, we hebben een zwakke systeem. Het systeem werkt als het niet. Als de mensen daar illegaal goud op goud of wat ze ook daar aan het rijkdom aan het genereren zijn door illegale praktijken, stuur politie, militair en belastingambtenaar. Meneer, hoe heet die, Weilen, meneer Weilenbosch had een andere theorie. Die liet alle illegale $100 in een privérekening waar hij alleen. Dus dat soort praktijken hebben we gehad in Suriname.
1: Ja,
0: en daar moeten we ook gaan klagen. Ja. En niet nu, binnen een jaar, een nieuwe verkiezing. Geef de regering 6 maanden de tijd. Als ze al dit soort wanpraktijken niet oplost, dan kan je eisen voor een verandering. En een verandering komt niet door een nieuwe verkiezing.
1: Oké, Jan, bedankt. Ik zie dat ik nog een beller heb. En,
0: tot later.
1: Ja, ja, tot zo. Ja. Oké, ja. Beller op lijn 2, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zegt u maar. Tot wie heb ik de eer?
2: Ja, met Julie. Ik heb nog niet zo lang terug ingeschakeld, hè, van het radiostation.
1: Oké.
2: Okay. Ik ben naar meneer Jan en die had ik wil daar 2 dingen over zeggen. Ik ga u een gezegde geven,
1: huh?
2: Een uitdrukking, ik weet niet hoe je het noemen wil, maar dan lees ik even voor u. Terwijl het gras groeit, sterft het paard.
1: Ja.
2: Weet u wat dat wil zeggen?
1: Ja, klopt. Ja, dat weet ik, ja.
2: Oké. Okay. En dat geldt voor de Surinaamse regering. Je komt niet met oplossingen. Het is al een jaar dat je bezig bent.
1: Yeah.
2: En nu, volgens wat meneer Jan zegt, dat je moet 3 maanden, 6 maanden moet je de tijd voor krijgen. Kom. Ja, en dan geldt dit spreekwoord. En terwijl het gras groeit, sterft het paard.
1: Ja, klopt, maar het is een vele regeringen in Suriname. Is het niet gelukt om zeg maar hun zaakjes op orde te zetten. En misschien inderdaad, ik weet niet als je binnen een jaar al de gebeurtenissen kan oplossen. Ik denk niet dat het gaat lukken om het binnen een jaar te doen.
2: Het hoeft niet dat je alle problemen, dat is wereldwijd zo. Je gaat niet alle problemen van de wereld en alle problemen van kunnen oplossen.
1: Nee, klopt.
2: Niet naar huis ga je niet alle problemen die zich daar voordoen kunnen oplossen.
1: Yeah.
2: Dus je gaat prioriteiten moeten scheppen.
1: Yeah.
2: En wat het de prioriteit die je moet scheppen in bijvoorbeeld met Suriname, je hebt de gezondheidszorg, je hebt de onderwijs, dat zijn 2 belangrijke dingen.
1: Yeah.
2: Ja, en als jij daar als jij daar geen maatregelen of met oplossingen komt, directe oplossingen. Ja. En jij wacht maar, jij gaat maar bestuderen en zo. Er is geen tijd daarvoor.
1: Nee,
2: en dan
1: klopt.
2: Geldt dus, terwijl het
1: gras groeit, sterft het paard. Ja, klopt.
2: Dus, je gaat toch direct moeten ingrijpen. En ik wil me niet zeggen dat deze huidige regering, als je ziet van wie allemaal in die regering zitten, dat het mensen zijn die pas zijn komen kijken. Deze mensen zitten al jaar en dag zitten ze daar in de politiek. Dus ze weten precies van wat er scheelt en hoe je dat moet aanpakken. Of hoe je dat moet oplossen.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat je direct kan aanpakken. Maar dat wordt niet gedaan.
1: Maar je hebt altijd heb je ook nog tegenstanders die proberen het zaakje te boycotten, laat me het zo noemen. Snapt u?
2: Dat is toch logisch.
1: Ja, ja, ja.
2: Ze staan hun machtspositie die ze hebben, al jaren, en dat geldt zowel voor particuliere als gewoon grote bedrijven, dat gaan ze niet kwijt willen.
1: Nee, klopt.
2: Dus ze moeten altijd tegenwerken. Maar dan weet je, want jij zit al sinds jaar en dag in die politiek, jij weet precies van wat er gebeurt. Mm. En jij weet dan ook hoe je dat gaat moeten oplossen.
1: Mm-hmm.
2: Goedschiks of
1: kwaadschiks. Kwaad ja, oké. Okay. Ja, maar daarmee, maar, kijk, als het goedschiks of kwaadschiks moet gaan, snap je, dan maak je jezelf niet te populair en dan gaan ze juist proberen van alles wat in hun macht is om natuurlijk je van die stoelen af te trappen.
2: Als jij, de bevolking is voor jou gekozen, dus de bevolking heeft vertrouwen in jou gelegd van nou, jij gaat bijvoorbeeld, laat me maar een gek voorbeeld noemen, in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld AZ. Ja, jij gaat de problemen daar oplossen, jij gaat het gelijk aanpakken.
1: Ja, ja, ja, oké.
2: Okay. Dan weet jij dat de bevolking achter je zal staan.
1: Ja.
2: Als het op welke manier je het ook oplost, als ze maar zien dat er een verandering en een vooruitgang daarin in voortkomt.
1: Ja, dat geef ik gelijk.
2: Voortkomt.
1: Ja.
2: Nou, en maar dat, ook dat doen ze niet. En het is precies zoals men eerder heeft gezegd. Na Sam Oruguenti. Daarmee gaat men door.
1: Ja. Oké. Okay. Ja.
2: En dan heb ik nog een punt.
1: Ja.
2: We hebben gesproken over die racisme.
1: Ja.
2: Daar heb ik net een stukje van opgevangen. En dan zeg ik dit. Ik zal ook Suriname als voorbeeld. Trouwens, ik kan ook Nederland als voorbeeld nemen. Ik woon ook al heel lang in Nederland. En dan heb ik gezien, toen die grote volksverhuizing begon, is dat er heel veel Afrikanen en Surinamers en Jamaicanen, mensen van Trinidad en noem maar op, richting Europa kwam.
1: Ja.
2: Toen was er enorme racisme, enorme discriminatie.
1: Ja.
2: En wat is toen gaan gebeuren? De jongeren, en het ging voornamelijk om de vrouwen, daar gebeurde het op grote schaal. Zij kregen kinderen met al deze mensen, met Afrikanen en noem het maar op.
1: Yeah.
2: Toen kwam er een soort van mix. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Hè.
1: Okay.
2: De opponent, laat me het zo zeggen, of die witte man,
1: yeah,
2: die daar tegen was, toen die kinderen er kwamen, nou, je kon die kinderen niet van hem of haar weghalen. Dus dan, daarmee geef ik aan van nou, if one mix a con, dan verzacht of dan verdwijnt die hele racisme. Verdwijnt. Mm. Niet op grote schaal, mm, niet op 100%, maar het verdwijnt.
1: No.
2: Dus waar men tegen is, ja, ik heb het van nabij meegemaakt. En tot de dag van vandaag zie je dat ook hier in Europa. En je ziet het ook in Suriname. Ik heb het in Suriname ook meegemaakt, dat je ziet van nou, ik zal het bij naam noemen. Dat een Hindustaans meisje en een Indiaanse jongen,
1: yeah,
2: nou, die werden verliefd op elkaar.
1: Okay.
2: Wat is er gebeurd? Vader van het Hindustaans meisje heeft die jongen vermoord.
1: Oh.
2: Ja, ja, het is werkelijk gebeurd hoor. Ik heb het van nabij gemaakt.
1: Okay.
2: Dus zo kreeg hij die moorden. Of dat mensen, of dat die vrouwen zelfmoord plegen. Of weet je wel, dat soort dingen.
1: Ja, ja, ja.
2: En ik ben van mening, en ik sta ervoor, nou niet 100%, ik sta ervoor 1000% erachter, if one mix kon, dan verandert het. Het moet niet zo blijven.
1: Nou, ik weet niet als dat de oplossing in de nabijheid
2: is. Ik zeg niet dat de oplossing is.
1: Oké.
2: Okay. Het is één van de oplossingen. Ja, if you know, op je eye, kijk maar om je heen,
1: yeah,
2: en blijf maar denken van nou, oh, wij moeten, Ablakama moet bij die Blakama blijven en die staan bij en de Javaan dat en gaat zomaar door. Ja. En de Chinees dit. Nee. Het mengt zich.
1: Ja, ja. Nee, dat, dus
2: in de loop van duizenden jaren is het altijd zo gebeurd.
1: Mm-hmm.
2: En dat zal doorgaan. Alleen, wij hebben een of Europa heeft er een hele andere business van gemaakt. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, in ieder geval bedankt voor uw bijdrage. Want ik zie dat ik nog een lijn heb. Bedankt voor uw bijdrage.
2: Oké.
1: Okay, oké, okay, ja.
2: Ja,
1: ja. Goedemiddag, Mart Radio. Zegt u maar, en tot wie heb ik de eer?
3: Ja, goedemiddag. Pardon.
1: Goedemiddag.
3: Sorry, met Ilse.
1: Goedemiddag, mevrouw Ilse.
3: Hi.
1: Ja.
3: Ik hoor meneer Willy praten. Is het live of is het een oude uitzending?
1: Nee, het is live.
3: Ja, mag ik reageren? Als
1: ja.
3: Oké. Okay. Ik wacht. Hij is nog aan het praten. Ik wacht even, ja?
1: Oh nee, en, oh, daar heeft u radio aan zeker. Want, oh,
2: ja, de televisie.
1: Ja, oké. Okay, ja, nee, want u bent nu aan de beurt. Dus,
2: oké, okay,
1: ja,
2: dankjewel.
1: Ja.
2: Ik hoor die meneer praten over mix, hè?
1: Ja.
2: Kijk, dan gaat het oplossen. Is een farse, mensen. Is een farse. En hij zegt ook goed, nou, ik zeg altijd als onze mensen praten, niet onze mensen, iedereen. Als mensen praten moeten we goed luisteren.
1: Ja.
2: Want op hetzelfde moment zegt hij dat iemand had zijn die dochter vermoord.
1: Ja, ja, ja, klopt.
2: Toch?
1: Ja, klopt.
2: Dus hij laat zien dat racisme is er. En in de hoge rangen is er vreselijk racisme.
1: Ja.
2: Die mensen die intellectueel zijn, die rijk zijn, die mensen echt bobo's. Ze willen geen zwarte mensen in hun cultuur.
1: Dat
2: en soms tolereert men het. Je hebt tolereren en accepteren.
1: Ja.
2: Men tolereert het soms, want men niet zoiets in plaats met chingo please zelfmoord of ik raak er helemaal kwijt. Nee. Dan laat me een oog met mijn tapwa ai.
1: Ja, klopt.
2: Begrijpt u?
1: Ja,
2: maar men no lobby you. Men no lobby you.
1: Nee, het is omdat het moet.
2: Omdat het moet, ja. Mijn oma laat me om op kiemen, pina pina, dan niet akompiki. Mijn oma laat me even go dongi wan plakaman.
1: Ja, klopt.
2: Of van traras. Weet u wel?
1: Ja, ja, klopt.
2: Maar dat is geen accepteren, dat is tolereren. Fausa doen.
1: Ja, klopt.
2: Weet u wel? Dus wat die meneer zegt is tegenstrijdig.
1: Ja.
2: Ik begrijp. Is echt een lobby ko, een lobby schreef, een mit schreef. Adam vriendelijk, a tolerant, nou een trakoekoe.
1: Ja.
2: Maar je moet ook een smaak voor, want het is hetzelfde van op je kleur.
1: Oh, ja, ja.
2: Wat die meneer zegt nog toch, if a mix kon, a sanuke, niks niet changey.
1: Nee, nee, nee.
2: Niks niet changey. If een lobby schreef, weet je, je moet een smaak om je kleur, want dan ben je ziek.
1: Ziek, ja, klopt.
2: Ja, toch?
1: Ja, klopt.
2: Je moet ook een man voor kiesiekje, want dan weet je nee. Of je die staan, dan ben ik een zieke vrouw. Weet je wel, if een leer lobby schreef, een familie accepteren, we pina pina go door, maar ik ga niet bewust doen. Weet je, want vaak na een blak als maar je go, zoeken we ons maar bewust. Dan, want dan ook, die smoke sipching is nonsense, is rommel.
1: Ja, ja.
2: Dat gemixte gedoe heb je overal, ook in Amerika, overal waar ik kom, ook in Frankrijk.
1: Ja, klopt.
2: Weet je wel,
1: ja,
2: je voelt dat racisme.
1: Ja.
2: En dat wat meneer Jan zegt en iedereen, we moeten tegen aangaan, ja. Tegen ingaan ja. En gewoon vechten. En we moeten stap. Kijk, ik zie toen toevallig net op Facebook,
1: ja.
2: Ik zie, en die beelden laten ze niet zien, hè. Waarom zie je weinig keer wanneer die voetballers komen met al die kinderen? We moeten opletten, er zijn geen donkere kinderen tussen.
1: Nee, klopt. Klopt, dat is, dat, dat is me ook opgevallen, ja, klopt.
2: Ja, maar ja. Net zie ik het live en ik zie dat een van die Argentijnse jongen, hij geeft dat kind geen hand. Weet u, het is gewoon pijnlijk, hè, vooral mensen die are in denial, onze mensen ontkennen. Als je dat soort beelden ziet, dan kan je niet geloven in deze tijd, volwassen man, hij geeft een witte kind voor dat kind de hand, maar daardoor een blakapje aan, een gapje aan. Je moet toch ziek zijn in je hoofd.
1: Ja, klopt. Nee, maar
2: de sport niet.
1: Nee, maar dat zei ik ook van een, kijk, dat hele ding met discriminatie in Amerika, met die Argentijnen, snap je? Dat haalt het mooie van het voetbal haalt het eruit. Snap je? Dus een, ja, en ook die scheidsrechters en dat soort dingen. Dat haalt het mooie van het voetbal eruit. Maar ja, het is nou iemand zo, maar kinking, jammer genoeg niet. Zo
2: nee,
1: snel.
2: We doen best.
1: Ja, klopt.
2: Zien we dat, dan zeggen we er wat van. We kijken niet de andere kant op. Want doen wij dat? Dan worden onze kinderen of kleinkinderen het slachtoffer ervan. En dat is gewoon niet goed. Maar ik kaart het aan, omdat ik zie net op Facebook dat die meneer, en die beelden laten ze niet zien, hè, want zogenaamd het is er niet. Een volwassen voetballer, hij geeft een dat wit kind de hand en daardoor een blakapje aan nek. Wat doet dat met kinderen? Wat doet dat met kinderen?
1: Ja, klopt.
2: Weet je?
1: Nou ja.
2: Maar dat was even mijn mening, hoor.
1: Oké, bedankt. En fijne avond.
2: Heel bedankt, hè.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ja?
1: Yes, oké. Okay. Meneer Ray, je zegt niets. Ik hoor je niet. Of een, ja, natuurlijk.
4: Ik luister dan.
1: Ja, over een paar minuten ben jij aan de beurt.
4: Ben natuurlijk. Ik aan de beurt, ik luister gewoon.
1: veel stoffen.
4: Tot nadenken.
1: Ja, en voor je uitzending natuurlijk, hè?
4: Ook. Ja, maar ik blijf een realist, hè?
1: Ja, oké. Okay.
4: Ik blijf een realist. Veel mensen zijn het niet met me eens, maar ik ben realistisch.
1: Oké. Okay.
4: Snap je?
1: Als ik naar de tijd kijk, zie ik dat het inmiddels 5 minuten voor de klok van 5 is.
4: Ja, ja.
1: 5 minuten voor de klok van 6, sorry. Zometeen worden we onderbroken door het nieuws- en reclameblok. En dan neemt mijn collega Raymond Dalvoer het van mij over. En die gaat door tot 1:08. En dan vanaf 8 tot 10 dacht ik aan de heren van stand. En die zullen zich ook verder uitweiden over het voetbalgebeuren.

ik heb even de twee afgelopen uurtjes bij u in de hoek. Was ik in de huiskamer bij u. Dit vanwege het feit dat de heer Norman van Gam verhinderd was.

Ik neem bij deze afscheid van u. Althans, ik groet geen afscheid. Bij deze afscheid van u. Althans, ik groet geen afscheid. Want mijn collega die blijft zich te lachen. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ik ben Joan Marcus en het is altijd weer een groot genoegen om hier bij u te gast te mogen zijn. Ja, augustus is aangebroken en daarmee een langzaam afscheid van die zomer waar sommige mensen van genoten hebben en anderen nog steeds over mopperen. Wel, ik zal u zeggen, in zuidelijk Californië is het nogal warm geweest, heb ik me laten vertellen. En ik voeg dat eraan toe, dat ik het me heb laten vertellen, omdat het voor mij een bepaald drukke tijd is geweest. En ik daardoor voornamelijk mijn dagen achter de computer in een gesloten ruimte heb moeten doorbrengen. En daardoor heb ik natuurlijk de weersomstandigheden minder ervaren. Maar vandaag, in De Andere Kant, heb ik voor u 4 onderwerpen bedacht. Onderwerpen die u hopelijk zullen interesseren. Dingen die ons allen overkomen. En waar we toch niet te vaak bij blijven stilstaan. Ik stel voor dus in deze aflevering van De Andere Kant even te gaan overdenken over hoe we omgaan met veranderingen die we niet hebben gekozen. Wat we denken over de waarde van vriendschap op latere leeftijd. Hoe we omgaan met verlies van mensen, van gezondheid, van een huis. En wat onze standpunten zijn en ervaringen met slaap, rust en herstel als onderschatte geneeskracht. Ik heb het allemaal samengeharkt onder een overbruggende titel. Praktische wijsheid voor het echte leven. Praktische wijsheid voor het echte leven. Maar ik dacht eraan om u eerst even te vergasten op een wondermooi werkje van Carlos Santana uit 1970. Een hele mooie samba voor u. Samba Pati.

gekte ervaringen die je kunt hebben bij het horen van een lied. Als ik Samba Patti hoor, dan ben ik altijd een meisje van 10, 11 die loopt in de buurt van de Waaldijkstraat en de toen Pontewerfstraat geheten. Ik weet niet hoe dat nu heet. Ik geloof de Anton de Komstraat nu. En daar in de buurt, daar woonden mijn grootouders en daar woonde ik ook. En ja, dan ben ik altijd daar in die buurt als ik dit lied hoor. Maar Carlos Santana werd geboren op 20 juli 1947 in Outland de Navarro. Een kleine stad in de Mexicaanse staat Jalisco. Hij groeide op in een muzikale familie. Zijn vader was mariachi-violist. En de jonge Carlos die leerde al heel vroeg de viool spelen. En toen ontdekte hij niet zo lang daarna zijn grote liefde, de gitaar. Als tiener verhuisde hij met zijn familie naar Tijuana en later naar San Francisco, de stad die in de late jaren 60 het epicentrum was van een culturele revolutie. En het was dus daar dat hij in 1966 de Santana Blues Band oprichtte, die al snel bekend werd om een heel uniek geluid. Een versmelting van blues, rock, jazz en Latijns-Amerikaanse ritmes die niemand eerder zo had gecombineerd. En daarover en daarvoor is Carlos Santana altijd bekend gebleven. Zijn doorbraak kwam op spectaculaire wijze tijdens het legendarische Woodstock Festival in 1969. Want daar werd zijn optreden bij het publiek van meer dan 400.000 mensen letterlijk van de grond getild. En de rest is dus muziekgeschiedenis. Carlos Santana is inmiddels 78 jaar oud. Hij woont in Las Vegas. Hij speelt nog steeds regelmatig live. Hij heeft 10 Grammy Awards gewonnen. Is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En zijn gitaargeluid is wereldwijd een van de meest herkenbaren in de muziek.

is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Laten we nu even stilstaan bij hoe we omgaan met veranderingen die we niet hebben gekozen. Dat is een van de praktische wijsheden voor het echte leven, waar we inderdaad niet vaak over denken, maar toch wel mee geconfronteerd raken. Want ja, het leven heeft een eigenaardig gevoel voor humor. Juist op het moment dat wij denken dat we alles op orde hebben, dat we weten hoe de dagen eruit zien en wat we mogen verwachten, gooit het iets anders in onze schoot. Een ziekte, een ontslag, een verhuizing die niet onze keuze was, een vertrek van iemand van wie we hielden, verandering die we niet hebben uitgenodigd, maar die toch binnenstapte en de meubels verplaatste. De vraag is niet of dit gebeurt, de vraag is hoe we ermee omgaan. Psychologen spreken over wat zij noemen aanpassingsvermogen, of in het Engels resilience. Het is niet het vermogen om niet te vallen, maar het vermogen om op te staan. En wat interessant is, resilience is geen eigenschap waarmee je wordt geboren of niet. Het is iets dat groeit, juist door moeilijke ervaringen. Het Nederlandse tijdschrift Psychologie Magazine schreef het volgende hierover. Mensen die leren om verandering niet als vijand te zien, maar als een onverwachte gast die iets te vertellen heeft, die mensen blijken op de lange termijn veerkrachtiger en tevredener te zijn met het leven. Dat betekent niet dat u blij moet zijn met wat u niet heeft gekozen, maar het betekent alleen dat verzet tegen het onvermijdelijke meer energie kost dan het oplevert. Een kleine, maar krachtige oefening is het volgende. Schrijf op wat de verandering is die u heeft doorgemaakt, wat het u heeft ontnomen. En schrijf dan ook op wat die verandering u misschien, hoe onwaarschijnlijk ook, heeft gebracht. Misschien een nieuwe richting, een onverwachte kracht, een inzicht dat u anders nooit zou hebben gekregen. Niet elke ongekozen verandering is een geschenk, maar bijna elke verandering draagt wel ergens een les in zich voor degenen die bereid zijn om te kijken. Laten we even een stukje avontuur opgaan. Op een rustige manier met Tracy Chapman, Fast Car.

Ze heeft verscheidene mooie hits uitgebracht. Maar Fast Car staat voor mij nog steeds op de eerste plaats. Prachtig werk. Tracy Chapman werd geboren op 30 maart 1964 in Cleveland, Ohio, als dochter van een alleenstaande moeder in bescheiden omstandigheden. De jeugd was niet eenvoudig, maar er was wel altijd muziek. Ze leerde zichzelf gitaar spelen als kind en ze schreef al vroeg haar eigen liedjes. En het waren liedjes over armoede, onrechtvaardigheid en het verlangen naar een beter leven. Met een beurs voor getalenteerde minderheidsstudenten kon ze studeren aan de prestigieuze Tufts University in Massachusetts, waar ze regelmatig optrad in cafés en op straat. En het was dus daar dat ze werd ontdekt en haar eerste platencontract tekende. In 1988 verscheen haar debuutalbum Tracy Chapman en de wereld stond stil. En het nummer dat ik u net liet horen, Fast Car, werd een wereldhit en raakte mensen over alle grenzen van cultuur, taal en leeftijd heen. De stem, diep en onmiddellijk herkenbaar, klonk als iemand die de waarheid vertelde zonder omhaal. Wat weinigen weten over Tracy is dat ze een bijzonder teruggetrokken persoon is, die vrijwel nooit interviews geeft en haar privéleven heel streng bewaakt. Ze laat haar muziek spreken. En die muziek spreekt boekdelen. In 2024 beleefde Fast Car overigens een opmerkelijke renaissance toen countryzanger Luke Combs een cover uitbracht die opnieuw de hitlijsten veroverde. En Tracy Chapman voor het eerst in jaren weer op het podium verscheen. En dat is dus een bewijs, naar mijn mening, dat grote muziek geen vervaldatum kent. En wij gaan terug naar een andere praktische wijsheid voor het echte leven. Laten we nu even stilstaan bij de waarde van vriendschap op latere leeftijd. Dat is ook zoiets, hè? Ik denk dat we allemaal, of een heleboel van ons, nu al op latere leeftijd zitten. Dus ja, misschien is het wel goed om even stil te staan bij de waarde van vriendschap. Er is een moment in het leven, ergens tussen de 40 en de 60, denk ik, waarop vriendschappen stiller worden. De kinderen zijn groot, het werk neemt minder ruimte in misschien. En plotseling merkt u dat u minder mensen om zich heen heeft dan vroeger. Niet omdat u minder waard bent, maar omdat het leven zijn eigen loop heeft genomen. En mensen in verschillende richtingen heeft meegenomen. Maar juist op latere leeftijd blijkt vriendschap een van de krachtigste beschermende factoren te zijn voor onze gezondheid. Niet metaforisch hoor, maar letterlijk. Medisch aantoonbaar ook. De website gezondheidsnet.nl, een van de meest geraadpleegde gezondheidsplatforms in Nederland, publiceerde een artikel gebaseerd op grootschalig onderzoek, waaruit is gebleken dat mensen met sterke sociale banden gemiddeld langer leven, minder kans hebben op depressie en zelfs een betere werking van het immuunsysteem hebben dan mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Vriendschap is, en dat blijkt dus, net zo belangrijk voor uw gezondheid als niet roken of regelmatig bewegen. Maar vriendschappen op latere leeftijd onderhouden vraagt om iets wat we vroeger niet nodig hadden. Bewuste inspanning. Een berichtje sturen. Bellen zonder aanleiding. Voorstellen om samen te gaan wandelen of te gaan eten of gewoon te gaan zitten ergens en een beetje bij te praten. De mooiste vriendschappen op latere leeftijd zijn vaak ook de eerlijkste. We hebben de behoefte om indruk te maken, grotendeels achter ons gelaten. En wat overblijft is echtheid. En echtheid is de vruchtbaarste bodem waarop vriendschap kan groeien. Als een brug over woelig water, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

Nog steeds een van hun grootste hits aller tijden. Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel. Paul, Simon en Art Garfunkel ontmoetten elkaar als tieners in Queens, New York, in de vroege jaren 50. Dit waren twee jongens uit Joodse gezinnen. U moet weten, ze zijn nauwelijks 25 dagen in verschil in leeftijd. Simon is geboren op 13 oktober 1941 in New Jersey en Art Garfunkel op 5 november 1941 in dezelfde plek, Newark, New Jersey. Maar dus zijn dat twee jongens van de middenklasse, verenigd door een gedeelde liefde. De liefde voor muziek. En een bijzondere chemie die hun stemmen onlosmakelijk met elkaar verbond. Ze begonnen als tienerduo onder de naam Tom & Jerry, maar het was als Simon & Garfunkel dat ze de muziekwereld voorgoed zouden veranderen. En hun doorbraak kwam in 1965 met The Sound of Silence. Een nummer dat aanvankelijk flopte, maar na een stiekem remix door hun platenlabel werd het alsnog een enorme hit. Wat volgde was een reeks albums. Albums die tot de mooiste en meest zorgvuldig geconstrueerde werken uit de popmuziek behoren.

In de andere kant van vandaag terug naar het algemene thema praktische wijsheid voor het echte leven. Ik ga nu een beetje inzoomen op hoe we omgaan met verlies van mensen, van gezondheid, van een thuis. Verlies is misschien wel het meest universele menselijke thema. Iedereen verliest. We verliezen mensen van wie we houden. We verliezen onze gezondheid, soms langzaam, soms plotseling. We verliezen een huis, een land, een versie van onszelf die we niet meer kunnen terugvinden. En toch wordt er in onze samenleving maar heel weinig ruimte gegeven aan rouw in het algemeen. We worden geacht snel te verwerken, door te gaan en sterk te zijn. Maar rouw heeft zijn eigen tijdschema, weet u. En dat tijdschema laat zich niet dwingen. De bekende psychiater Elisabeth Kubler-Ross, die beschreef ooit 5 fasen van rouw. Ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Wat ze later zelf benadrukte, en wat vaak wordt vergeten, is dat deze fasen geen rechte lijn vormen. Men gaat heen en weer. Sommige mensen slaan fases over en dan komen ze terug op een vorige fase. Rouw is geen project dat je afrondt. Het is een proces dat je doorleeft. Het Nederlandse platform rouwinfosite.nl beschrijft rouw als een aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid. Niet als het vergeten van wat verloren ging. Dat onderscheid is belangrijk. Rouwen betekent niet dat u de persoon, de gezondheid of het thuis dat u verloor achter u laat. Het betekent dat u leert leven met de leegte die ze hebben achtergelaten en die leegte een plek geeft in uw nieuwe leven. En soms, niet altijd, maar soms, groeit er in die leegte iets nieuws. Een dieper medeleven met anderen. Een helderder besef van wat er nog wel is. Een zachtheid die er eerder niet was. Verlies verandert ons. De vraag is alleen in welke richting wij die verandering laten gaan. Hier is Gilbert O'Sullivan, die ook over verlies zingt. Alone again, naturally.

Ook al zo'n man die heel veel hits op zijn naam heeft staan, vooral uit de jaren 70 en misschien ook een beetje 80. Maar dit was Gilbert O'Sullivan met Alone Again Naturally. Gilbert O'Sullivan werd geboren als Raymond Edward O'Sullivan op 1 december 1946 in Ierland. Hij was een van de 7 kinderen in een muzikaal maar bescheiden gezin. En toen hij 12 jaar oud was, verhuisde de familie naar Swindon in Engeland. Dat is de stad dus waar hij opgroeide en zijn eerste stappen in de muziek zette. In zijn vroege jaren, de vroege jaren van zijn muziekcarrière, werd hij wereldberoemd met een reeks onweerstaanbare hits. Wat hem zo bijzonder maakt, Gilbert O'Sullivan, is zijn authenticiteit. Hij schrijft al zijn eigen liedjes. Hij speelt piano en hij heeft altijd geweigerd zich te laten vormen door de muziekindustrie. Hij woont nog steeds in Jersey, de Britse eilandengroep in het kanaal, leidt een teruggetrokken leven en hij maakt tot op de dag van vandaag muziek op zijn eigen voorwaarden natuurlijk. En laten we nog even teruggaan naar een ander onderwerp zonder welke ik niet zou willen besluiten. Slaap, rust en herstel als onderschatte geneeskracht. We leven in een cultuur, lieve luisteraars, die productiviteit verheerlijkt. Druk zijn is een soort statussymbool geworden. Wie weinig slaapt en veel werkt, wordt bewonderd. Wie rust neemt, voelt zich soms schuldig. En toch is er geen enkele medische wetenschapper ter wereld die u zal vertellen dat slaaponthouding goed voor u is. Slaap is geen luxe. Het is een biologische noodzaak. Net zo fundamenteel als eten en ademen. Tijdens de slaap gebeurt er van alles in uw lichaam dat overdag simpelweg niet kan plaatsvinden. Het brein verwerkt herinneringen en ervaringen. Het immuunsysteem herstelt en versterkt zichzelf. Beschadigde cellen worden gerepareerd. Stresshormonen dalen. Het hart krijgt rust. En het lymfestelsel ruimt letterlijk afvalstoffen uit de hersenen op. Een proces dat onderzoekers pas recent hebben ontdekt en dat alleen tijdens diepe slaap plaatsvindt. Het gezaghebbende Nederlandse gezondheidsplatform Thuisarts.nl, beheerd door huisartsen en medische specialisten, beveelt volwassenen aan tussen de 7 en 9 uur slaap per nacht te nemen. Mensen boven de 60 hebben vaak een lichtere slaap, maar de behoefte aan rust blijft even groot. Het gaat niet alleen om nachtrust trouwens. Ook overdag rust nemen. Even niets doen. Een korte middagdut. Een moment van stilte zonder scherm of geluid. Al dat soort dingen hebben aantoonbare gezondheidsvoordelen. De Grieken wisten het al. De Spanjaarden met hun siesta wisten het ook. Het lichaam heeft pauzes nodig om optimaal te functioneren. Geef uzelf dus toestemming om te rusten. Niet als beloning voor hard werken, maar als onderdeel van een heilzaam leven. Want wie goed slaapt, leeft beter. Zo eenvoudig en toch zo vaak vergeten. Dit zijn de mensen van de Fifth Dimension die klagen over gebrek aan slaap. Last night.

The Fifth Dimension was een Amerikaanse vocale groep die in 1966 werd opgericht in Los Angeles, Californië, en die in de late jaren 60 en vroege jaren 70 de wereld veroverde met een uniek geluid dat soul, pop, rhythm en blues en lichte jazz op elegante wijze met elkaar verbond. De groep bestond uit 5 leden en een van de bekendste was Marilyn McCoo, dat is dus de voorzangeres geweest. Een van de andere leden was Billy Davis Jr. En Marilyn McCoo en Billy Davis Jr. die zijn later getrouwd in 1969 en vormen tot op de dag van vandaag een van de meest duurzame koppels in de Amerikaanse muziekwereld. Hun grote doorbraak kwam in 1967 met Up, Up and Away. En dat liedje bracht hen 5 Grammy Awards. En dan had je later ook nog Aquarius Let the Sunshine In. Maar ik hou het meest van deze, Last Night.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

lieve luisteraars, dit moet het einde betekenen van deze aflevering van De Andere Kant. Vandaag stond ik stil bij vier onderwerpen die ieder van ons op zijn eigen moment in het leven tegenkomt. We hadden het over verandering die we niet

hebben gekozen en hoe we daarin toch onze eigen weg kunnen vinden. We spraken over vriendschap en hoe ze op latere leeftijd niet vanzelf gaat, maar des te waardevoller wordt, vooral wanneer we er bewust voor kiezen. We stonden stil bij verlies, in al zijn vormen, en bij het besef dat rouwen geen zwakte is, maar een daad van liefde voor wat er nog is. En ik sloot af met iets dat we allemaal te weinig doen, rusten. Echt rusten. Het lichaam en de geest de stilte geven die ze verdienen. 4 onderwerpen, maar eigenlijk 1 boodschap. Het leven vraagt soms meer van ons dan we hadden verwacht. Maar we zijn nooit alleen in wat we dragen. En juist daarvoor is er de andere kant. Als u een idee heeft voor een toekomstige aflevering, laat dat weten. U kunt me altijd e-mailen op jmarcus01@earthlink.net. En ik zal u zeker een briefje terugsturen. Maar ook kijken hoe ik dat onderwerp dat u zou willen horen zou kunnen behandelen. Intussen zijn we nu aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wens u een hele fijne dag of maand en week. Wat het allemaal mogen zijn. Verder toe. Volgende maand ben ik er hopelijk weer met een nieuwe aflevering van De Andere Kant. En tamboem. Tot dan.

geachte donateurs, Stomfutu, ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bijlmerdreef 1127a tijdelijk gesloten voor publiek. Wij maken het terzijde tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid, gezondheidstips, lezingen, Fostentori, trainingen, film, spelletjesdagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Heb in alle tijd patiëntie en one decade hard voor Mart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: En dat was de formatie. Ik ben de naam even kwijt hoor, want ik ben met zoveel dingen hier tegelijk bezig. En dat was de formatie Conjunto Casino met het eerste nummer van hun was Libi Giden Frenoa. En het, kort daarna is gelijk het andere nummer van ze ook in de uitzending gekomen. En dat is getiteld Pina Moeie. Deze beide nummers zijn uitgebracht in 1978. Het is nu 7:15. Dus ik heb nog 3 kwartier met u te gaan. Tot de klok van 8:00. En dan rond die tijd, om 8:00 krijgen we weer nieuwsberichten en een reclameblok. En daarna, als het goed is, dan hebben wij na 8:00 de heren van stand met Gordon Kruden en Vito Boerne. Mazarajeri van Spanje, hoe gaat het met u? Ik heb u lang niet gehoord. Ik wil u van deze plaats uit van harte feliciteren met het behalen van het kampioenschap van Spanje. Spanje is wereldkampioen geworden gisteren en u vertoeft in Spanje. Dus ik wil het niet nalaten om u ook daarmee te feliciteren. Mr. Jerry van Spanje, van harte gefeliciteerd. Goedenavond, u bent nu in Duitsland. Wees u van harte welkom.
1: Hey, dag meneer Raymond.
0: Dag meneer Lisser.
1: Ja, hoe gaat het doen?
0: We doen ons best en meer kunnen we niet doen. En ik neem aan dat u het ook goed mag maken.
1: Nou, ik doe ook mijn best.
0: Ja.
1: Nee, ik ben toen net gebeld door een goede vriend van mij. Die zei tegen mij, Radio Maas hebben het over schepen. Dus ik denk, en ik ben gek op water.
0: Juist.
1: Vandaar. U had het toen net over die schepen van SMS en Suriname Perica.
0: Perica, ja, juist.
1: Ja, u zou het weer misschien weten of Jan. Men had ook Tapanaholi, Suriname, Konini. Wat is er allemaal gebeurd met die schepen? Want Suriname had in die tijd dat ik opgroeide, mm-hmm, een heel grote en goede scheepvaarttraditie.
0: Oké.
1: Okay. Weet u wat van?
0: Nee, ik weet alleen maar dat er in Paramaribo bij de Suriname rivier had je het kantoor van SMS. En daar, ja, ja, daar kwamen ook schepen binnen aanmeren.
1: Ja.
0: En dat heb ik nog gezien. En,
1: heeft u het zeker over Waterkant?
0: Waterkant, ja.
1: Of bij het politiebureau?
0: Daar, het is, ja.
1: SMS.
0: SMS, ja. SMS. Ja. SMS.
1: Oké, okay. Want weet u waarom?
0: Ja.
1: In de tijd dat ik op de vaart was, kom ik altijd die schepen tegen.
0: Ja.
1: En Suriname had een van die mooiste schepen. Ik was op de schepen van de KNSM.
0: Mm-hmm.
1: En Suriname had Suriname, zo heette dat schip. En het was een verschrikkelijk moderne schip met aircondition. En dan had je een machinist, als ik het goed heb, van de berg.
0: Oké. Okay. Ja, ja.
1: We kwamen toen dat schip tegen. In Puerto Rico kwamen ze tegen. Jamaica kwamen ze tegen. Echt, er waren buitengewone schepen. Dus dat, ik ben benieuwd, want we hadden ook een opleiding. En dan praat ik als jongenszijde, eind jaren 50 in Suriname, de zeevaartschool.
0: Mm-hmm.
1: En dan kon je bij die mensen naar de, hoe heet het, wanneer ze die schepen, dus die loodsen, die schepen al binnenloosten.
0: Mm-hmm.
1: Maar van die jongens, weet je wel, die mochten mee.
0: Ja.
1: Dat wil ik weten als het nog is. Of al die dingen misschien zijn afgebroken. Ik zou het niet willen. Nee.
0: Maar...
1: En u zei wat net.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft niks te maken met corrigeren hoor. Maar neemt u mee. Het is niet altijd zo dat de kapitein de baas is op een schip.
0: Nee hè?
1: Op één plek ter wereld is dat niet het geval.
0: Oké. Okay.
1: En dat is door het Panama-kanaal.
0: Door het Panama-kanaal. En hoe komt dat? Kunt u dat vertellen?
1: Nou, dat wil ik vertellen. Overal ter wereld, waar dan ook, is de kapitein, de zachtvoerder, is baas over dat schip.
0: Ja.
1: Maar het Panama-kanaal, dan nemen de loods het over. Dat wil namelijk zeggen, niemand anders bepaalt dan degene die dat schip van de grote oceaan naar de Caribische Zee brengt.
0: Ja. Ja.
1: Ja? Ja,
0: want ik heb ook gemerkt, ook in Suriname, aan de monding bij de zee, aan de monding van de Suriname rivier, dan werd het zo'n schip, ook al is het een buitenlands schip, en dan voerde een schip van de loods er naartoe en die loodste dat schip richting Paramaribo.
1: Ja, Ja, maar de kapitein blijft de gezagvoerder op dat schip. Hij bepaalt.
0: Okay.
1: Dus ik geef een voorbeeld voor ons. Stel dat de loon zou zeggen, 2 slagen stuurboord of bakboord.
0: Mm-hmm.
1: En de kapitein is niet eens, dan mm-hmm. gebeurt het ook niet.
0: Dan gebeurt het niet, nee.
1: Panama Kanaal, alles in handen van de loods in dat gedeelte. Van hetgeen wat ik aan u vertel.
0: Ja. Mooi, heel goed om te weten. Ja? En de scheepvaartschool, waar was die? Was die niet daar bij Combé? Nee, hè?
1: Wat zegt u?
0: Dus u heeft ook genoemd de scheepvaartschool.
1: Ja, was de Combé.
0: Dat is de Combé. Oh, hier heb ik dat nog goed gezien. Ja.
1: We altijd gingen zwemmen met meneer Campagne.
0: Oké. Okay.
1: Misschien heeft u dat gehoord. Wij zwemmen gingen we met meneer Campagne. Hij was hoofd.
0: Van een school, hè? School.
1: Ja. Mm-hmm. Want hij woonde te Ladesmastraat. Mm-hmm. Niet ver van de mevrouw Vanenburg. Die vaak op de radio komt. Ik woon ook daar in de buurt.
0: Oké.
1: Traceert je pas van de jongens en dan gingen we daar zwemmen.
0: Oké.
1: Dus dat zijn dingen dat ik vaak niet over. Dat doet me pijn. Over de schepen van Suriname. Die had wat toen. Echt waar.
0: Kijk eens aan.
1: Meneer Rimon.
0: Ja.
1: Het zo. Doet me pijn om te zien dat het zo ver teruggevallen is.
0: Oh my god.
1: Ja.
0: Jongen, maar en welke schepen die voeren naar Nederland? Behalve KNSM, waren er ook Surinaamse schepen die naar Nederland voerden?
1: Nee. Die schepen die voeren Caribisch gebied.
0: Oh, Caribisch gebied?
1: Ja, Midden-Amerika en Caribisch gebied.
0: Oké, want ik weet niet of ooit een Surinaams schip naar Suriname voerde.
1: Nee. Want ik heb op de Creole Marathon en op de Oranje Stad.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik allemaal gezeten, heb ik opgevaren.
0: Kijk.
1: Maar de schepen van de kennis van de SMS, die voeren alleen maar over de eilanden. Die Engelse, de Franse eilanden en Midden-Amerika.
0: Oké.
1: En misschien heeft u van die man gehoord, Klein. Die was in Para als... hij werkte in de Para, hij is overleden. Papi noemde ze hem.
0: Parabar.
1: In Parabar.
0: Parabar heeft hij gewerkt, Klein. Ja, meneer Klein, ja.
1: Franklin Klein.
0: Ja, hij was een goede salsa-danser ook.
1: Ja. Nou, die waren op die schepen ook.
0: Okay.
1: Want als jongens zeiden, kom ik hem tegen.
0: Kijk eens aan.
1: En daar had je ook Van der Sand. En de topmachinist op dat schip, meneer Van den Berg, die was aan boord.
0: Okay.
1: Dus ik was op de Nederlandse schepen en dan kwam ik ze tegen.
0: Nou, wat een mooie ervaring heeft u gehad.
1: Ja, ach, ja. Terug. En ik teer nog een beetje van.
0: Kijk, mooi toch.
1: Ik hoorde een lieve dame, die had het over foto's maken in Suriname. Wat ik jammer vind, want ik heb een foto die ik gemaakt heb tussen de Osso.
0: Mm-hmm.
1: Zegt u wat?
0: Nee, dat zegt me niet. Nee.
1: De Osso is op de hoek van de Zwarte Hoofdbrugstraat.
0: Wat tegenover Kwaku? Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jan heeft in de buurt gewoond.
0: Oh, Jan heeft daar gewoond.
1: Ja, Jan heeft aan de andere kant gewoond, mm-hmm. naast waar de ambachtschool was.
0: Ja, het werd toen ambachtschool genoemd en later kreeg het een andere naam.
1: Later
0: ja.
1: is het de Siepersteinschool geworden.
0: Siepersteinschool geworden, ja.
1: Ja, daar is Jan gewoond.
0: En die Stoonze was het, er werd verteld dat er vroeger daar een plek was waar slaven werden verhandeld, klopt dat?
1: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het een gerechtsgebouw geweest is. Dat heb ik gehoord.
0: Oké.
1: De jongens zeiden.
0: Ja.
1: Want ik ging altijd bij die vrienden van mij. Die woonden vlak daarnaast. Dat was, hoe heette die jongens weer? Magna, Loretti. Die woonden allemaal daar. Dus dan ging ik altijd. En die moeder van die ene jongen, die zat altijd op die stoel. Die verkocht kranten.
0: Kranten.
1: Onderweg.
0: Ja.
1: Dus zodoende. Dus dat is heel lang terug.
0: Dat is heel lang terug, ja. Misschien was ik nog niet eens geboren.
1: Nou, ik praat over 56.
0: Nee, dan was ik nog niet geboren. Nee, dat was ik bestond er nog niet.
1: En aan de andere kant, dat is Juheng. Want Juheng was vroeger gewoon oude winkel.
0: Ja, Juheng heb ik nog meegemaakt. Ja.
1: Dus zodoende.
0: Oké.
1: Hey, meneer Rafour, ik groet u.
0: Ja, ik groet u terug, meneer Lisse.
1: Wat zegt u?
0: Ik zeg, ik groet u weder. Ik groet u terug, meneer Lisse. Ja. Fijn dat u gebeld heeft.
1: Dus u weet dat als u een keer gaat varen, dan weet u het.
0: Dan weet ik het, ja. Dat zal ik goed onthouden, ja.
1: Ja. Oké. Fijne avond verder en succes.
0: Bedankt, en voor u ook hetzelfde.
1: Ja, dank u.
0: Oké, dag. En dat was de heer Lisse. En die heeft ons bijgepraat wanneer het gaat over niet alleen de scheepvaart. Maar ook over, hij heeft ons ook bijgepraat over

mentale gebouwen, zoals Stong Osso. Toen ik opgroeide, dan die Mengro kon, dat Stong Osso, ik ben een fotograaf. Weet je, dus dat misabi, maar na visie, ja, meneer Lissetaka bij de Wan gerechtshuis. En meneer Sabi, want Bagadati, apanti dat kon verval, dus meneer Sabi heeft doorpunt op erfgoed. Hij moest komen op erfgoed, want apanti dat moest behouden, Ifiri. En maar nou een markanti, panti, maar dat is een standbeeld voor Kwaku. En baka Kwaku, ja, bij Oki. Oki bij de Sneese restaurant, een valke. De man die belopt napdrapen, de man bekaar, de man Kwaku man, Ifiri. De man had belopt napdrapen en de man ben je aan den bieten naar Oki. Oki baba restaurant. En zei Oki, iba bij ambachtschool, dat mis abete, dat mi komiti. En later dan komt er een superstijn school. En trase voor Oki, iba bij Shihun. En morofara voor Shihun, iba Kinshin. Meneer Sapsot, wan bij Brong, even naar Shihun, even Kinshin, even Shot Shing. Maar wat de winkel bij Brong, jullie daar also die sabi, die kan karkon voor Tegunu. Soort van de, want wan de gewoon naar Toetrong Abrong. En merkwaardig, altijd al Abron bevindt precies in haar tevoer van Peri, dat bij haar tevoer december, je begrijpt. Maar dat bij de zo, ook drapen voor Zwart Woonbroekstraat aan Sofie Redmond, Bria Sofie Redmond, ja. En volgens mij is het Sofie Redmondstraat, Fosfosi, voor begin voor PCHM, de bekaren, mijn sap heeft wat troer, heeft mijn tak en boom, dat ons een beetje meet op dat. Maar mijn sap heeft naar Steenbakkersgracht. Bij elk geval hebben we de man getro. Mijn kom ik hem meer en hier en hier, ik heb hem, maar jullie sabi, ik kan wel altijd voor tak troe van de tori, want jullie sap, fini, van de pres betang. Jullie abi 70 jaar zo, je kan ze hebben boom boom, want dan de smaak kan vertellen van een foto bij tang attend dat hij. Maar als nog eens meneer belt, dan moet je een poko baka, je een poko voor de kardeman en orkestra tropical, hoe denk je stemming voor orkestra tropical? We versterken, je toont voor alle de man zijn kraka Spanjol, men versterken. Dan a Copa sa Spanjolo teki in Amerika de tron wereldkampioen. Zo boom! Tropical, orkestra tropical na Sanga Banga. Sanga Banga de wij praxeer Koulibri. Zou men tak Sanga Banga, Banga poku, dat zou pitje mitam dati. Orkestra tropical, Sanga Banga.

0: Ben u live in de uitzending. Goedenavond, zegt u het maar.
1: Meneer Davenport, het lijkt net alsof het mijn programma is vanavond.
0: Nou, dat mag toch?
1: Ja. Nee, maar u had het over, daar heb ik gewoond, waar nu de Hageringbank is.
0: Ja.
1: Dus er was een gracht daar. Ik ga zoeken, meneer Davenport. Ja. En als ik een keer kom, radio maar, dan ga ik proberen contact met u te nemen.
0: Ja.
1: Om u dat te kunnen laten zien.
0: Maar het was geen steenbakkersgracht, toch? Nee, hè?
1: Nee, steenbakkersgracht heet het. En steenbakkerijstraat, dat is die andere aan de andere kant.
0: Dat is de achterkant, ja.
1: Aan de andere, steenbakkersgracht.
0: Oké.
1: Okay. En in 1954 zijn ze begonnen om het te dempen.
0: Oké.
1: Okay. Nee, en dan zal ik u wat vertellen.
0: Ja, gaat uw gang.
1: Moet je zo even die tijd voor...
0: Zo, nou, die tijd was ik er. Ik was er nog niet hoor. Ik was nog in de maak.
1: Nou, wat deze klop heeft gedaan. Want ja. Mijn vrouw kijkt naar het een of andere van die stomme vrolijke serie.
0: Zo, laat ze u niet horen.
1: Nou, daarom doe ik het heel stiekem. Want ik moet oppassen dat ik het ooit niet
0: word. Kijk.
1: Nee, maar dan komen we op terug. Dan zal ik u vertellen.
0: Oké, dan hoor ik dat graag terug van u.
1: Mevrouw Redmond en mevrouw Lee, die woonden te Kanardaan.
0: Nee.
1: Weet u wat? Mevrouw Redmond, die de naam benoemd is naar de straat.
0: Die was een arts, toch? Surinaamse arts. De eerste vrouwelijke arts.
1: Dat ga ik u vertellen. Die kwam altijd bij haar oom, meneer Hercule.
0: Zo.
1: Ja, Richard Hercule. Want mevrouw Redmond is geboren te Saramakastraat.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: En die kwam altijd naar haar oom. En die stond altijd daar met mijn oma en mevrouw Lietz te praten.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment zei men absinuemibri. Dat wil zeggen dat ze ziek was. Alle zieken gaan met de Nationaal Post naar CNW of dit of dat.
0: Ja.
1: Maar het probleem is gekomen nadat zij op de kieslijst, de verkiezing, en zat toen verloren van Jugla.
0: Oké.
1: En een grote teleurstelling, want een heleboel van die Creoolse mensen, die hebben toch niet op haar gestemd.
0: Nee, hè?
1: Moet u vragen, ik vertel die verhaal. En dat is ook doorslaggevend geweest voor haar.
0: Voor haar?
1: Ook.
0: Ja, want ze was in de politiek gedoken, toch? Op een gegeven moment. Ja,
1: nou, dat zal ik u vertellen.
0: Ja.
1: Want als jongen zeiden, ging ik met een gebouw en een jonge chocola.
0: Ja.
1: Die woonde toch onder een boom.
0: Ja.
1: Zogenaamd waren we bij de leer, bij de baas, was een jaar of 8. Maar bij de baas van vroeger was je nooit in de leer. Je ging boodschappen doen voor de baas, eten halen. Je weet wel hoe het gaat.
0: Mm-hmm.
1: Zo, hè? Dan krijg je die verhalen, dan hoor je die verhalen als die mensen daar zijn. Want dan kwam altijd meneer Ensberg, was toen hoofd van politie, die kwam daar. Die witte pakken maken bij die baas waar ik was.
0: Mm-hmm.
1: Opa Pengel, niet Jopie, dat is niet zo. Die heeft met die broer van mij, heeft die later Nieuw Suriname de krant gesticht.
0: Mm-hmm.
1: Maar die vader, opa Pengel, die woonde te Wanikastraat.
0: Wanikastraat.
1: Ja, en die liet ook zijn pad daar maken bij de baas. Dus zodoende, als jongen zeiden, zat ik altijd daar die dingen te horen.

0: Dus een heleboel van die mensen hoor, ze praten van dit op. En mevrouw Redmond is in zelf een paar huizen verder, schrik niet, geboren met die mevrouw die ze noemde Maxilinda.
1: Oh.
0: In dezelfde buurt.
1: Zelfde buurt.
0: Ja.
1: Kijk.
0: Er zijn een paar mensen die nu horen, dan ga ik u wat vertellen. Slim, die altijd te para kwam vroeger. Die moeder van Slim, die woonde daar. Vrouw Lena op de hoek. Hm. En misschien heeft u van JJ gehoord.
1: Nee, heb ik niet van gehoord. Nee.
0: Nou, als ik de naam noem, dan weet een paar mensen.
1: Een paar mensen zullen het wel weten, ja.
0: Ja, die woonden ook daar. Die zijn allemaal daar geboren. Shane, die moeder van Shane, nimmer meer. Ze noemen hem Tigre Winti. Die is ook daar geboren.
1: Ja.
0: Dus de hele buurt daar. Was daar Makkerstraat.
1: Zo.
0: Was gewoon een buurt van God. Verschrikkelijk Creoolse mensen.
1: Kijk.
0: En de weinige Hindustan die daar was, was bijna Tsap.
1: Oké. Okay.
0: Want hoe heet die Marbak? Is daar ook gewoon te Lardopie.
1: Mm.
0: En die zuster van Marbak, die heette Nora. Die woonde daar op het erf van Lardopie.
1: Kijk.
0: Ja, want kijk, meneer Raymond, soms horen die mensen over Suriname, over de radio praten. Dan denk ik, ja, je bent nooit ergens geweest naar een bioscoop. Die mensen zijn pas heel veel van hun neemt u me die kwalen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En meer met Suriname gaan bemoeien toen ze hier kwamen.
1: Oké.
0: Okay. Als jongens zeiden, was ik al daar met al die dingen. En later ben ik gaan werken bij meneer Des. Die had een automonteurbedrijf op het erf van Agathon. Ja.
1: Agathon, ook in Suriname, hè? Saramagastra. Oh, die heb ik niet gekend. Nee.
0: Dat is de familie van de Arnhem.
1: Arnhem.
0: Paul, Wim, George, Koen, allemaal die andere zusters die woonden in New York.
1: Kijk.
0: Ja. Meneer,
1: dat moet,
0: ik ga stoppen.
1: Ja, deze verhalen moeten echt gearchiveerd worden.
0: Maar, kijk, en ik ga u nog wat vertellen.
1: Mm.
0: Want je hebt mensen die schreeuwen over mevrouw Redmond, het enige dat er is niet waar.
1: Nee, hè?
0: In die periode, zij was bekende, maar dan had je ook een zwarte arts in die periode. Dat is die dochter van meneer Convalius.
1: Oh, die was ook...
0: Informeren.
1: Ja, die was ook arts, hè?
0: Ik was ook arts.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga ik, dat mag ik niet zeggen. Persoonlijkheid kan ik u wat vertellen, dat mag ik niet zomaar zeggen.
1: Mm.
0: Maar die was ook arts.
1: Nou,
0: en die woonde in Timmermansstraat.
1: Timmermansstraat is ook daar in de buurt, hoor.
0: Ja.
1: Ja, is ook allemaal daar in de buurt.
0: Timmermansstraat is een straat, als je de Hoge Straat, eind van de Hoge Straat, op de hoek bent waar Miskuut was en is er die winkel.
1: Mm-hmm.
0: Dan sluit de Timmermansstraat precies daaraan.
1: Dat is het einde van die straat daar. Ja.
0: Einde straat.
1: Ja.
0: Van de Hoge,
1: Hoge straat.
0: Laat maar zeggen, begin van de Hoge.
1: Of begin, ja. Yes. Kan ook, ja. Ja.
0: Het is het begin.
1: Ja.
0: Van de Hoge straat, als je voorbij de Wanita-straat is dat verlengde.
1: Dan wordt het verlengde Hoge straat, ja.
0: Ja.
1: Zo. Ja. Nou, mooi.
0: Nee, maar eens een keer als we tijd hebben. Want dat doet mij pijn soms als mensen bepaalde dingen vertellen. Ze hebben wat gehoord in een café of iemand vertelt wat. En dan denk je, ja. Maar neem dit aan en probeer dat te onderzoeken.
1: Ja.
0: Want zij was niet de enige arts. Direct daarna had je ook die dochter van meneer Convalius.
1: Oké.
0: Okay. En meneer Convalius had Deo en Benny, die zoon, dat weet ik nog. Want wij gingen, en die daarnaast woonde Harold, hoe heet hij nou weer, het heeft niet, het komt zo, die Goré, die woonde daar in de buurt.
1: Ja. Was een van die zonen van meneer Convalius geen piloot of zo bij de SLM?
0: Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Dat weet ik niet,
1: okay.
0: Want als jongens zeiden al, aan niemand vertellen hoor, wilde ik het zo snel groot zijn.
1: Okay.
0: Want ik wilde gaan varen.
1: Ja. Nou goed, dan ga ik iemand. Ik zie dat er iemand anders belt, dan ga ik die in de gelegenheid stellen. Oké, okay. Dan hoor ik u weer.
0: Wat ik zeg, wilde bedankt. Hè.
1: Alsjeblieft, meneer Lisse. Oké,
0: okay.
1: Doei. En dat was meneer Lisse die met heel veel verhalen zit. En we zijn benieuwd. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedenavond.
1: Dag meneer Kreton. Ja.
2: Mijn wijn die meneer Lisse Odi.
1: Mhm.
2: En meneer.

0: Era de por half monelesa.
1: Moi torima.
0: Alles klop.
1: Is half
0: één ding.
1: Oké.
0: Die veel Surinamers niet weten dat die voetballer zogenaamd Tali Marbak.
1: Marbak.
0: Hij heet geen Marbak hoor.
1: Nee hè?
0: En dan ben je nooit aan binnen Marbak. Dat is mijn koronman. In een koronman.
1: In een koronman ook toe.
0: Is dat paning?
1: Nee, meneer Sabi.
0: Dors.
1: Dors aan hen.
0: Ja, ja. Ik heb mijn Marbak.
1: Ja.
0: Maar aan de bek op Iabi zo'n boy. Even aan mijn panelukken zodanig aan mijn horen manning.
1: Aan mijn horen manning, ja.
0: Ja, maar daar man beperkt je in Nederland. Ik ben hier aan het. Dat deed hè.
1: Ja.
0: En als je de Maleisie Dors.
1: Zo.
0: Ik begrijp
1: je. Ja, begrijp wat hoor nu, ja.
0: Maar nu, ik herken hem, maar ik panelukken.
1: Panelukken.
0: Dat ben ik aan look, aan de oor. En manning. Tadapa de Ching, een carrière voetbal, Marbak. En eigenlijk daar in een toe, maar naar een mabanen had hij.
1: Nou, oké.
0: Maar al wette kanesa, heb je naar een panning dat naar Dors.
1: Dat naar Dors.
0: Ja, ja.
1: Oké.
0: Zwaar nog eens dat de jaren tiende tiende.
1: Mooi toch.
0: Want abend de mimati jij in Holland toe bij Wakasama.
1: Samen, ja, ja.
0: En Migobera, maar zelf daar maar dede.
1: Ja, want hebben de voetballer ja toe toch?
0: Ja, Charlie toch, Charlie Marbak.
1: Charlie Marbak.
0: En de maar Gwensi, Marbak de tak, Marbak. Maar in wettigheid, in de werkelijkheid, dan denk ik Dors.
1: Dors.
0: Ja, de man de Maleisi toch die aan mijn beri toch?
1: Aan mijn lees, oké.
0: Dan aan mijn lees aan denk ik, begrijp je?
1: Ja. Mooi te horen, mooi te horen. Dankjewel, meneer Kreton.
0: Ja.
1: Ja, dank je. Mooi man. En dat bij de ook toe een trange Archiman voor jouw station Mart. En dat naar Masra Frank Kreton. En dan bij Jiwam Ching Tori Tapu. A trutru nefu a ouro footballer do besaplek Charlie Marbak en mene Kreton Chaka Fesi taki ama eigenlijk na Dors men en pano erkenning zo wel leer fu schrijf hier hè zo wel leer fu schrijf en zo is het ook birti dat die samen lesse bekari a birti drapen na temerman straat a er birti drapen kanardang jongen walo bekende man belip drapen jongen sa a man karwane ook toe fu fama is ne tigri winti fama meneer nimmer meer mide buna a man chief meneer nimmer meer want man amai mit ala Alla woensdag weer moeten ze ervaren, bos. Dus daar. En toevallig de mijn kara zoon van mij ook toe Tigri. Maar een paar weer de Tigri winti. Zij de mek de mijn kara zo. Dan wat tralies kan de want. Want man die sabi. Die kan welkom, dat kan verteren. Zij de mek de mijn kara. Amang Tigri winti. Je ziet, een boyfriend bij verteren me op tien zomaar. Eerst dat ik me kon vergeten. En, maar ja. We gaan het een keer horen. Ten aan ten dat hij, dat we gewoon een poko. En, nee, we hebben een poko dus eten. Een poko dus een bankba draaien. We gaan door naar Sanga Banga Orchestra Tropical. Naar een Sanga Banga Koulebri.

0: Goedenavond, u bent nu live aan de uitzending, zegt u het maar.
1: Ja, met Loes.
0: Dag, tante Loes.
1: Ik hoop dat nog iemand kan amen. Timmermansstraat.
0: Ja.
1: Grenste aan de Liemersgracht.
0: Liemersgracht.
1: En de Celinastraat, die was bij het einde van de Verlende Hoge Straat.
0: Wacht.
1: Celinastraat.
0: Celinastraat, was dat niet op Land van Dijk?
1: Nee. Dus het einde van de Verlende Hoge Straat. En dan kreeg je later Melkcentrale. Maar Timmermansstraat kan ik me niet vergissen, want ik heb natuurlijk ook bij Landsgrond gewerkt.
0: Landsgrond.
1: En ik had het over die plemplem die we kochten op de hoek van de Liemersgracht.
0: Ja.
1: Dus die straat voor de Liemersgracht, die was Timmermansstraat. En die was tegenover wat hij zei, meneer Lisse, van zijn broer heeft gewerkt bij Pengel. Snap je? Bij Pengel aan de Wanikastraat.

0: Ja.
1: Ja, dat was naast Daniëls. Dus je had Pengel en dat je Daniëls, een grote erf van Daniëls. Mm-hmm. En daar tegenover had je dan familie Simpson en een grote Chinese winkel. Mm-hmm. Had je daar zo.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik hoor het wel, ik hoor het wel.
0: We gaan het horen, want ik weet, toevallig weet ik waar Timmermansstraat is, dat is daar.
1: En waar is dat?
0: Wat ik weet van Timmermansstraat is in de buurt van waar de Hoge Straat begint.
1: Waar de Hoge Straat begint.
0: Ja, niet aan de kant van de Wanikastraat, want dan krijg je verlengde Hoge Straat.
1: Ja, dat is de Timmermansstraat, dat is de Hoge Straat zelf.
0: Het einde van, zeg maar, de Hoge Straat, waar de Hoge Straat begint.
1: Waar de Makastraat is, toch?
0: Ja, daar in de buurt, daar ken ik, Timmermansstraat.
1: Timmermansstraat, ja, in de buurt van die dingenkerk.
0: Er is een kerk daar, ik weet niet of
1: dat
0: het...
1: Dat noemen ze Kleine Sarabakastraat, daar in de buurt.
0: Juist, ja.
1: Dus dat is Timmermansstraat. Ja. Daar woont de familie Kloof.
0: Oké. Nee, die
1: familie
0: nee.
1: Kloof, dus daar is het niet aan de Wanikastraat, nee. Maar dat is aan het begin van de
0: Hoge Straat.
1: Familie Kloof woonde daar. Nee. En die mannen die café hadden in Rotterdam. Ja. Die woonden daar zo, bij Timmermansstraat. En familie Kloof, Willy Kloof.
0: Willy Kloof, oké.
1: Ja.
0: Mooi, Tori. Heel mooi.
1: Dus, en daar had je dan de Rooms-Katholieke Kerk, Rosa-Kerk.
0: Rosa-Kerk. Dat ken ik nog.
1: Ja. Nee, maar wat hij ook vertelde over die bank. Inderdaad, nu heb je meer banken in Suriname. Mm-hmm. Maar het was vroeger echt... Postkantoor, dat er ieder ging.
0: Oké.
1: Maar je ziet het hoe fijn het is om te praten over je land. En over die schepen. Nou, nog steeds gaan er grote schepen in Suriname. Cruiseschepen, nog steeds.
0: Nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Okay.
1: Toen ik daar was, waren ze op blauw grond.
0: Zo.
1: Maar die mensen zijn dan niet eruit gegaan.
0: Nee.
1: Nee, want het is een probleem, jongen, om te varen daar.
0: En aan te meren ook, omdat het is niet diep genoeg.
1: Ja.
0: Oh, mooi om te weten.
1: Maar vergeet Jacopolente niet, want nee. Hij is van de Saramakastraat. Mm. Hij was smid aan de Saramakastraat. En zijn dochter, Louise Morgenstond, is geboren aan de Saramakastraat. Ja, Louise Morgenstond. Dat is mijn oma.
0: En wat is
1: groetjes.
0: Die... Groetjes, ja. Dankjewel. Dag.
1: Ja.
0: Doei. En dat was onze trouwe luisteraar, tante Loes van Capelle aan de IJssel. Tante Loes Dulder. Jacopolente. Ik zal het op zoek gaan naar het liedje van Casino. Jacopolente. We zijn benieuwd. Maar tot die tijd gaan we even naar Mr. Akola en de troubadours met zijn Scapu Nama Segimeti. Toch aguaco sabanara. Sago suku drabe garo wasabi. Kola en de troubadours. Scapu Nama Segimeti.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlakbij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. De regels verplichten staten onder meer lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten stembiljetten unieke streepjescodes krijgen, anders kan de postdienst ze weigeren.

0: Het Radio Nieuws.
1: Uw toestel is afgestempeld door de Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie Maart.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mark. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid zoekt naar mogelijke lekken over munitietekorten, waaronder raketten voor het Patriot-systeem. De tests werden in augustus afgenomen. Het Pentagon zegt dat lekken van geheime informatie over nationale veiligheid uiterst serieus worden onderzocht. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist, veel van hen waren op bedevaart.

0: Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen. En staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Amen. Hem wawang kampuryu na verlegi, getiteld Masra Sabi ala you noto. Lobby brana na nga sisa amantin disi mide jaso fu chari wambunyun sugiyo. Dimanteng miwambar ala lobby brana na nga sisa na oso wins pe yu de, wins pe yu tang, a wins fa yu tang. Ya? Amantin disi fu 5 September. Mi e bari ala densma di tapuang yari tide wan bigi opopo jajaja en metangado grantangi gideng melpal sa den doro de wan di esiki me bigi gado fu gideng krakti me bigi gado fu denanga deng fu gideng moro nanga moro krakti dei fu dei baka fu deka opo kenapu e waka gam gam baka. Amanten disi mi wan bari odi e mi wan junu wan spesrutu boskopu. A boskopu disi mi saptaki so wan furu no loben omdat urika un bigi un soutu un pepre. Des, kanda boskopu disi, no fadon in bungrong na yu. Mar, de wan di de ina libi en na dens musabi fade set san kong densabi tak anuan leitori. Well, adesso taki in a libi makandra. If you know a biggie sma, you know one dambi juma nanga one dambi jimang, dan sani kan meet you in a libi. And sani emit ibri wang. De wang sani emit sani na de wang san dede kaba. If you ano wang sma sang ilesi moro puspusi, dan san musfu meet you. Say de, te yu lesi mora puspusi, yu wan sribi her de, yu de e begin pas 12 euro, no so 1 euro, no so 5 euro, baka na. Tok, wan for the rest van de dag slaap je. Je hebt geen, je maak je niet druk. Misschien woon je nog met mama en papa, en of je woont in mama's huis, en dan je wan in afro, so je wan tegen afro, begin takje wat je tandrapi na yo so. Terwijl na afro, e pa ya euro so. Want al dat soort dingen heb je. Maar ik wil niet beginnen, want ik weet wat ik allemaal zeg. Want je hebt soms van die mensen die geen huis kunnen vinden, om wat voor reden dan ook, de nummer vinden of zo, of de one vinden of zo, want dat kan ook, in een one vinden of zo, dat kan ook. Dat je dan tap je mangai, pama da yegi, den bigi taki, de musu, mama ino borete. Aska mor tanta nosom nengre. Prefi opo go jom popo da i ga woy tak mama inaf borti dere. Yo iman boy o borji ti de mama. Yo wans don tap nesma. Well, main titel vandaag is rol je tekort in voor Gods overvloed. Ruil je tekort in voor Gods overvloed. Het is belangrijk, lieve mensen, dat we niet lui zijn en niet bang zijn om uit te geven vanuit ons tekort. Solisi, een yeshi taki wansma ap yepi van nodu. En asma kona yu, en asma aksi yu. Kan den en af don vreemd de lengera kan de wan gewoon crossbase ma voor jou. Kona jou, dat is ma aksitaki. Maar jij moet wel scherp zijn. Dus wat ik nu zeg, moet je ook scherp zijn. Dat is ma aksi jou. Kona jou, dat tak microfoon. Mi ap wan notu. Ino kan len mi. Koutaki 200 euro. Ino kan len mi 200 euro. En als jullie een goede band hebben, dan zeg ik, doe het. Maar laat degene duidelijke afspraken maken. Want weet je wat het vervelendste van is? Is dat wanneer mensen naar je toe komen, ze komen met hangende pootjes. En met hun kru gezegd, met hun staart tussen hun benen, komen ze naar je toe en vragen ze je, leen me die 200 euro. Carmen, wil je me helpen? Microfoon, wil je me helpen? Bankstel, wil je me helpen? En dan wanneer je ze eenmaal geholpen hebt,
Dat zie je ze niet meer, boy. Dit is mijn chibri, dit is mijn chief. Ik kom van ver, dat is mijn longo in wat winkri. Terwijl, die ben abin van oudu. Hij den verre, alles maar moest ben saptaki ben sabin. Look op microfoon, microfoon, meisje fa. Zo gingen we met elkaar om. Nou, Elena Moni, ik saptak, ik ben saba, visie dat ik nou opaai. Want stel eens voor, het is mij ook overkomen. Dus dan was mijn tak was aan het mij lee. Dat mijn tijd als mijn tak, ik ook mijn tijd als mijn een van de man ga ik er het geld geven. Maar dat een van de man door, dat onvoorziene, want bij wijze van spreken, onvoorziene betalingen, onvoorziene onkosten kon. Lek van laatst met de jasa geen, mi parkeer, pe mi reken tak mi let a parkeer sani. Mi ontdek tak mi no mi wrak na nga mi serifiere. En isap tak Holland to detok, de gauze na rekening. 80 euro. Toch? Die 80 euro, weet je wat ik ermee kon doen? Ik ben zo boos op mezelf. Maar niet boos dat me aan voor miserefie, nee. Dan ik maak me more alert dat ik nog aan me tegen moet uit de wagi. Wie zou een kort bezoekje pot aan zijn lid. En kijk als het aan is, want in mijn beleving heb ik het aangezet. Dus, maar, ik bedoel me want kiri een paar keer meter. Misschien nog een meter nog letten. Ik dacht, ik had me nog op de man zei, jongen. En ja hoor, neem ze. Maar dat zijn de regels in Nederland.

Dat ik alleen voor je ben tegen maar dat een van de man gaat u betalen en het is u niet gelukt. Tegen mijn visie. Dat jere microfoon. Ik ben tegen u dat die. Ik ben bij 25. Nog zo 27. Of ik ben tegen een van de man die begint money. Maar boy, en het lukt me. Voor mij geen money een van de man. Dat is maar sabi. Maar nog kan ik door 1 september. Toch? Of 1 oktober, dat is niet dat nuttig. Als men moest begrijpen dat ik in een paar dat je nou een vervoerman, je nou een oplichter. Toch? Mik als men sabi dat, hey boy, want dat is betrouwbaarheid. Dat daar het getuig van karakter. Van, ik ben voornemens, ik wil je betalen, maar echt, op dit moment komt het me niet uit. Dan kan diegene zeggen, ach, ik had erop gerekend, maar oké, je hebt het gemeld. Is wat anders dan itapi mofo. Dus mijn titel van voor vandaag is, ruil je tekort in voor Gods overvloed. En het is twee kanten. Jij moet iemand betalen, betaal die persoon. En als het niet uitkomt op dat moment, je hebt een afspraak gemaakt die je niet kan nakomen, maak duidelijk van, hé, ik heb een afspraak gemaakt die ik op dit moment niet kan nakomen. En dan, het is die persoons goodwill om te zeggen, oké, volgende maand dan. Of, zodra je het geld hebt, geef me. Snap je wat ik bedoel? Dan laat je diegene jou vertrouwen. Oké? En zo in 1 Koningen 17, vers 12 tot 14, hebben we het hier over een vrouw, een weduwe, die alleen met haar zoon woonde. En ze zei tegen de man Gods, de profeet, zei ze, zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen brood, want de man Gods vroeg haar om te eten. Hij zei, ga even brood voor me bakken en dit en dat. Oké? Dus haar antwoord was uit eerlijkheid. Eigenlijk, ze dacht vanuit haar armoede, vanuit haar tekort. Ze dacht, ik ga me op wat eten, dat nu jij kon, dat ik kon je samabi, dat vandaan. Maar luister goed wat ik u ga uitleggen vandaag. Luister goed. Die mevrouw zei, van zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen brood, alleen nog een handvol meel in de kruik en een beetje olie in de fles. Toch? Abedewa mofina uma. Van mij takken zo dat ik me prakseer dimbe de morop chimeisje. Dat mijn ma mek bereken dat ik dat zo moet doen. Mijn ma zit in Libi. En daarom mek me bereken mijn Libi. Daarom heb ik mijn paimang, dat onnodige paimang, dat ik een beetje bang stel voor het smaak van dat ik mijn abi. No, mijn abi. Of nog zo mee weer, dat soort dingen. Dit is mijn go-to voor mijn nangrij dego met mijn voetede. Toch? Nee. Mijn regel, mijn libi. En zo moeten we leven. Het kan, want ook mij overkomt het. Dat ik soms tekort heb. Waarbij ik denk, mijn gunstheer, hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik het oplossen, papa? En dan zegt ze ook. En zie, ik heb een paar stukken hout. Ik ben een paar stukken hout aan het verzamelen. Dan zal ik naar binnen gaan en voor mezelf en mijn zoon bereiden. Zodat wij het kunnen eten en daarna sterven. Dus een vrouw bij bereiden voor dede. Bereken dat ik me niet tide, dan tamara uti. O dede. Oké? Elia, profeet Elia, zei tegen die mevrouw, de weduwe, wees niet bang. Ga heen en doe zoals u gezegd hebt. Maak eerst een klein koek voor mij. Een kleine koek voor mij. En breng die naar me toe. En maak daarna iets voor uzelf en uw zoon.
Want zo zegt de Heere, de God van Israël, de meelkruik zal niet leeg raken en de oliefles zal niet opraken tot de dag dat de Heere regen op de aarde zal geven. En ik ben een levende getuige hiervan. Ik heb een tijd in mijn leven. Voordat ik verder ga, ga ik even vertellen dat Anouansa niet voor haar story. Er gebeurt die dit. Ik heb een tijd in mijn leven het heel moeilijk gehad. Ik heb altijd gewerkt, maar ik was te goed gelovig in mensen. Mijn moeder zei altijd, zoals de waard is, zo vertrouwt hij zijn gasten. Mieteken, letterlijk. Mijn moeder sprak veel met spreekwoorden en gezegdes. Dus sommige dingen nam ik letterlijk. Dus ik geloofde mensen. Waardoor, tenangano, vele mensen die mij... Ik ontvang iets van ze, maar ze weigeren. Trouwen karma vijanti. Trouwen plebigi powagimi. Hey. Maar ik vind het niet erg. Omdat God hier voorzien. Ik heb een lange tijd gehad dat ik onder bewindvoering ben geraakt. Terwijl ik een werkende vrouw ben geweest. Altijd. Daar heb ik weer een lange tijd gehad. Waardoor Belastingdienst mij als fraudeur had betiteld. Oké? Okay? Ik moet wel zeggen, mino kies de 130.000, dus onokami minaba money. Mino chisi. Oké, geef niet. Want de vindt dat ik met de allure van de regel den bis. Want terwijl ik mensen ken, die ten tijde dat je de aanvraag kon doen, een aanvraag hebben gedaan, daarna no one siri wiri ching. Maar denk je, dat is het. Maar dat vind ik erg, want ik denk dat ik een paar bakken aan de minnaar de paaien. Dus ik heb niet gekregen. Dus dan weten we dat, weten we dat. En ik heb, zeg je heel eerlijk, ik heb tot de Heere gebeden. Ik heb gezegd, Heere, anokang. Anokang dat mij een vrouw zei, roko, strenge, dat mij moest paaien, achelak voor des mazane, roko. Huh? Mij een paaien gelak. Den biggie takis aan mijn tek na telefoon voor Belastingdienst. Jullie soort zijn allemaal fraudeurs. Go na King Force weg nummer 1. Toch? Den biggie takis aan mijn tek na Bali. Ja. Zo lees ik, ging ik kapot weg. Kapot. Ik liep. Zo voes mannen sabi zo'n probleem met Chari. Me jeme safri puru. So liste mi ben knapu. Me blo fu mi ati no tapu. Wan mi sap tak tup ching da bakai wakti mi. Mi no kang fa don dede. Okay? En ik heb met tranen de Heere geroepen en de Heere gezocht. En ja, de Heer heeft antwoord vanuit zijn heiligdom. Ik heb geen miljoenen, maar ik ben schuldvrij. Die heb ik een probleem met me. 5 jaar geleden. Het is God die mij gedragen heeft. Ik wil er niet meer op ingaan. Maar ik wil alleen maar laten zien voor de mensen die zeggen, ach, God heeft bestaan, ach. Make me tell you no, God is bestaan boy. Mi nabi mananga pamoro sambeka opokena pugimi. Mi lai omu nanga tanta, ma denobe ma opokena pugimi denobe saptu. Mi ab chim brada nanga bigi brada. Alas mai libe libija. Iedereen keek op naar Carmen, man. Was mono sapt adjeme te Carmen don tapen kungsu fa en nata kungsu. Wanneer ik voor de klas stond, iedereen houdt van Carmen. Niemand weet wanneer Carmen onderweg naar huis gaat, hoe ze met God praat. En zo ook deze vrouw. Ze geloofde in God. En ze had zoiets van...

gehoorzaam, wanneer je gehoorzaam bent, toch? Dan laat God, beweegt God jouw hart om dingen te doen waarvan jij denkt, mi timi dede na film die sierra. Mi no, mi akbaji, mi woyo, yagi gimi. En dan vult God je meelkruik. En olie batrafia, olie fat voor jou. Nooit elegi. Want no one day them chief me gonna bedi. Sondro de no nyang. Mi no bap also. Them chief me no be pina. Me ga rokope. Ik ken die vrouw haar naam. Alleen haar voornaam ken ik. Maar haar achternaam ken ik niet meer. Ik heb daar gewerkt in het Willem Dries huis. Mi saptak mi friari wa oktober. Dan Want telefoon kon dat Asma taki van harte gefeliciteerd. Dus dan ben ik het genoemd dat mijn verjaardag Asma versterkt me. Dat Asma tegen me even wat also. Na zo een pressie in Noord. A vrouw taki in me kwam die voegen bezichtig. Me dacht nog tide me wan sha also. Mi adjima nummer. Soma me kan bel. Me bel ja meneer. Me dacht meneer me wan sha also. Want tide mo sribi na ini. Wat mijn app also. Om je te laten weten. Dat. En dat toch hier. Mijn garo kopé. Toen was ik in de zorg. Mijn garo kopé. Mijn doe mijn roka. Laat mijn barif Carmen. Ik moet wel zeggen. Ik ging vaak laat. Want ik had soms. Wist ik niet waar ik mijn kinderen moest achterlaten. Soms wist ik dat niet. Dat gadebe kon sarmi. Had ik was er in Egeldonk een kinderopvang. En dan een dame drape. Mijn sapmorofaning. Dan toch nam ze mijn kinderen. Zodat ik kon gaan werken. Dat te moen tapu. Dat mijn payem tjim tjim. En dat zijn de gunstbewijzen van God. De gunstbewijzen van God. Wanneer ik praat niet zomaar. Santra wan verter mi, me tak mitori mi, dara me gado no sen mi, fumi goyere yutori, fum kontaka radio. Kwet kweti, te gado gimi de wortu. Dat soms weet ik nog niet, zoals vanmorgen deze. Ik wist nog niet dat ik dit zou vertellen. Maar terwijl ik met u praat, breng God dit mij ter herinnering, want ik was het vergeten. Mi no saba dame ne moro, dus mis, kanada me luku mi so. Daarom groet ik iedereen, hè. Ik groet iedereen, omdat ik niet weet wie wie is. Dus, kan dat daarmee lukken me zo, en daarmee bereken dat een vrouw die zou begin met me. Kweet, mijn sabi, feest in moro. Ik was in zo, ik leefde zo'n was. Ik moet aan seranang, hè. Hey. En God is groot en zeer te prijzen. Ik ga de promise you. Wanneer je op God blijft vertrouwen, lieve mensen, lieve luisteraars. God opent deuren. Vanmorgen heeft een lieve zus mij een bericht gestuurd. Niet meer, kan die niet per se voor mij hoor. Maar ik ga het even lezen. Ze zegt, ze schrijft of ze heeft een plaatje gestuurd. Bidden is niets anders dan praten met God. Het gebed kan dingen veranderen die geen mens veranderen kan. Amen, zeg ik daar tegenop. Waarom? Omdat het mijn verhaal is. Anos masani. Na mijn verhaal. Dat te me garo kope. Dat me zorgen dat ik me netjes. Al mijn zorgen laat ik op dat moment op straat. Ik zeg, ik moet kunnen functioneren. Want ik me gonna den balast in a jari. Dat parokope, minoman functioneer bon. Dat solliciteren zijn ben met me naar rokope. Den bon ben met me. Hans mij gim sweetening. Brasa mi de bos mi. Of trouwe gim porning. Mi bestaat versteld. Dan gaat de vandaan. Ik me bedoel een hebzochtig libisma. De jodis me bo abgoedo. Maar kan de minobo man geniet voeding. Misap wa mo vrouw. Wang wet oma. Toch? Zij. Om een lange afro ben den na mi bakatak. Mi mo kom, mi mo teken sani. Mi tak mi no wan noti. Want if a ba bimbam no be sa wanning. Dus mi no wanning goedo toe.

echt meer bij Big Guy. Mensen, luisteraars, ik zou hebben. Ik weet nog dat ze lag in de hospice. Ik werkte niet meer in het Willem Dreeshuis. Ze heeft laten vragen naar mij. Een zekere familielid van haar, die een bepaalde positie bekleedt, heeft mij zelf gebeld. Mevrouw Boldewijn, u moet u aanmelden. Ik ben niet gegaan. Ik heb aan die persoon gezegd. Weet u, het is niet toegestaan dat werknemers giften aannemen van cliënten. Ja, maar u werkt daar niet meer, dus u kan het nemen. Ik zeg, nee, uit principe ga ik het niet doen. Uit principe ga ik het niet doen. Minuwan is makar, mi gimi porning. Fusansam no do. Daarom, tesma beschuldig me vals, tak me disi me dati me zo, dan doet het pijn. Maar om terug te komen op 1 Koningen 17, vers 12 tot 14, om u te laten weten hoe groot God is. Agadosa mikarmin leticha Henry, want Henry is mijn moeders meisjesnaam. Sammy Carmen Letitia Henry. E Dini. Voor nooit, hij liep me in de steek. Hij geerselijk aan het beweeg, maar de saaf-saafri, Euroko Jimmy. Wie had vandaag aan de dag gedacht dat ik vandaag hier zou zitten? Wie had vandaag aan de dag gedacht dat ik uit alle misère op ellende de lezers maar wakker verteer voor mij? Een soort geestelijke mishandeling zijn mijn kiezen 5 jaar geleden. Was een geestelijke mishandeling. En als iemand je lichamelijk mishandelt, dan zie je misschien littekens en dan kan je naar de dokter gaan en dan. Maar geestelijke mishandeling, dressie van de Gadowang Kayepiu. Gadowang Kayepiu. En daarom toen de Heer zei: Carmen, blijf stil, mijn dochter. Was ik stil. Je liep de McDerry-Jerry. Ik had zoiets van: neem alles wat je kan nemen. Want die mama dede, mijn shi atek abidjoso chagwe. Mijn shi atek den tujari chagwe. Alla den tepperweer zijn in een trasma die fit thing. Ik was hier. Trasma van de chimbrar of me. Voor tek tepperweer zijn in een osso. De update. De chimbrar of kan een nomo dede. Maar de rest dede. De fetief des den grond tapu godo dat. Ik heb aan mijn broertjes gezegd: libi dem, McDerry Jerry. Laat los, mijn broers. Laat los. Laat los. En vandaag wil ik tegen u zeggen, lieve luisteraars: we kennen allemaal het gevoel dat de koek op is. En dan nebo door ik zie kokono Sofia do. Minebo door ayo de koek nos ha a so to koek. No so bolu pretu, no so so to kuku, unsabi. No, minebo door la kuku dati. Maar de koek van ons leven. Je kent de momenten waarbij je energie op is na een lange week. Maar je gezin. Of je werk vraagt nog meer van je. In het onderwijs, ik ken het. Ik ben in de zorg moe geweest hoor, maar onderwijs, hij maakt die af. Toch? Je geduld is volledig op, maar de situatie thuis of op je werk vereist dat je rustig blijft. Misschien binnen de familie. Vereist de situatie dat je rustig blijft. Je bankrekening is leeg, maar die rekeningen blijven komen. En dan dreigt brieven naar Libabaka. In Kasobiru Takmija. Je vertrouwen is beschadigd. En toch vraagt God van je om opnieuw op te staan en lief te hebben. Woi. Ik zal je.

vertellen. Het laatste. Hm? Ik ben er nog steeds mee bezig. Ik ben er nog steeds mee bezig. Want weet je wat het betekent? Dat mensen je in je ogen aankijken en een heel volk tegen je opzetten. Die mensen liegen en bedriegen waar ze erbij staan. Geen je porning puur om voor denken op mooi visie. Waar ben je look op een look ding? Nanga lobby. Nanga brasa nanga bossy. Deel op een look you nanga feti nanga koja. Het laatste. Ik geef eerlijk toe naar mijn tjara woord toe. You no kan sap me moro misrefi. Ik ben er nog steeds mee bezig. Want ik zeg je eerlijk, lieve luisteraars. Ik ben een kind van de Allerhoogste. Maar ook kinderen van de Allerhoogste hebben hun struggles. Dus ik heb de Heer gezegd. Er is één persoon hier op aarde. Die ik heel moeilijk vind om dat if one sends a meeting, dan misschien dat mio loont dat ai mio jepi. Geloof me, lieve luister, ik breng het. Ik ga niet voor de jok. Ik ga niet hier zitten in het huis en liegen tegen u. Deze persoon is een vrouw. Deze persoon is zo staatsgevaarlijk. Als migado, yes, dat is recht nog takruso. Dat ik kan zitten, trouwen, lee, bedriegen. Pemi moest ik aan rust voor werk en verlies. USI wan her woyo. En den don kou dat die baka. De wakai baka lek brendasi. Die persoon, echt waar. Ik vraag God elke dag. Heren, leer mij deze vrouw te vergeven. Ik spreek vanuit het hart. Ik vraag God iedere dag. Heren, leer mij deze vrouw te vergeven. Ik wil haar vergeven, heren. Ik stel me open om haar te vergeven. Ik stel me open, papa. Ook dit moment, me open me anugona lochtum. Tak, papa. Me tegi de, me bargi kondre. Tak, mi wan vergeef alibisma disi. Want saad domi, gado. Jee. U alleen weet. En toch zegt God tegen mij, je moet lief hebben, je moet vergeven. Vergeven, dat kan ik. Maar gewoon zo, look at Aphrodite. Win sang, ik weet niet of ik er naartoe loop. Ik weet het niet. Tot zover ik kan bedenken, denk ik eerder dat ik wegloop. Maar als de Heer op dat moment mijn hart aanraakt, dan ga ik handelen naar Gods wil. Maar vandaag wil ik aan u zeggen. Er is een goddelijke geheim. Die ook ik vandaag mocht ontrafelen. God werkt namelijk vaak op juist op het punt waar onze menselijke beperking stopt. Toch? Waar we ontdekken dat onze grens is bereikt. Zeg God, ruil je beperktheid in voor mijn onbeperktheid. Dit is ook voor mij bestemd. Dit is niet alleen voor u. Deze boodschap is ook voor mij. Wanneer we kijken naar die vrouw lief in de, ze zat in de overlevingsmodus. Ook ik heb daarin gezeten. In de overlevingsmodus. Ik dacht, is afgelopen. Ik bad God iedere dag dat God iemand stuurde om voor mijn jongste klaar te staan. Want ik ga het niet redden, dat zei ik. Maar God is groot en zeer te prijzen. God wil dat we gefocust blijven op hem, niet op het onze tekort. Niet op onze zwakheden, niet op onze pijn. God wil dat we vooruitkijken. En dat wanneer hij ons iets geeft, dat we het met beide handen grijpen en doen wat hij van ons vraagt. God wil dat we een extra mijl gaan. Dat we iets meer geven dan we kunnen bieden. Want wanneer je werkgever dat van u vraagt, Lobby Wang, dan doe je dat ook.
Je roko kutaki, je roko van dinsdag tot vrijdag. Maar er is een organisatorische een teaching, een onderwijs, of weet ik veel wat ze hebben. Ik praat meer over onderwijs. Dan vragen ze ook van jou, van Carmen, wil je ook maandag moet je aanwezig zijn. Want aanwezigheid is verplicht, toch? Maandag moet je aanwezig zijn. Dat ik kan tak, ja, maar moet hem naar roken. Maar CAO-technisch, je moet zo. CAO-technisch, je moet zo. Je kan je CAO goed na. If nou wang, sanipe, je aanwezigheid is niet verplicht. Dan kan je kiezen van, nee hoor, ik ben maandag vrij, ik ga niet. Maar bij je aanwezigheid die verplicht, CAO-technisch, sta je niet sterk. Je moet gaan. En dan gaan we, terwijl we moe zijn. Terwijl we dachten, migado, ik ga rusten. En het is belangrijk dat u doet wat God van u vraagt. Huh? Wanneer we eten van wat God ons geeft, wanneer we doorstaan waar God ons doorheen leidt, dan merken we dat God ons extra kracht geeft. Want het kracht is aan mij op nou. En volgens mij betekent me dat ik naar sommige kracht die 5 september 2026, ik zou je pertinent uitleggen, want ik had niet verwacht dat ik 23 zou zien, lastang 26. Ik had het niet verwacht. Ik had het niet verwacht. Maar God heeft het gedaan. God heeft het gedaan, geliefden. God heeft het gedaan. En omdat God het gedaan heeft, wil ik het met u delen. U mag van mij aannemen, elke programma, elke ochtendshow op zaterdag, is puur, is ondervinding. Is Gods woord met Jezus ondervinding, want zo wil de Heer dat ik zijn boodschap breng. God no want me kon vervuila eter na nga kot odo. God no want me kon vervuila eter na nga trasani. God no want tak min chare wortu da mi forteri grontapu tak ay libete. Daram mi lobby brada oli besingi

Gadata asrefi, ano de chinchi, gano al na al makti. Oké, okay? Ik ga tot daar stoppen. Want ik voel dat ik emotioneel ben.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft

0: droog, op een enkel buitje in het noorden na. Staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Oppo, ai, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, hoor je me goed?
0: Ja hoor, ik hoor u heel goed.
1: Ja, alleen, ik weet niet, want ik heb mijn radio nu uit.
0: Mm-hmm.
1: Want er waren heel veel luisteraars die zeiden dat het inbellen heel zacht is. Ze horen de mens, de persoon die inbelt, horen ze niet.
0: Oké, okay, ga ik mijn oortjes...
1: Dus, misschien moet je kijken om dat een beetje te fixen.
0: Ga ik doen.
1: Overkomt naar de huiskamers. Ik heb nu mijn radio uit, dus ik weet niet hoe het nu klinkt, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zou zeggen, ik groet je. Ik groet al je luisteraars. En ik heb vanmorgen naar je geluisterd. Soms wanneer je praat, denk ik niet dat er. Nam niet verkeerde vrouw de Tori, die zie. Ik geef dat naar over niet. Wat gebeurt er met me met dat naar jou?
0: Mm-hmm.
1: Als jij ze... Dit zijn echt openbaringen en levenservaringen. Mm-hmm. Het gebeurt iedere dag, keer op keer. En onu libisma, onu kluku, onu nek ons refi, verhef ons refi. En nu probeer je pot elkaar in een blok met negatieve invloeden.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar ik bedank je weer voor je mooie boodschap. Ik bedank je weer voor je ervaring die ook op de mijne leidt.
0: Mm-hmm.
1: En precies ook de afgelopen dagen ook.
0: Mm-hmm.
1: Want contest maar is hier wat kan maar in de stap. Ga ik tot je ati. Dus ik bedank je. En ik wil vandaag mijn jarige feliciteren. In het bijzonder mijn eigen kleindochter Alia, die is vandaag 10 jaar. Lieve schat. Me begi alagi, want jullie zijn moslim. Met amiki tot wang. Bijzonder, gehoorzaam, respectvol kind. Dat de liefde krijgt die ze nodig heeft. En dat je de begeleiding mag krijgen in jouw, in jouw verder leven. En vooral gezondheid. En dat al jouw dromen, wensen mogen uitkomen. Want ja, ook een kind van 10 jaar heeft dromen en wensen. Dus ik feliciteer iedereen om haar heen, de hele familie. Ik zie dat de president van Suriname vandaag ook jarig is.
0: Zo.
1: Ja, Jenny Simon is vandaag 73 jaar ziek. Dat de karafrouw oma, dat zat hem daar niet. Dat ik nog gezondheid wens ik haar. Melvin Bouva was eergisteren jaren de minister van Buitenlandse Zaken. Ook hij feliciteer ik. Ik zie Jenny Prado, ook een trangas. NDP is vandaag ook jaren. Al deze mensen gefeliciteerd. En alle die ik vergeten ben. Oh, mijn nichtje Joan. Biggie Botte Joan. Die is maandag jarig. En zo feliciteer ik al deze mensen. Ik wens ze een mooi, succesvol, liefdevol leven. Met heel veel tekeningen en gezondheid op de eerste plaats. Ik groet alle zieken. Meneer Creton wens ik ook een mooie dag toe. Ik hoor meneer Marcel nu vaker. Ik groet hem ook. Banansi, Taikusi, alle mensen... Tante Loes, Ellie R, mevrouw Elfriede, mevrouw Carmen B. En zo kunnen we doorgaan. Hortans, ik kan blijven namen noemen, Minora, Leen te lang bezet, Toet. Ik doe je ook de groeten. En de mensen die ik niet genoemd heb, de stille luisteraars, ik groet jullie allemaal. En wens jullie een gezegend, gezond, liefdevol en vooral respect. Paul Weekend. Zuster Carmen Grantangi.
0: Alsjeblieft.
1: En bedroefde, oh ja, bedroefde familie Wondel. En nog een andere familie. Familie Wondel, er was nog een andere familie. Oh, ik ben even de naam kwijt. Maar ik wens al deze families heel veel sterkte in deze tijd. En dat ze de kracht mogen ontvangen om verder te gaan. Allen die in rouw gedompeld zijn.
0: Amen.
1: Sterkte, sterkte, sterkte. Nou, en oh ja, gisteren was Lucille Drenthe jarig, ook Lucille. Het was een leuk feestje. Ze zuster Carmen, fijn weekend. En bedankt dat ik weer je lijn mocht warm houden.
0: Zo is dat. Dank je wel voor het bellen.
1: Oké, ja.
0: Doei. Ja, lieve luisteraars, dankjewel mevrouw Marta Sisa Ohema dat u inderdaad de lijn hebt warm gehouden. Ik hoop dat ze nu wel beter te verstaan is. Of u haar hebt kunnen horen, want ik heb een en ander hier gedaan en ik hoor hem nu ook in mijn oor. Zo, dus ik hoop dat het nu beter te ontvangen is. Terwijl Sisa Ohema zo bezig was, wil ik ook de familie Boldewijn condoleren. Ik kreeg van mijn jongere zus een overlijdensbericht van een tante Elfriede Boldewijn. Met al haar kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen, overgrootkleinkinderen, wil ik ook condoleren. Dat ding is zo, we kennen elkaar niet echt. En wordt het voor mij heel moeilijk om contact te maken. Maar als we elkaar ontmoeten, dan doe ik dat wel. Als ik het hoor, dan laat ik wel liever weten wie ik echt ben. Maar ik wil alle mensen die die bedroefd zijn condoleren. Maar voordat ik verder ga, wil ik ook iedereen vragen. Bel niet op mijn privénummer, toch? Maar bel op het nummer wat nu beschikbaar is. 06-41-16-0150. Schrijf het op. Soms vergeet ik om het op te noemen uit automatisme, kan het gebeuren dat ik het niet opnoem. Maar dan hebt u het gewoon. Verder wil ik, ook dat doe ik niet vaak, maar als ik eraan denk, dan doe ik het wel even. Wil ik u vragen om me te blijven ondersteunen. Een kleine bijdrage vind ik al voldoende, ben ik blij mee. Het helpt mij om een deel van de kosten te dekken. Kunt u storten op NL24 ASNB 09-42-87-9724. Ten behoeve van Radio op AI, ten name van Henry CL. Dus dan weet u dat. Wat kan ik nog meer zeggen? Wees lief voor elkaar. En alle zieken wil ik zeggen, word gauw beter. En als wat voor de dokter oneindig is, of oneindig is, is bij God niet zo. Dus sterkte. Mocht u wat onder de leden hebben, zijn er medische fouten bij u gemaakt? Weet u, God is mogelijk. Bij God is alles mogelijk. Hè? Als u maar gelooft dat het goed komt. En soms wil God ons iets laten zien en hij opent een andere deur voor ons allemaal. Ook daarover kan ik getuigen wat God in mijn leven gedaan heeft. Weet je, onze natuurlijke reacties, hè? Als we in de overlevingsmodus geschoten zijn, ja, het is natuurlijk. Iedereen zou zo reageren, zoals u reageert. En daarom wil ik tegen u zeggen, trek je niet terug uit de samenleving. Hou je niet krampachtig vast, omdat je eigenlijk problemen wil vermijden. Momentje. Goedemorgen, Radio op AI.
1: Goedemorgen, Lobby Sisa Carmen. Hoort u me goed?
0: Heel goed.
1: Die Odinala C, oké, blij uw stem te horen. Ja?
0: Ja, dank u. Ik ook de uwe.
1: Ja, Sisa Carmen.
0: Mm-hmm.
1: Ai, mine boel bellen, maar ik voel me geroepen. Ik voel me geroepen, want Gado wan sabi, fami opadi.
0: Mm-hmm.
1: Ja, bij je stem te horen. Odinala Sey. Sita Carmen.
0: Ja?
1: Mijere die het tak over de belasting, hè?
0: Mhm.
1: Ai. Dat die ai poer wat ras reti.
0: Mhm.
1: Zo jere no? Alla de skwala dat mi pasa ook toe. Alla de skwala dat die. Maar ik mitak de brada in a gadem, alla de sisa in a gadem ook toe odi. Mijn gezin, ja, ik heb Marta ook net gehoord. En mijn versterkingsreffie ook toe aan mijn oma.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dank je, dank je, dank je. Laatst mijn trouw afvoudje.
0: Zo.
1: Doe mijn trouw oma baka. Ipura pipura. Ja, felicitee baka die mijn versterking. Dan gaan we oma schap. Ja, en ik ben er blij mee. Kato man, weer een baby erbij. Mijn mat het bedden, mijn biggie baby. Die hebben het er over die vijf, die kan niet meer. Dus maar ook onze traan aan zorgen. Dus die heeft geen direct dat mijn moeder is op leeftijd. Ik heb geen tijd meer voor haar aheroen op ding. Hoe die voelt rustig? Want we allemaal aan ons kon koeien. Mama en papa eten gepchin, eten kuno, ja kwek unko bigi. Uno ko preta kai mi da holat of mette kolans mentaliteit. Uka ba? Utaluku u mama, utaluku u papa. Want una pa bo de wins fa de ta wins fa de kron. Ude fu rusta. E uluku de mama. Wan de gu nyang, de gu drigi. Dide na umber. Fu o apu frey. Luku ding. Or baka jideng. Wede krosi moite de gwa strati. Kande ede birige moite de gwa strati. Chare gwa kapar. Ude lip de megde waka yayo. Uka ba. Wat gado. Anga duru nesrini. Teneti. Terebem sribi. Asodebem opostes. Fudre yu watra ai, dus tide nu kon bigi, uno fergiti, uno nya figu mofo. Ukaba, anga maniri dati, ukaba. Di sisa Carmen no demoro, dik mi outu no demoro, ma akhamis anga awont, dire sike no de. Dendi la swalo biwan sterkte allen, in deze donkere dagen, ja? Brother Harry is ook jarig geweest gister. Brother Harry, een mens ook. Is ook jarig geweest gister. Hippura pipura. Aier kroefu maar. Ook te bevesteen naar Brother Harry. En akroefu een opo ai. Ook te bevesteen naar Ulobi Brother Harry. Dan nga libis mo wani. Nga gado wani. Opide nga boom. Itape nga boom. Mijn zusje Drachtenstein is ook jarig geweest. Ja, 86 jaar.
0: Wauw.
1: Is ook een lach en een traan.
0: Mm-hmm.
1: Is ook een lach en een traan. Want eentje weer in Masra. Begrijp je? Is een lach en een traan. Maar ga door elkaar zien die aan de boom.
0: Yes.
1: En dat vind ik aan de boom.
0: Mm-hmm.
1: En wat betreft de familie Wondel, ook toen we weer de sterkte in de duurde die ze mensen zijn, die ook toen die echt. Wat Edmond ook toe oppo. Ja, hij is 13. Hij is 13, mijn broertje Ed. Ja? Je hebt ook toe morgens, maar... Die verjaar amondisi. Dus maar die is namaag. Het zijn rustige mensen. Maar je noemt trap ding. Ellie feit dat ik aan zijn voetballers. Oh ja, Ellie. Ellie doe ik ook de groeten. Mevrouw B.

0: Odigi Dala. Yeah, Dala, they send Odigi me. They send Odigi Oktubaka. Oktu Odigi Rufus. Yeah, they kill you. Oktu me send Odigi Wala. Yeah, and it's a forget Abra Basi. And Oak for Sister Carmen, and I you have seen.
1: Thank you.
0: Yeah, I have seen. Yeah, me be great at that for Stax Well, because all it is both in the storm night of Rah. As I'll be giving up for me to see, well, with the Wati. With that, Sister Carmen, I go more in Africa. As I step on to Sister Ellie, on to Sister Ellie, they said, Odi Jeng. I think Sister Ellie, on to Etagi Well, because. Yeah, let you have a thing when you also go feel like a feet under the wall. Sister Carmen, a peaceful and a balanced thing. Where are you? You can't distract the King's Door of King's Forum, episode Forum 8, episode. Don't worry, Sister Carmen. Then they go in the show. They look to me, Jimmy. That's going to have body. I mean, set up 30. What I'll dictate. I'll dictate. What they do. They will put me in one for the box.
1: Yeah.
0: If I start talking to if I start calling the dog.
1: Mm-hmm.
0: The money some me pie. No the loss. Gadanga Dumurushi Alasani. Gadanga no to see Ala Gala Gadanga Dumurushi Alasani. And so then they bang again. They must all walk till I'm a first pico and a bird.
1: Mm-hmm.
0: If I start talk. That the big buffet of the Tangadegon and the Inaring, the Walloheshis, the Pibes, the Niasani. I saw me go by Miss Sani, Miss Dorbino, sort of a bunny, you can call me for when Miss Reddy. It's a latter leg, a vehicle centrum, that is it, me go, what Albert and Bedape, let Dapper maybe get me go scope up to Chagua also. I shall be toast to Miss Reddy. Begrijp je?
1: Ja.
0: Dus Tesla is hier wakker. De nummer 1 tap hij daar is de op daar boven. En dat maakt me ook als ik in de citeel de natapus de choro de zo far away. Skwala in lolo winte waar je nog sabi nog een rij. Kari matra jezus neen helpen man en grap ten. Dat trouwen ook al de geuit en nou aan de doosje zingen. Wees nou aan de doosje zingen gaat het je niet aan. Het gaat je niet aan voor elkaar inhoud van zingen. Voor elkaar inhoud. Wees nou aan de doosje zingen. De camera ook te laat toen de orbaka juno. Ik vertel toch, dat wat ik even kwijt. Take a weekend, Sita Carmen, and binnenkort zet ik wel wat voor u.
1: Grantani.
0: Aan de voeren, maar ik zet wel wat voor u.
1: Grantani, ja? Grantani is welkom.
0: Ik moest reageren die miratorie voor belasting. Drie uur wat erbij, because I take alasma. Als u ik wist alasma. No one van het koppelen, no one aya gimme. Dit hier rustig. We zijn allemaal mensen, we zijn een robot. Wat tronten, we zijn een weer uw tonton. Maar u de voeren en samen staan we sterk.
1: Amen.
0: Yeah.
1: Grantangi.
0: Okay, good. Crack the.
1: Asangi.
0: Magado de. Yeah.
1: Amen.
0: Odi.
1: Yeah, word. Do.
0: Odi.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sissa Carmen. Daar ben ik even weer.
0: Ja hoor.
1: Ik was wat vergeten. Vorige week, hè. Heb ik ook gevolgd. Ik voelde me niet lekker. Maar dan had Sissa Elfriede gebeld. Mijn zusje had gebeld. Weet je, en ze kwam niet goed over, hoor.
0: Oké. Okay. Dank u wel dat u het meldt.
1: Op het laatst kwam ze wel goed over.
0: Oké.
1: Okay. En toen belt Ellie ook. Kwam ze ook niet altijd goed over.
0: Maar vandaag?
1: Vandaag? Vandaag ging het wat beter.
0: Oké, oké.
1: Okay. Dus als je dat wel in de gaten houdt, hoor. Dat je dat, je verstaat je wel. Maar die daar zo onheer rechts. Is dat mijn kritakakrilibi?
0: Ik ben blij met u.
1: Want je hebt een kino, ja. Maar onheer daar ook zo. Weer in de
0: oké, dank je.
1: Faralé, die nog sabi pe.
0: Maar daarom maak je kon kroos bij. Gefeliciteerd.
1: Ja, dat wilde ik even kwijt. Dus hou dat ook in de gaten.
0: Ja.
1: Mooi naar eten.
0: Dank u wel.
1: Ik heb niet dat ik nog aan het aan dat ik. Carmen, ik hoor je.

0: gimana
1: nih gue forget nah keng
0: nangke bel
1: Thank you.
0: Ya, hoor. Grand tangi. Dudu.
1: Eso es lo vi.
0: Ya, Srivi, dudu. Amen, amen, amen. Ano sono?
1: Ma
0: you think moi? You think moi this this ano aleitori? Ah?
1: Me kaigi. Sabi to kami mabil de dube de wa asores de ba singi te yure na tapuse. Me singi aye por watra frate wa sa de crack ni. Te korier na de doso singi da sun. De fire sto ya de cabra de dingwa.
0: Precies.
1: Is dat niet toch? In een notitie die al je mond is leeg. Nou, voor jou, zo'n amigo. We zingen die was bij jou, kom ik in Bari. Nee, nee, nee, is dat de doos, zing
0: je. Is geen de doos. Ik
1: begrijp de wapen te kokoeren. Want dan zing je er te akkoord comporten. Ja, maar te gaan weekend.
0: Amen, dankjewel.
1: Oké, doodoo.
0: Oké.
1: Doei, doei.
0: Doei.
1: Ik ga maar mee even, hè.
0: Ga ik doen. Dank je.
1: Moet bedankt, Timbro, dat hij ook voor haar.
0: Is goed. Ja? Dank u wel.
1: Is
0: goed.
1: Is er lach en een traan? Ja? Heb je een oorlog, een aardbeving, na die zin, dat die naar zoeken, een jong, dat kan met me eten. Ik ga de goed doen.
0: Dank u wel.
1: Ja?
0: Asseref, ik dank u wel. Doei doei.
1: Je hebt een stek ook aan dit toch? Ik ben gewoon naar hem. Je hebt net een beetje niet. Ik ga. No you, no Rufus, no DC, no Dati, no Ellie, nobody. Nobody knows.
0: The trauma.

0: Lord,
1: Amen.
0: Alsjeblieft, is dat aan het
1: Amen.
0: alsjeblieft.
1: Amen. Dank u wel. Dank u wel. Zo is dat.
0: Is dat niet toch? Dat ene heren in de steen met aardje met die trouwe ruimte om te met de takkie. Wat gaat dat om die altijd, daar heb je die vaste prik weer. Om eens mijn aardje. Hoe leef je bijdragen te toch? Is mij wel dat we leggen, ze heeft drie coupletten gezongen of 80. Hoe leef je rustig, liefde je toe? Hoe leef je rustig, want er is genoeg ellende in de wereld. Erger het weer dan ik pas aan.
1: Ik ben het met volledig met u eens. Ik ben volkomen met u eens. Dank u wel.
0: Is dat niet toch? Meneer Kokje, wat oude man, meneer kan niet te kijken, jullie wat willen, jullie stem ook horen. Ik kan hem harte, dan aan mij. Ik kan hem niet, dan aan Ellie. Ik kan hem Ellie, dan aan Ed. Ik kan hem Ed, dan aan Ed, dan aan Loes. Is dat niet toch? Dus mevrouw B of D. Is dat niet toch?
1: Ja.
0: Oké, nu ligt hij niet aan die. Want meneer Hoigri, ze willen voor je naar boezem met kappen en koffie, met kappen en kappen. En met drie keer is dat zo.
1: Che?

look before at their house. Otra vez, ik wil hier niet op leiden, Sani. Misschien niet naar bij me voor dat die ook zo dat deel gaan aan het aan bij de lukjes.

0: fish, yeah, met ayam dapat mi konyang. Mi bo make broccoli, so mi tak broccoli nak niya pa di, at bibigyan niya something ni. Talk mi opa di, ang ane, paano ng ang ane, krati, drei watra ay, di metra na sayan, sila niya yung kantayan, nilugwala, magnulog onres, yeah?
1: Amen.
0: Odi, odi, es, sosolobi.
1: Kakrantan ni Milos Pugo. Yes.
0: Ano so?
1: So is that.
0: Okay, tamo, ente ka wiketo?
1: Yeah, well, thank you, Val.
0: Okay, odi, odi. Thank you for all. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ja, Lobby Wang. Ja, Lobby Wang. Kijk, het leven is kort, hè. Het leven is kort, dus we moeten... als we kijken naar de Bijbelse fundament van de weduwe van Sarefat, dan zien we dat deze vrouw in een exacte overlevingsmodus zat. Een vrouw berekent dat Monjan tida want Tamara moet dede. Want baka Tamara unabi nyamora akba pato akba spoon. Snap je? En als je dan kijkt in 1 Koningen, dan zien we dat doordat een beetje hongersnood, een beetje droogte de inakondre, hè? En zo lees je een hongersnood en een droogte de ina familie. We liepen in een soort vicieuze cirkel. Dat is dat hij vervoert, dat hij bedriegt. Hey, mensen, het is belangrijk dat we een keuze maken. Dat wanneer er geen economische groei is, toch? Dat die keuze die er dan gemaakt wordt, is hongersnood, toch? Want wanneer je volledig focust op de economie en je hebt God erbuiten gelaten, je pina. Maar wanneer God erbij betrekt dat hongersnood kan dit 10.000. Jij leidt geen hongersnood. Oké? Okay? Ik heb al gezegd. Vanmorgen heb ik al gezegd. Ik heb moeilijke momenten gehad. Maar mijn kinderen zijn nooit gaan slapen. Naar een angry bear. No one day. Omdat God erbij betrokken was. Ik had misschien geen huis. Maar ik had wel een slaapplek. Waar ik mijn kinderen... Soms wanneer ik dit vertel, denken mensen dat ik jok. Sowieso nadat mijn moeder is overleden. Toen ik sommige familieleden, echt de Crosby-familie, leerde kennen. Toen maakte ik een keuze. Liever buiten op straat met mijn kinderen. Dat in een huis, dat wanneer ik weg ben, dat mijn kinderen de onderspit delven. Dus heb ik ervoor gekozen om weg te gaan met mijn koffer. Diep in de rouw. En ervoor gezorgd dat ik ergens een plek kon vinden in een berging aan de Elandsgracht nummer Munusap Moro. Heb ik mijn koffer, mijn grote koffer waarmee je vroeger kon reizen. Zette ik open. En dan kon mijn baby aan de ene kant slapen. En mijn zoon, mijn kleine jongen toen der tijd, aan die andere kant. In mijn koffer. Ik zat zodat ik zat slapend. Wakend slapend. Ik zat te waken over mijn kinderen. En het heeft niet lang geduurd hoor. Het heeft geen maanden geduurd. Maar wel weken. En ik moet zeggen, God is me genadig geweest. God is me genadig geweest. En ik wil aan u vertellen dat toen die tijd heb ik dan de nodige hulp gevraagd. En je zal niet willen geloven hoe slecht mensen kunnen zijn. Degene ziet dat je in problemen zit. Je hebt, ik wil geen namen noemen, dus ik ben heel voorzichtig met praten. Je draagt diensgenes bloed in je handen op dat moment. En diegene eist jou een bedrag die hij voor zichzelf

hout. Om vervolgens erachter te komen dat het huis wat gehuurd is, niet zijn huis is. Dus dan moest ik nog die mensen gaan betalen. Maar God is groot en zeer te prijzen. God is machtig. God is almachtig. Snapt u? Ik benoem het zodat u weet dat mijn bedje nooit hier gespreid is. Ik heb altijd gewerkt. Dus dan ben ik God dankbaar dat hij me kracht gegeven heeft. Om door al deze stormen heen te gaan. En Asrif Singhi zang Asisa Singhi zo net. Misref ben singing, want dat ben de mi mastok partje. De u de na tapu se, shoro de so far away. Skwala y lolo winte wai, you no sabi no arai. Makar yo masara Jesus ning. Help him man en grand captain. Het heeft niks met de dood te maken. Is een lied. Een lied om te overleven. Een lied waaruit je vanuit je tenen naar God toe zingt. En je bezingt hem en je laat hem weten. Heer, ik weet het niet meer. Heer, help. Dat is wat je eigenlijk zegt. Heeft niks met de dood te maken. Vaart gij op de levenszee. Toch? Vaart gij op de levenszee. Trouwe heiland met hem mee. Zo deed ik gangen met hem mee. Hoe de storm of golfslag woedt, door uw trouw zijn gij behoed. Veilig bent u aan zijn zij, zille rust en veiligheid. Oh, als maar hier is zille rust, als maar ik het hem dede voor zie. Wel, zille rust, ik heb ook tot in alibi. Je wakker in alibi, in alibi en je vindt rust bij God. Zoals ik hier zit, ik heb volledige rust gevonden bij de Heer. Waar het woelig voor me was. Waar het totaal niet ging. Heb ik bij de Heere rust gevonden. Zoals deze vrouw. De weduwe en haar zoon. Die hebben rust gevonden bij de almachtige God en Vader. Zo heeft nooit meer. Er staat geschreven, nooit meer gaat je meelkruik en je oliekruik, je meelvat en je oliekruik leeglopen. Nooit meer. Wanneer je eenmaal een keuze gemaakt hebt, lobby brada nanga sisa, om de Heer te aan te nemen, enough, ik zeg je elke keer, u hoeft voor mij niet per se in een kerk te gaan zitten. Maar dien de Heer met vreugde, met alles wat je hebt. Dien hem. It is my duty to tell you today, serve the Lord with all you have, with everything. Give him all the praise, all the honor. Geef hem. Hij is het waard.

sribi. Then, can they in one drink, gado gieng? No, so gado e make it she one fish yun. When a drum is when you slap a fish yun, that be a wakker. Of, e make one smack, hovon one tori. E sep, can they, plusling, asan that teki anda, and aboscopo ek mot of drape. No, so one smack, e waka mit yun a strat, like fa, jare gelede, one vrou mi knap drape na wibout strat. Mino sabay afro kapteng no ken sturman. Afro bigin tak bepalda san nangami. Nang afro bedanga two of drip chindagu. Da afro bigin tak nangami. Da afro bigin tegi mi. En ano wan black afro kung wan wet fro. Kong ataka ngami. Taka ngami. Atak eksi. Je bent een goed mens. Je bent. Maar je loopt met veel verdriet van binnen. Als iemand naar je kijkt van buiten. Je straalt. Maar je loopt met veel verdriet van binnen. En ik stond en ik keek die vrouw aan en ik dacht, wie bent u? Van waar komt u? Om u aan te geven dat God nog steeds spreekt. Hij gebruikt mensen. Ik kon, lekker een geest, hij tapu, je vrede, je long, je body, misot somo body. Maar hij gebruikt mensen zoals ons, om tot ons te praten. Misschien, ik durf te zeggen dat engelen gedaante nemen, toch? Menselijke gedaante aannemen. Om ons te waarschuwen. Om ons te begeleiden. Daarom zeg ik aan mensen. De reden waarom ik mensen zeg. Je hoeft voor mij niet per se in een kerk te gaan zitten. Is puur omdat je hebt sommige mensen. Ze zijn bij alle diensten. Sommige mensen zijn kerkgangers. Ze zijn geen gelovigen. Ze zijn kerkgangers. Dan gaan ze om een titel. Om een pastor Dizzy, profetes Dati, een voorbidster, kardin Osher, kardin Alashma. Maar ze heugelen. Dan heb ik liever iemand die thuis blijft, maar de Heer dient met geheel zijn hart, geheel zijn ziel, geheel zijn verstand. Zijn gehele leven. Degene misschien offert niet in de kerk, maar degene helpt de armen buiten. Degene helpt de armen buiten. Degene is bezig de mensen buiten te laten zien dat wang wawan bulobi dete. Daar heb ik liever dat. Dan mensen die doen alsof. Mensen die doen alsof ze alleen de hemel zijn. Ik dit afet ga kerkie, maar je ati doti moro landen. Een vuilnisbelt zelf is schoner dan je hart. Mensen hebben geen vertrouwen. Mensen hebben nog een drop lispeki moro die gado tegenwoordig. Maar ze gaan naar de kerk. I alles wat moest je tegen de bijbel, een bombe die bijbel. Voor wat kan voor sorry, maar tegen de ga kerkie. Pot den kerk gezicht zonde. Weer de masker, de mama masker tak de ga kerkie. Pastor Mushi, onze profeet, onze apostel Mushi van de heilig. Wel, dan heb ik liever. Ik heb buren die niet naar de kerk gaan, maar hun handelwijze is echt bijbels. Ik heb tegenover mijn Syriërs. Als ik zie hoe deze mensen met anderen in de buurt omgaan, en natuurlijk ook met mij, dan geef me hun. Hier een paar huizen verder heb ik Eritreërs. Ik zie niet wanneer ze naar de kerk gaan, maar wanneer ze met mij praten, ik proef de liefde. Dan mensen die conform protocol heel strak zijn en totaal geen respect hebben voor God. Want ze zijn pot in dit schema naar dat in tachi. Lieve mensen, laten we de Heere dienen in geest en in waarheid. Laten we die opperroom bezoeken.

Ja, alleen God kan alles doen. Hij alleen, hij is de enige waarop ik bouw en vertrouw. En daarom, ik kies ervoor om naar de kerk te gaan. Het gebouw te gaan. Ik ben de kerk. Ja, dat is wat Gods woord mij leert. Dat ik de kerk ben. Wij zijn de kerk. Toch? Dus ik bekritiseer niemand. Ik accepteer iedereen. Want God alleen weet wat u moet doen. God heeft mij een boodschap gegeven. En hedendaags, de boodschap die ik vanmorgen heb gebracht. Is een test van het laatste beetje. Toch? Wanneer je kijkt naar het verhaal, dan lijkt het op een mooi historisch verhaal. Maar het is de realiteit van ons dagelijks leven in 2026. God vraagt vandaag aan u en mij, wat zit er in jouw kruik? Wat is het laatste beetje waar jij krampachtig aan vasthoudt uit angst dat er niet genoeg zal zijn? Als je in tijdnood bent, vraagt de Heer vandaag aan u en mij,

bent doodop. Maar, wil je nog met mij meegaan naar die buurman die alleen daar in het huis zit? Die buurvrouw die net uit het ziekenhuis is ontslagen. Wil je dat nog even voor me doen? Huh? Ben je in staat, Carmen, om die ene zuster waarover jij het zojuist had, ben je in staat haar te vergeven? Carmen, ik vraag van jou om die zuster te vergeven. Hm? Vergeef haar. En dat is wat God vandaag van ons vraagt. Het is tof om dit zo te brengen, want dit heb ik niet vooraf bestudeerd. Maar het is mooi hoe God werkt, hoe God mij gebruikt. Dat ik geen dingen kon brengen die ik vooraf heb bedacht met menselijk verstand. Maar dat ik het wanneer ik terwijl ik bezig ben, dat ik de woorden krijg. Dat ik een waterval aan woorden krijg. Dat ik soms moeilijk uit mijn woorden kom. Omdat ik moet iets brengen wat ik eigenlijk nog niet klaar voor ben. Maar de Heer drukt het op mijn hart. Dus duwt het uit mijn mond. Carmen, je moet het doen. Ja, Heere. Vandaag zeg ik volmondig ja. Hm? De Heer wil Hij daagt ons uit dat we uit die comfortzone komen en stappen in geloof om ons geloof te vergroten. Ja? Het is makkelijk om te zeggen, ik kan het niet, maar laat los aan de Heer. Identificeer je kruk, lobi brada nangasisa. Lugu, sangado, wangiyu. Erken dat je dingen vasthoudt. Migado, mensen hebben me pijn gedaan. Ik wil geen pijn meer. Nee, maar laat het aan de Heer over. Geef God de eerste plaats. Ja? Maak eerst koek. Maak ruimte voor God. Maak goed koek voor God. Met een klein beetje olie dat je hebt. Hij is er voor je. Tot slot wil ik zeggen, stap in gehoorzaamheid. God houdt van u. Ja? Tot de volgende keer, lobby baradadangasisa. Ik groet iedereen, meneer Freek en zijn geliefde. Alasma. Sisa Elfriede. Die hoe heet die andere mevrouw? Mevrouw Kreesburg, mevrouw Van Engel, Tante Loes, Tewantralisi. Meneer Etje Bakboord groet ik ook, Banansi groet ik ook. Meneer Creton, eigenlijk, molassisma. Mevrouw Riedewald, alasma, oom Robbie, de familie Henry, Vinci. Mijn excuses dat ik er niet bij was, want ik heb het bericht te laat gehoord. En alasma. Ik ga niet geen namen meer noemen, want dat me lassie. Oké? Okay? So, tang sweetie, tewan tra lesie. Op een eye voor vandaag. Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredes.

0: wetsvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Hulpplatform Geldfit kijkt dan welke ondersteuning nodig is en verwijst mensen zo nodig door. De belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zegt dat veel mensen nu niet weten waar ze terecht kunnen. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. De ontploffing vond plaats bij een militaire basis in Viacha, vlakbij de hoofdstad La Paz. Volgens de politie lag daar vuurwerk opgeslagen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. De brandweer waarschuwt dat er nog steeds gevaar is voor een nieuwe explosie. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: one's for the woman who carries what nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedraizing Farma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbare. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
4: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding. Help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help me. Dank je.
3: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling. Ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kero, te kauroko dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n suite die komita eind of ding. Een sweet periode.

Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. In het vertrouwen dat zij nu thuis is bij haar Heer, nemen wij met liefde, verdriet en dankbaarheid afscheid van onze geliefde Urta Cheryl Pinas Menes, geboren op 13 februari 1976, heengegaan op 1 september 2026. Urta was dochter van Johanna Bondel en Frank Menes, echtgenote van Dean Pinas, zus van Graciela Menes, Franklin Menes, Rachna Menes, Cherise Faree Wondel, Safira Wondel en bonusmoeder van Sherily Uitenwerf. Afscheid dinsdag 8 september 2026 van 2:30 tot 4:30. De Dela Arena Poort, Hoornerboeg 1, 1102 BK, Amsterdam. Aansluitend is er van 5:30 tot 9:00 gelegenheid tot condoleren en samen zijn. De Tafelbergweg 8, 1105 BN, Amsterdam. Zoals Urta het zelf graag wilde, nemen wij afscheid in de kleuren crème, zalm en wit. Zachte en lichte kleuren die passen bij wie Urta was. Warm, liefdevol en vol licht. Geen zwart alstublieft. Urta had één duidelijke laatste wens. Begraven worden in Suriname. Met liefde en respect zullen wij deze wens vervullen en haar terugbrengen naar het land dat haar zo dierbaar was. Omdat zij in Suriname haar laatste rustplaats zal vinden, vragen wij u vriendelijk geen bloemen mee te brengen. Wie graag iets wil bijdragen aan haar laatste reis, kan dit doen in de vorm van een donatie. De herinnering aan Urta blijft voortleven in ons hart. Haar liefde, haar warmte en haar licht nemen wij met ons mee. Totdat wij elkaar in Gods nabijheid weer mogen ontmoeten.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ladies from the hood, we make the city proud. One frisse ochtend. Nederlandse mix Surinaams, toch wel frisse ochtend. Wat sweetie mama ting, laten we zomaar zeggen. Lekker winderig, heerlijk. Zag mensen tai chi buiten doen of zo. Ja. Dus snel lopen, handen in de lucht. Allerlei bewegingen maken. Heerlijk is het om te zien. Heerlijk om als je om je heen kijkt. Heel veel mannen zag ik vanmorgen met de kinderwagen lopen. Ook heel uniek. Heel mooi ook om te zien. Vaders met hun kleine baby lopen. Net als vroeger. Luier over de kinderwagen. En bij anderen was het in een draagzakje. Mooi om te zien, mooie dingen. Naast deze mooie dingen heb je ook heel wat negatieve dingen. En negatieve dingen krijgen altijd, altijd, altijd heel veel aandacht. Soms is die aandacht goed, maar soms is die aandacht ook... Social media, nou kan je breken, kan je maken, kan alles met je doen. En ja, ik weet het niet of het een periode is van een bepaalde openbaring, laten we zo maar zeggen. Je ziet ook van alweer bij heel veel mensen, vrienden, er spelen zoveel gekke dingen op deze aardbodem als je kijkt. Soms verontrustend, vooral de mensen die vermist zijn. Heel veel vermisten. Dat ik denk, wat is er aan de hand? Ook heel veel dingen. Mensen die heel wat slechte dingen deden. Ja, zijn... politie heeft ze, laten we zeggen, netjes gezegd, ontdekt. Die heeft het cadeautje opengemaakt en klaar. Er gebeurt zoveel bij deze mensen. Als je om je heen kijkt, mensen die anderen hebben opgelicht. Ook die dachten... We gaan, weet je wat het probleem is vaak? Sommige mensen doen iets. Je krijgt de kans. Weet je? Je denkt van, ik ga even sneller een money maken. Maar dan krijg je biggie eye. Je begint, je denkt, ik heb een kleine 10 zoen gemaakt. Ai. Dan zegt iemand tegen je, hey, we kunnen doorgaan en gewoon verdubbelen. Doen we dit en dat. Biggie eye. Je hebt die kans al gekregen. Neem het. En ga rustig op je kont zitten. En wat je ermee wil doen, misschien weer in de schoenendoos stoppen of onder een... I don't care. Maar nee, je gaat biggie eye. Want wat krijg je dan vaak... Ik zie gasten waar je vaak mee te maken krijgt, is ook van... Je vertelt het verhaal. Hè? Boy, ik heb die money gemaakt, dit is dat. Dat is simpel, man. En dan krijg je die jaloezie, toch? En jaloezie komt en jaloezie zegt... dat wil ik ook. Kom, laten we het weer doen. Jij trapt erin. Maar jaloezie brengt je ergens anders naartoe. Weet je? En wanneer je erachter komt, is het vaak te laat. Terwijl je hebt die kans gekregen, laat het dan. Weet je? Het was jouw geluk op dat moment. En jij maakt je geluk toch de pech. Want je hebt zoiets van, ik ga het maar, jij gaat dit en dat doen. Hey. Alles wordt een dag ontdekt. Mijn grandma betacht. Je vindt dan die dibri osore schreef je wel eens. En die eikon. Eikon lange tv, daar begin je laf aan. En soms, als je jong bent, denk je van, wie is die dibri? En die dibri, zoals het wordt, hoe zeg het, beschilderd, dan is het vaak een soort duiveltje die je ziet op de tv. Maar die dibri is misschien een mens die precies naast je zit. En die ziet er heel knap uit. En heel lief. Terwijl de daden, dat zijn die daden. Waar we in trappen. En deze dingen gebeurt iedereen, hè? Want ze worden op ons pad gestuurd als een eye-opener. Weet je? Want soms, ja, iedereen. Ik bedoel, ik luister ook niet altijd. En soms heb ik ook zoiets van, ja, weet je wat, ik ga het toch maar doen. En dan wanneer het komt, denk ik, ik had mijn sein al gekregen. Dit is de eye-opener. Die moeten er ook zijn. Maar je ziet het ook in de beste familie. Wat ik laatst met iemand erover. Toen zaten we dat mensen het woord jaloezie niet echt niet durven uit te spreken. Ze durven het niet te benoemen. Van jaloezie. Nou, het gebeurt in elk gezin. Op straat. Op de werkvloer. Vooral daar. Want de een heeft promotie gekregen, die andere niet. En soms gaan we zo ver dat we iemand pijn willen doen om eigenlijk te laten zien dat jij dat ook kan. Terwijl je ook kan zeggen van, hey, stof man, ik voel zo'n kleine steek van jaloezie. Weet je? Ja, ik had het ook gewild. Maar ja, het is jouw geluk nu. Wie weet komt er bijna ook eraan. Geef het dan een positieve draai dan alleen maar negatief in het negatieve te blijven. Of iemand die ziet er altijd mooi uit. En dan denk ik, boy, beter had ik deze kleren om. Die persoon zit aan mijn sap. Even als maar voelden, Krossi.
1: Ja, precies.
0: Of als maar Lena Sani. Uno sabi. Of iemand die loopt altijd met heel veel geld. Ja, de persoon, je weet niet waar het vandaan komt. Hou je bezig met je eigen Libi. Je ziet ook social media houden. Zeg ook bezig met jouw Libi. Je roept nu jaloezie en kijk op je telefoon. Wat staat er? Jaloezie, jaloezie. Allemaal filmpjes van anderen die elkaar iets aandoen. Ik weet het niet hoor. Maar die openbaring van deze 2 maanden. Het was al in aantocht. Maar nu worden heel veel mensen ontmaskerd. Niet alleen criminelen. Maar ook je familie, ook je vrienden, je kennissen, je collega's. Anderen pijn willen doen, opzettelijk pijn doen. Opzettelijk. En soms zeg ik opzettelijk, maar soms komt het ook ergens vandaan. Want die andere persoon had iemand pijn gedaan. En die dacht, ik zit rustig, ja. Ai, mijn kiezing. En dan komt je beste vriendin, die doet je pijn. Dus het is een soort van karma, toch? Je krijgt het van een andere van wie je het niet verwacht. Dat zijn ook dingen die gebeuren. En het gebeurt ons allemaal wel eens een keer. Maar laat het eigenlijk niet gaan naar dat je een soort van crimineel wordt in je eigen familie. Dat je gewoon je eigen zus of broer pijn gaat doen omdat. Iedereen werkt. Heel veel mensen werken zo hard om iets te kunnen bereiken. Kapot maken. Net als je een vaas tegen een muur gooit stuk. Het bij elkaar lijmen. Dat kost soms zoveel energie en pijn. En dan zeggen we, I love you, fio. Dan moet je om met dingen gaan doen. Zeggen ze. Dat je dan een of andere watra gaat maken of wat dan ook. Laat ze iemand nog tegen me van ja, dit heb ik begrepen dat ze dat voor vio gebruiken en zo. Ik zei, ik heb 10 wiri in een watra. Maar teno taki. A wiri no do niks. Je hebt die hele wiri niet eens nodig. Na yu mofo, na yu lusu. Begin taki, ik van je bekossi. Ik bekossi. Na zo, ik kan tak ook doen. Pura mofo baka. Pura koskosi baka. En als je het niet meent, dan ga je zien, dan gaan andere dingen gebeuren. Dus als je weet dat je het niet meent, dan beter je tapi mofo dan je wakagwe. Zijn dingen waar we op moeten gaan naar het einde van het jaar toe. We zijn nu eigenlijk in die periode, we gaan de herfst in. Waar echt bladeren gaan vallen. Dus dingen worden ontmaskerd. Al die bendes die vallen. Dit is een periode. Maar ook mensen die in een bepaalde depressie belanden. Het was niet zo lang geleden dat iemand in een van deze... in mooi Zuidoost weer van een of andere etage naar beneden is gesprongen. Die het moeilijk had. Want we zijn met onze eigen dingen bezig, dat je soms een ander uit het oog verliest. Ik had laatst een tekst gezet en zei iemand van, gaat het wel met je? En toen zei ik van, ja, het gaat heel goed met me. Maar wat mij wel opvalt, is pas als iemand er niet meer is of heel ziek is, dat je hoort, oh, het was een goed mens. Oh, wat een geweldig mens. En toen de persoon op straat liep, dan keek je de persoon niet aan. Je zei, ze ziet er wel altijd goed uit, maar... Hou op. Denk, nou, we worden ouder. We hoeven niet meer die kinderen... We moeten juist van die dingen leren die we hebben gedaan. Nu zijn we in een periode van je leven dat je eigenlijk moet genieten en kijken, terugblik van, ah, dit moet ik niet meer doen, man. Ik moet vooruit, dat moet ik achter me laten. Dat soort kinderachtige dingen moet ik niet meer doen. Laten we vooruit kijken. Hoe ga ik nu gaan plannen om meer op vakantie te gaan? Hoe meer ga ik nu plannen om meer te gaan sparen? Misschien moet ik in elke kamer een spaarpotje zetten, elk dubbeltje stuiver, weet ik veel. Dat soort dingen, elkaar, jezelf opliften. Of elkaar opliften. Maar wat we doen is elkaar alleen maar neerhalen. En het gebeurt heel gauw. En dat wil niet zeggen dat ik heilig ben. Want ook ik doe af en toe. Maar God, denk ik. Oh, dus dat stemmetje. Wat dit zegt tegen me van. Niet doen, Claire. Niet doen. Niet doen. En dan is het al eruit, denk ik. Oh, sorry. Ja. Je hart op je tong. Het is eruit. Maar oplettendheid. Let op bepaalde dingen. En dat wil niet zeggen dat jij perfect moet zijn. Maar 70% is al genoeg om eigenlijk te denken van dit soort dingen hoeven. Die 30% zal in die 30% nog wat foutjes maken. Maar die 70% dat je boven die 50%, dan heb je zoiets. Ai. Dat zijn de dingen. Weet je? Je ziet zoveel reuring. Overal als je buiten loopt zie je gekke dingen gebeuren. Die steekpartijen worden meer, minder, maar die mensen die oplichten, die zijn nu aan de beurt. Die zijn nu aan de beurt. Mensen die gewoon proberen om oudere mensen op te lichten. Er was ook een bende, las ik laatst, die allemaal oudere mensen oplichten was. Die liet ze tekenen, want die mensen zijn niet meer zo scherp. Aan de oudere mensen hun sieraden afpakken, hun spullen afpakken, waar die mensen zo hard voor gewerkt hebben. En misschien denk je van, oh ja, ik loop erbij, gaat niks gebeuren. Maar vergeet niet als je kinderen hebt. Wat gaat er dan gebeuren? Het hoeft niet jou te gebeuren. Het gaat iemand raken waar je heel veel van houdt. Wees voorzichtig. Denk goed na. Je ziet ook heel veel mensen. Oh God, als ik eraan denk. Hersenbloeding. 10 jaar. Om me heen. 50 plus. Hé, hey, jullie moeten me zien. Elke ochtend als ik opsta, dank ik van, my God, ik heb het gered. Ik heb het echt gered. Dat is niks. Maar ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren. Want misschien praat ik nu heel leuk, maar afkloppen. Morgen gebeurt er wat. Het is zo gek om je heen. Mensen die gewoon niet voor de spiegel staan, tanden te poetsen. Gevoel gaat weg uit je hand. Uit het niks. Tia. Oplettendheid. Kijken wat je eet, wat je voedt. En wat je zegt is ook voeding, hè? Wat je uitspreekt is ook voeding. Dus laten we opletten. Ik probeer het tenminste. En ik blijf, ik ben geen heilige. Want ik maak de fouten ook nog steeds af en toe. Maar ik probeer erop te letten. En als iemand me erop aanspreekt, zeg ik ook nog dankjewel. Ook de mensen die ineens niet meer met me om willen gaan, zeg ik ook dankjewel. Het was tijdelijk. Een leerproces. Ja, ik heb er wat van geleerd. Wie weet komen we elkaar weer tegen. Want soms moet je gewoon even uit elkaar om elkaar weer opnieuw tegen te komen. Een man zei laatst tegen me, sommige mensen zijn ziek. Geestelijk ziek. Dan moet je gaan herstellen. En als je hersteld bent, dan kom je elkaar weer tegen. Op een andere manier, in een nieuwe versie. En misschien een veel leukere versie. Of een mindere versie voor jou. Maar let op elkaar. Niet alleen op die kinderen. Want ik zie dat het een beetje rustiger wordt tussen bij die kinderen. Maar bij die volwassen mensen. Ik weet het niet. Ik zie in de social media, die is vermist, die is vermist, die is vermist, die is vermist. Vermist, vermist, vermist, vermist. Ik hoop dat ze gevonden worden. Ik hoop dat er wat rust komt bij de ouders. Want het is niet niks. Ook kinderen, bam. Psychische problemen. Psychische problemen die vermist worden. Ja, spreek ze niet aan, want ze zijn gevaarlijk. Ik zag laatst in de metro een man op een bank slapen, die hele bank slapen. Je ziet iedereen kijken, niemand durft hem aan te raken, niemand durft, want iedereen is bang. Angst. Want zo iemand misschien, als ik zeg van... Maar niemand belt ook de politie om te zeggen van... Hey, er ligt een man hier op de bank te slapen. Midden 2 uur in de middag op de bank. Op die hele bank in die metro. Kleine dingen waarop we kunnen letten. En ja, ook ik ga opletten. En ik ga dit weekend nog even genieten van het heerlijke weer. Want daarna, boy, alleen was zakakoyere. O was uw kring, o was Dorose kring. En dan gaan we zien dat de herfst in aantocht is. Ook een mooie periode van het jaar, hoor, met die mooie kleuren. We gaan nu een nieuw tijdperk weer in. En ik stiekem verheug me op die herfst. Want ik hou van de herfst. Ik hou niet van de winter, maar ik hou wel van de herfst. Een hele frisse ochtend, Claire, wie in de house? Na mitaki, ja, mitaki. Want me volg ook nog één ding, Aboitab Centraal Station. Na wat een... Morgen gaan er een heleboel mensen staan daar op Centraal Station. Om eigenlijk om... ja, ze willen hem eigenlijk een hart onder de riem steken. Van hey, zo slecht ben je niet. Maar wie zegt dat die man slecht was? Iedereen zegt, ja, maar hij heeft het uitgesproken. Want dit, iedereen is rechter tegenwoordig. Iedereen is rechter om te beslissen. Iedereen is agent. Huh? Maar hij is degene die wel is opgepakt. Maar ik vind dat die al die 7 gasten opgepakt moesten worden. Want ze hebben allemaal een fout begaan. Ten eerste mag iemand niet zomaar aanraken. En er was een of andere witte man op de social media die aan het schreeuwen was van ja, hij staat daar op zijn station te bewegen. Hij kan naar de sportschool. Wie bepaalt dat?
2: Wie is dat?
0: Wie bepaalt dat? Het gaat jou niks aan. Het is niet jouw ding. Loop er omheen. Je hoeft er niet naar te kijken. En dan, omdat jij dat vindt, mag ik je aanraken. Ik vind ook dat mijn voorouders slecht zijn behandeld. Zal ik nu al die Nederlanders nu allemaal op hun bek gaan slaan dan? Bij wijze van spreken. Omdat ik vind... En die hebben er helemaal niks mee te maken. Misschien die nieuwe generatie die hier staat. Die weet misschien niet, die weet niet eens een stukje van onze geschiedenis. Maar ik ga je klappen. Dus deze man die staat daar omdat hij zwart is. En hij traint buiten op zijn manier. Een bepaalde manier van aandacht. Maar ook op andere mensen te supporten. Hij heeft zijn eigen denkwijze erover. Laat die man met rust. Er staat nergens geschreven dat het niet mag. Precies. En als het niet mag... Dan komt de politie hem weghalen. Maar die man staat altijd al daar. De politie loopt om hem heen. Later, dan willen jullie 7 jongens... Omdat ze dronken waren, moet iemand rekening met je houden. Dus als ik dronken ben... Ik ben super dronken. Dan plas ik op iemand, bij wijze van spreken. Ja, die kan niet helpen dat ze op mijn voet heeft geplast. Want ze was dronken. Ik heb hem maar gewoon laten plassen. Ik denk dat je me echt een paar trappen geeft. Van, ben je gek geworden... Misschien is het wel een nieuwe schoen. Die man geeft aan, raak me niet aan. Dus iedereen is rechter, iedereen is aan het beslissen. En iedereen begint, bekijkt het op zijn manier. Maar wat ik zie is dat die ene man die de andere gestoken heeft. Alleen hij is opgepakt. Maar die andere dan, die hem lastig vielden, zijn niet opgepakt. Ik hoor niks. Ik zie nergens op social media dat er staat van... Oh, ze zijn ook opgepakt. Want ze hebben ook een fout begaan. Je hebt iemand lastig gevallen. Actiereactie, zegt men. Ja. Weet je? Misschien voelde hij zich onveilig. Maar omdat hij zwarte man is en dat hij gespierd is... en zijn trainingen doet, zijn kickbokstraining... Ja, dan voelt hij zich...

0: geprojecteerd alsof het een bloem is, een roos.
1: Dat is groot.
0: En nu gaan een heleboel Marokkaanse mensen, morgen op Centraal Station, het zou zo sieren als ik nog een paar van die niet-Marokkaanse mensen, maar ook van de kleur en diversiteit zal zien achter Centraal Station. En dat het dat ook op social media wordt gezet. Voor de ene die zegt, ja, ik was getuige, iemand anders had een mes. Ik was er niet bij. Wat we hebben gezien, wat hij zelf heeft gefilmd, is dat er meer daders waren. En dat er daarna meer slachtoffers erbij zijn gekomen. Maar er waren meer daders. En het zou fijn zijn, hij is opgepakt, maar de anderen zijn ook opgepakt. Want ze waren lastig. Hou je tengels thuis. Hoeven niet allemaal rechter en politieagent te spelen. Want als we dat allemaal toch al doen, dan hebben we ze ook niet nodig in de maatschappij. Of niet? Laat het aan hun over. Alleen nu gaat er iets heel negatiefs. Iets heel negatiefs. Want die man is gewoon heel negatief. Terwijl hij zoveel positieve dingen deed. Maar nu zie je alleen maar negativiteit. Wat hij allemaal doet. Als je kijkt naar al die geweldige artiesten hier in Nederland. Niet van kleur. Die al die kleine kinderen hebben aangerand. Dat is allemaal in een doofpot. Of een of ander geweldige artiest. Die iemand anders heeft aangereden. Is er een doofpot nu? Is weg. Maar dit is nieuws. Daarom, ik moet je eerlijk zeggen, ik begin steeds meer een hekel aan social media te krijgen. Mensen zeggen, waarom post je niets? Ik zeg, oh ja, weinig. Misschien over mijn moeder. Dat vind ik nog leuk om te posten. Weet je? Dat ze zich staande kan houden. En dat ik er ben om haar te ondersteunen zoveel mogelijk om leuke dingen te doen. Dat is wel, dat vind ik leuk. Laten we meer positieve dingen gaan posten. In plaats van al die negatieve dingen. Ook aan mensen die worden geslagen, mishandeld. Dat we dat filmen en dat gaan we dat posten. Ik, als mensen mij bepaalde filmpjes sturen op WhatsApp, ik verwijder ze meteen. Ik kijk niet. Want het houdt me bezig. Het houdt me heel lang bezig. Dat het me bijna agressief maakt. En dat wil ik niet. Frisse ochtend, Roche, hoe gaat het?
2: Het gaat zo gaat met jou.
0: Ja, het gaat.
2: De dingen die je verteld heeft me ook. Ik heb ook dat soort dingen, dergelijke dingen meegemaakt. Dat was toen tijdens Reggae Lake.
0: Ja.
2: Waar er ook 4 of 5 blanke mannen, zeg maar, die mij ook gingen irriteren. Ik was toen met een mattie van me, Jeffrey. Ik weet niet of je hem nog kende. Ik had hem een keer hier gebracht naar de studio toe.
0: Nee.
2: Die jouw zoon ook kent. Hij is DJ.
0: Oh, ja, ja, ja.
2: Goede vriend van mij. Genezen, ja. Goede vriend van mij. Hij moest me uit elkaar halen met die 6 jongens of 5 jongens. Het waren witte jongens. Die gingen alleen maar dat ik een paar blikjes nam. En ik droom met hem samen in de metro. En vervolgens zeiden die mannen, jullie zijn zuiplappen. En begonnen ze aan mijn jas aan te zetten. Ik zei ook van, blijf van me af. Maar ze bleven maar door. En ze kwamen heel dichtbij staan bij mij. En ze zei, wat wil je met me doen? Zei hij toen. Doe dan. Dat zei hij tegen mij. Ik zeg, begin een beetje opzij, want ik word heel boos. Dat zei ik dan tegen hem. Maar gelukkig heb ik niks gedaan. Maar ik had een hele andere intentie wat ik wilde doen met hem. En ik ken mezelf dat ik niet vaak snel boos word of zo.
0: Ja,
2: maar iets dwingde me om iets aan te doen met hem. Net als die kickboxer. Dus,
0: ja.
2: Dit is het gewoon.
0: Ja.
2: Ik heb dit soort dergelijke dingen meegemaakt.
0: Ja. Vervelend is dat, hè. Ik kreeg vroeger op het werk agressietraining. En ik merk dat het zit volgens mij in onze DNA, bepaalde dingen. De persoon komt helemaal in je face staan. En je moet wegkijken. Dat is het moeilijkste wat iemand... Zelf de politie krijgt die training. En geloof me, als ik dicht bij hun ga staan en kijk ze aan, wat nou? Dat hij me gewoon duwt naar achteren. En zegt hij, hé, ja. Niet zo brutaal doen. Ze gaat in zijn machtspositie staan.
1: Ja,
0: maar ik als kleine man. Er wordt van mij verwacht dat ik naar beneden kijk. Als een bangerik om dingen te voorkomen.
1: Ja.
0: Menig zwart die ik ken. Of van kleur. Die kan dat niet. Dat gewoon iemand in je face komt staan. En zegt wat nou. Wat nou. Wat denk je wel. Nou, het enige als je heel erg bang bent, is dat je inderdaad naar beneden kijkt. Maar iemand met een bepaalde vechtlust en die altijd op een bepaalde manier behandeld is, die pikt het niet. Die zegt wat nou, toon erop. En dan gebeurt er actie-reactie.
2: Uh-huh.

0: wij, ik vind dat we erop moeten letten. Net als hoe kinderen op school ook aan het vechten zijn, vind ik ook niet kunnen dat een moeder of een vader komt en je hebt mijn kind gezegd, sla hem terug. Iedereen is rechter aan het spelen. Nou, oké. Dat kind slaat die andere, want je hebt niet verhaal gevraagd wat het verhaal is eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Slaat terug.
1: Precies.
0: Die gaat naar huis. Een meneer is gekomen naar mijn vrouw en die moest en die heeft me geslagen. Nou, die komt ook met de hele portie. En dan? Een soort oorlog.
2: Klopt.
0: Terwijl het eigenlijk op een andere manier had gekund. En die had ook geleerd van, hier ben ik niet van, nu stop. Raak me niet aan. Nou, dat ziet er echt niet ziet er zo stijfjes uit. Ja, maar ik wil niet dat je me aanraakt. Ik wil dat je me aanraakt. Maar als ik je een flinke duw geef en je zegt donderop, raak me niet aan. En ik kijk je op een andere manier aan, dan kan het zijn of je schrikt,
1: ja,
0: of je gaat iets anders doen. Dus het is actie-reactie. Men probeert dat eigenlijk te controleren.
1: Ja.
0: Maar sommige dingen kan je niet controleren.
2: Nee, klopt. Maar ze doen het meestal met groepjes. Of ze lachen je uit het niets gewoon uit. En ze, ja.
0: Ik ben mijn agressieve trainer, ben ik gefaald. Hè? Ik heb het niet gehaald. Waarom?
2: Hmm.
0: Ik krijg een bijtraining, even tussendoor. Was een kind in een kinderwagen, is met zijn vader. En die duwt die kaart tegen me aan.
1: Hmm.
0: Net als het. Duwt die kaart tegen me aan. En wat ga je dan doen? Spreek het kind even aan? Van, nee, dat mag je niet doen. Meneer, let op je kind. En ja, en je moet. En die vader ging tekeer tegen me. En toen moest ik zeggen: oh ja. Ik zei tegen die keer, dus in die training zei ik zo tegen hem: van.
1: Wauw.
0: Ik zeg: donder op. En als je kind nog. Dan klap ik je kind. Kom en dan klap ik jou ook nog bij. Ja, maar zo mag je niet praten. Je moet het sussen.
1: Nee.
0: Sussen? Voed je kind goed op.
1: Precies.
0: Want ik kan weer jou gaan klappen, maar ik ga je kind klappen, dat doet je veel meer pijn dan dat ik jou klap. Toch?
1: Zeker.
2: Klopt.
0: Als ik ruzie met jou heb, toch? En je loopt met je kinderen.
2: Mm-hmm.
0: Je kinderen zijn je heilig, neem ik aan.
2: Klopt.
0: Maar ik kan jou niet pakken wat je doet bijna, dan ga ik je kind klappen. Wat gaat er gebeuren dan?
2: Ja, dat wordt...
0: Kind gaat huilen, want je moet niet jagen. Jij wordt boos. En dat wil ik. Dat wil ik uit je trekken.
2: Ja.
0: Ja, ik vind dat die trainingen ook aangepast moeten worden.
1: Ja,
0: ik kon niet. Ik kon echt niet.
1: Nee.
0: Ik kon echt niet. Okay. Aan de balie heb ik lang gezeten. Krijg ik ook mensen die zeiden van... ze komen aan de balie. Ja, en ik heb dit niet gehad. En ik vind. Ik zei, je mag 10 keer vinden. Ik vind ook dat je rustig moet praten. Ja, en wie ben jij? Ik zeg, ik ben degene die jou moet helpen.
1: Ja.
0: En ik zeg, ik vind.
1: Ja.
0: Jij vindt toch ook, ik vind. Ik zeg, dus gaan we op een normale manier met elkaar praten? En als dat niet lukt, is niet erg hoor. Maar dan ga naar buiten. Want ik help iemand anders liever, die wel geholpen wil worden. Ja, maar mevrouw, u begrijpt mijn frustratie. Ik zeg, ik begrijp mijn frustratie. Maar ik snap die toon niet.
1: Precies dat.
0: Dus we gaan die muziek even zachter zetten. En de mensen zeggen, ja, geef de persoon een drinken. Wel, ik geef je geen drinken. Want als je die drinken op me gooit, hebben we een groot probleem.
1: Precies.
0: Ik gaf alleen mensen die het drinken die aan het huilen waren.
1: Ja, precies. Die echt die ondersteuning.
0: Maar je bent agressief.
1: Een volwassen persoon.
0: Je krijgt geen drinken en vooral geen thee. Nee, helemaal niet.
1: Thee is een wapen.
0: Dus ja, het zijn keuzes.
1: Ja, het zijn keuzes.
0: Ik weet een Surinaamse vrouw een keer een prop op mijn hoofd gegooid. En ik dacht, wat moet ik met dit mens? Want ze kreeg niet gedaan wat ze wou. Dus ze voelde zich machteloos. Ik snap ook wel dat je machteloos voelt. Maar ik ben ook met handen en voeten gebonden. En als ik je iets uitleg en je wil het niet aannemen. En je gaat de prop op me gooien.
1: Dat te ver.
0: Nou ja. Ik heb die deur netjes dicht gedaan en ik heb haar in die kamer gelaten. Tot ik haar naar de receptie zag lopen. Ja, die mevrouw heeft me al lang in die kamer gelaten. Ze was te agressief, ze wil met propjes gooien. Nou, heb ik die deur voor de dicht gedaan, dan mag ze daar met propjes gooien. Ik zeg ja, en als de leiding wil, zal ze het opruimen. Maar gaan we lekker met propjes gooien, ik ben daar liever gediend. Ze gaat de klacht tegen je indienen. Ze zegt, ja, ze mag 10 klachten indienen.
1: Graag.
0: Ze zegt, boeit me niet.
1: Nee.
0: Maar ik hoop dat ze ook foto's heeft gemaakt wat ze aan het doen was. Want als zij een klacht tegen me indient, zeg haar, dien ik ook een klacht tegen haar in. Want je mag geen propjes gooien. Je bent niet op de kleuterschool. Hou op, je bent een volwassen vrouw. Laat toch gewoon respect hebben voor elkaar. Is dat zo'n beetje moeilijk? Ik snap het niet hoor. Ik snap het echt niet. En in jouw geval?
2: Ja.
0: Ja, 6 jongens. Je kan klein worden om te zeggen, helaas, want ik ga het verliezen tussen van ze, 6 jongens. Maar je hebt van die gasten die gewoon eventjes oppiepen. Ik word lastig gevallen terwijl ik met je praat. Bellen ze. En ze volgens ze stond een hele passie. Is zomaar een gevecht. Een oorlog.
1: Ja.
0: Mensen houden van om dingen uit te lokken. En deze tijd lok het niet uit.
1: Nee,
0: lok het niet uit.
1: Nee.
0: Want het ergste kan gebeuren. Het ergste kan gebeuren deze tijd.
1: Ja.
0: Lok geen dingen uit. Je ziet de gekste dingen wat er gebeuren. Wat je niet verwacht.
2: Gelukkig was hij met mij meegegaan, Jeffrey. Anders was het echt helemaal uit de hand gelopen. Dan had ik echt een paar stoten gegeven gewoon. Want het maakt niet uit met wat.
0: Ja, ja.
2: Elk voorwerk die ik wil pakken. Of een fiets of een weet ik veel wat, een step. Gooi ik op zijn hoofd gewoon. Ja, zo boos kan ik worden gewoon.
1: Ja, je gaat in de overlevingsstand.
2: Ja. Ik ken mezelf wel, maar niet op die manier.
0: Zo erg, zo erg.
1: Ja.
0: Ach ja. Maar ja. Nou, Roger, je bent er nog. Het gaat
2: gelukkig
0: goed met je.
2: Gelukkig wel, ja.
0: Het gaat goed met mama.
2: Het gaat ook zijn gangetje.
0: Mooi. Nou, daar zijn we blij om te horen dat
2: Zeker.
0: Het goed gaat. Dus we hebben naast negatieve en dingen hebben we ook mooie dingen. Zoals Juanita, hoe gaat het met je?
1: Er zijn absoluut alle leven naast elkaar. Ja, het gaat goed met me.
0: Ja.
1: Het gaat goed met me. Ik ben weer lekker aangepast aan hier, de tijd van hier.
0: Ja.
1: En ik ben 2 weken terug uit Su.
0: Ja.
1: Ik heb, ik had een mommycation geregeld voor mezelf.
0: Ja.
1: Ik had gewoon op een dag besloten, ik ga naar Suriname. Het land riep me al heel lang. Want ik ben zo lang niet geweest. Als ik mensen zeg hoe lang ik niet was geweest, dan schreeuwden ze echt van gewoon niet. Dat kan niet. Maar ik voelde gewoon dat ik moest gaan. Na 21 jaar, ja echt. Ik ben daar geboren, echt. Maar ja, je komt hier en je pakt al je dingen en je krijgt je kinderen. En het kwam er maar steeds niet van. En op een dag stond ik op en ik zei, ik ga. Dus ik heb diezelfde dag mijn ticket geboekt. En 2 dagen daarna zat ik in het vliegtuig. Ik heb alles geregeld, even met mijn familie, even mijn onderkomen, alles. En off I went. En het was heerlijk. Natuurlijk heel veel veranderd in de afgelopen jaren. Dus,
0: hoe lang ben je niet geweest?
1: Ik zei 21.
0: 21 jaar. Alanga eigenlijk.
1: Alanga.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ik denk, nee, maar ik heb echt mezelf ondergedompeld in de energie van daar. En gewoon even connectie weer gemaakt met mijn land. En het was geweldig goed. Het was nodig. Ik moet je eerlijk zeggen, het was nodig. Er gebeurt ook heel veel daar, dat weet ik. Maar ik ben met een hele andere intentie gegaan. Ik dacht van, laat me dat positieve van daar ook weer gaan zoeken. Dus ik heb weer opnieuw kennis gemaakt met mijn land. En we hebben afgesproken dat ik weer wat vaker ga. Het was eigenlijk een beetje heling voor mij. Ik ben dus ook zonder mijn kinderen gegaan. Ik ben alleen gegaan. Gewoon echt voor mij.
0: Ik
1: kon doen wat ik wilde. Gaan waar ik... Eten wat ik wilde. Ik heb genoten. Het was lekker. En dan ben ik weer hier in het Nederlandse. En zoals je al zei, de herfst is nu al in aantocht. Hè? Het begint zich al aan te melden. En it's all good. Het is heel veel reuring. Er is heel veel reuring nu.
0: Ja.
1: Energetisch is er heel veel aan de hand. En dat merken we allemaal. Want mensen doen alsof ze gek zijn. Alsof ze niet goed bij hun hoofd zijn. Het is in 1 jaar. Dus het is een begin, ja. Nieuw begin. Maar wat is dat stapje voor een nieuw begin? Ja, ook dat iets afsluit. Dus je gaat zien dat heel veel... verbindingen, relaties, werk, maakt niet uit, dingen stoppen. Gewoon hele goede vriendschappen. Out of the blue, poef, kan er ineens iets ontstaan wanneer het gewoon eindigt. Weet je, vanuit ons mens zijnde is dat heftig, omdat we het niet zien aankomen. Maar vergeet niet, we hebben aan het begin van het jaar heel veel dingen uitgesproken, opgeruimd, ruimte gemaakt voor het nieuwe dat komt. Maar voordat het nieuwe kan komen, moet er soms ruimte worden gemaakt, zodat het oude losgaat. Zodat je naar die nieuwe frequentie kan. waar al het nieuwe voor je klaar staat. Dus weet ook,

0: dat ook daarmee te maken heeft. Ja, en Roger, dat jij zo benaderd bent. Ja, ik vind dat heel heftig om te horen. Ik vind het ook heel erg laf als je als groep meerdere mensen tegelijk op één iemand
1: racistische dingen uitspreken.
0: Ja,
1: naar die goede maatje van mij.
0: Ja, precies.
1: Dat hij een ding lijkt.
0: Dat jij
1: ja.
0: denkt dat je denkt dat je beter bent dan een ander. Als je zo iemand zo bejegent. En weet je, onze mensen zeggen ook altijd toch van, wij zijn niet onze voorouders. Wij pikken die stront niet. Dus als je komt zonder respect, je kan misschien één waarschuwing krijgen. Maar als je doorgaat, dat betekent dat je dat ding wilt. En als je het wilt, kan je het krijgen. Nowadays. Precies, je kan het gewoon krijgen.
1: Hollandse
0: en dan
1: jongens.
0: Moet je niet huilen. Ga geen aangifte doen. Doe daar ook niks. Ontvang dat ding. Want je hebt het toch uitgelokt.
2: Mm-hmm.
0: Dan moet je, wie aanzicht moet bezig. In dit soort gevallen, ik ben echt niet iemand van de ene wang en die andere ook naar je toe keren. Zodat je het nog een keer met me kan komen doen. Nee. Je mag je grenzen aangeven. En weet je, begrenzen is ook een vorm van zelfliefde. We hebben zoveel aan onszelf gewerkt, hè, ook als collectief. We zijn er nog niet, maar we doen ons ding, we doen ons best. En als jij, maakt niet uit wie het is, hè, of het kan ook familie zijn, hè, die respectloos op je af kan komen. Zelfs die mag je een optater geven als mensen gewoon structureel over je grenzen heen gaan. Zelfliefde is dat juist. Zoveel van jezelf houden, dat je mensen op een afstandje duwt en zegt van nee, tot hier en niet verder. Ik ben blij dat het goed is afgelopen. Want wat Claire al zei, iedere dag dat je opstaat is een cadeau. Soms als iemand je uitdaagt en je gaat mee in dat ding, kan het zijn dat jij degene bent die niet meer naar huis gaat. He? Dat jouw familie aan het huilen is, omdat jij bent weggevallen. Doordat één iemand anders jou vond dat hij jou onheus moest behandelen. Snap je? Dus het luistert zo naar, nou, goed en kwaad leven naast elkaar. En hè, we weten, het is frequentie, alles is energie. Dus jij zit op jouw fijne frequentie en dan komt ineens iemand tegen je aanschoppen die je uitdaagt om ook te zakken in frequentie. Besef dat waar we nu met z'n allen doorheen gaan, dat het een spirituele oorlog is. Die over onze ruggen wordt uitgevochten. Dus jij zit, je ziet, wat Claire zei, je ziet een mens tegenover je zitten, maar dat mens.

0: lachen voor die dingen die ze doen. Maar wij. Dus het is aan ons om aan de ene kant ook wel skills te ontwikkelen. Dat als je uitgedaagd wordt, dat je in eerste instantie even probeert de... Weet je, de heat. Weet je, dat vuur. Weet je, om dat even eruit te halen. Maar als je ziet, het werkt niet. Dan moet je gaan nadenken van, hoe ga ik mijzelf beschermen? Hoe ga ik mij beschermen tegen zoiets? Want die man die aan het boksen was, of van zijn dingen aan het doen was, op het Centraal Station. Wat blijkt dus, hij heeft zich beschermd met een mes van een van die andere mannen. Dus dat is ook nog eens het mooiste. Dus je denkt, je bent veilig met je wapen, maar het wordt nu tegen je gebruikt. Hoe? Dat verwacht je niet, toch? Want je voelt je geweldig. En kijk, en dan lig je in het ziekenhuis. Dus, met z'n allen, besef dat dit gaande is. Besef het. Probeer het te ontwijken. Maar als je ziet, er is niks anders. Doe gewoon wat je moet doen. Ja, nou, de afgelopen week was voor mij ook innoverend privé. Er was ook energetisch een onrustige situatie, waarvan ik echt denk van, wat is hier nu aan de hand? Maar weet je, ik probeer helikopterview, hè, als ik ergens doorheen ga, even een stapje naar achter te nemen en te kijken van, waar gaat dit nu daadwerkelijk om? Waardoor het heeft kunnen ombuigen. Maar weet je, soms als je in een verhitte situatie zit, is het ook wel gewoon goed om even afstand te nemen en op een ander moment op de dingen terug te komen als alles wat bekoeld is. Weet je, dat kan ook gewoon in je relatie. Maar stel dat jullie een discussiepunt hebben of er is even iets voor iets aan de hand. Neem even afstand. Van, schatje, ik hou nog steeds van je, maar nu even niet. Maar weet je, ik ga eventjes even mijn ding doen. Misschien ga ik even een rondje buiten lopen, even mijn hoofd leegmaken of even in de auto rijden. En als ik weer wat rustiger ben, dan kom ik erop terug. Weet je, kijk, dat soort skills, hè, daar had ik over. Dit zijn skills die wel handig zijn om toe te passen in bepaalde situaties. Dus zodoende. En ik zie al dat het eerste uur alweer bereikt is.
1: Ja, inderdaad. We zijn 10:58, 11:02. Ja. En het eerste uur is al zo weer om. En we hebben het alleen maar gehad over, openbaringen.
0: Ja, precies.
1: Een hoofdstuk.
0: Ja, dat hoort ook bij het leven.
1: Ja, dus ja, we gaan dan even naar een andere openbaring. Dat doen we wel na 11:00. We gaan nu even lekker wat drinken.
0: Yes.
1: Voetjes je billen even schudden misschien. Pak je Heineken of je weet ik veel wat je wilt drinken. Dan hoop ik dat je straks weer luistert. Want er gebeurt veel te veel. Ja. Er gebeurt veel te veel.
0: Ja.
1: Mooi. Nou, gaan we even naar een nummer luisteren. Van Evelien Wilson. Now for you, Eddie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek...

0: is ook meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. Werkgevers worden daarom dringend gevraagd om de werktijden aan te passen of thuiswerken mogelijk te maken. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wijchen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

0: days when nobody sees. Still rises. Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedrijzing Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: The ladies from the hood, we made the city proud. Ja, ja, en we hebben het gehad over openbaring. Openbaringen. Dingen die steeds weer gebeuren. En een heleboel gekke dingen. Soms verduistering, dat voor verduistering. Mm-hmm. Alles op dit. Het lijkt alsof door die duistering dat er allemaal diebris en ineens allemaal dingen komen om. Ja, op mm-hmm. een of andere manier. Laatst was er volgens mij ook een maansverduistering. Er gebeurt heel veel. Maar laten we op elkaar letten, het stukje. Vooral deze periode. Deze periode wanneer het rouwproces, want er zijn zoveel mensen overleden de afgelopen periode. Hou elkaar in de gaten. Maar er zijn sommige mensen die een beetje doordraaien. Het gemis, hoe ga ik ermee om? Niet iedereen is even sterk om ermee om te gaan. Je ziet ook van deze periode, een paar jaar geleden, waren rond die periode september, oktober, hoe donkerder het werd, zoveel zelfmoord. Let op elkaar, praat met elkaar. Mensen die depressief zijn, mannen die depressief zijn, die eigenlijk, alle, weet je, met depressieve mensen zie je alle fouten behalve hun fouten. En ga niet, die discussie is niet nodig hoor, want je kan met ze in discussie gaan, maar ze horen je niet. Ze horen je echt niet. Maar denk aan je vooral familieleden, denk aan je hart. Denk aan de dingen die gebeuren zoals, je ziet mensen ineens, je is dom, pijn in je borst, je gaat, hartaanval. Je zit ineens, hoofdpijn, je maakt je gewoon druk op dingen van je werk. Bam, herseninfarct of wat dan ook. Jereja, als je neervalt, krijg je je kinderen, je partner, die krijgt van je werk een kaartje oprechte deelneming. Klaar. Of sterkte. En een bloemetje. Voor de rest gaat het werk gewoon door. En je merkt het ook, wat ik merk op de werkvloeren van, weet je, mensen zitten niet lekker in hun vel. Of het gaat niet goed, maar niet iedereen ze praat er. Of ze weten wel dat er iets niet goed gaat. Maar tegenwoordig kost het zoveel moeite zeggen van, ik snap het, als je 10 werknemers hebt. Van, maar hoe gaat het met je? Nee, het is alsof je iedereen een computer is. Je wordt bestuurd van, ja, je moet je werk doen. En als je nog bellen, is het van, heb je dit al gedaan? Waar is het stukje mensheid?
1: Ja, precies.
0: Het stukje van, ja, er is er iets aan de hand. Wat kan ik voor je betekenen? Of als je dat gesprek niet over gaat, zeg, ja, weet je, ik merk dat er iets aan de hand is. Misschien heb ik het mis. Maar ik zou graag willen dat je in gesprek gaat met iemand die je misschien beter begrijpt. Want ik vind het niet leuk. Je mag dat zeggen. Ik vind het niet leuk. Ik heb de ervaring niet. En ik zou het niet kunnen dragen. Maar er zijn mensen, experts, die hiermee om kunnen gaan. Dus ik wil je adviseren. Als je iemand nodig hebt, zeg het maar en we regelen het. Maar tegenwoordig, ja.

0: dan is het, dan hoor je net als wat ik op mijn show had gezet. Van, het was zo leuk, mens. Zo aardig. Altijd behulpzaam. Altijd een luisterend oor. Had altijd wat over voor een ander. Met de mooiste stem. Het mooiste gedicht. Het mooiste wat ze nog maar boven kunnen halen. Want er komt menselijkheid ineens wanneer het niet nodig is.
1: Precies.
0: Want je ligt daar in een kistje. En dan kan je me een mooie speech komen vertellen. Maar toen ik daar in leven was, heb je die speech nooit tegen me gezegd. Je hebt nooit gezegd dat ik aardig was. Of dat ik wel die collega was die altijd. Dat ik er altijd een schouder had. Of wat dan ook. Dat had je nooit gezegd. En dat, in dat kistje, daar kom je een mooie preek. Wel, hou die preek voor jezelf.
1: Precies.
0: Begin het voor jezelf te schrijven wanneer jij in je kistje ligt. En laat iemand het dan voor je oplezen. Of wanneer de persoon in het ziekenhuis ligt. Of we gaan een kaart sturen, een cadeautje kopen. Cadeautje kopen. Dat had je moeten doen toen ik jarig was. Wat ga je voor me sturen, een fruitmand?
1: Dat wordt beter.
0: Je stuurt één grote fruitmand van waar ik misschien 3 uit kan eten, want de rest is bedorven. Het blijft niet goed.
1: Ja, soms heb je geen behoefte aan een fruitmand, maar aan een luisterend oor.
0: En dat is wat wij nu elkaar moeten geven. Weet je? Deze donker, niet alleen met deze donkere dagen. Ik benoem het nu wel in deze periode. Omdat je het merkt en je hoort veel om je heen. Mm-hmm. Maar eigenlijk moet je dit altijd doen, inderdaad. Ja. Maar ja, ik snap het. Als iemand komt, dat, ga je dat benoemen. Je ziet het ook voor mijn God. Ik heb het ook wel eens. Ik denk, mijn God, ik heb zo lang niet gezien. Dan zie ik ineens, de persoon is overleden. Wat is er gebeurd? En stom, hè? Wat is er gebeurd? Maar niet eens denken van wat erg. Wat is gebeurd? Wat is toch de vraag die we elkaar stellen? Hé, zo is over wat is gebeurd? Mag niet uit dat er iets gebeurd. De persoon is er niet meer.
1: Is er niet meer, nee.
0: Ja, is er niet meer. Was de persoon ziek? Het is een vraag die we elkaar stellen. Weet je?
1: Ja.
0: Ja, ik denk het. Ik weet het niet. Maar wat doet het er niet toe? De persoon is er niet meer. We betrappen onszelf op bepaalde vragen die we stellen. Maar dat zijn vragen soms uit nieuwsgierigheid. Maar soms omdat we ook niet weten wat we moeten zeggen. De schrik neemt soms iets. Dan krijg je woorden in je mond dat je denkt van, achteraf denk je, Mikado, wel dom hoor wat ik heb gezegd of heb gevraagd. Maar ja, de schrik. Je weet er niet mee om te gaan. Het heeft je overvallen. En dan denk je, ha. Het zijn kleine dingen waar we op kunnen letten. Vooral deze periodes gaan we het vaker over hebben. Je gaat zien, ook de kranten gaan er weer vol staan van, let op elkaar, zelfmoorden, zelfdoding. Mensen, dat wordt niet vaak in het nieuws benoemd. Omdat het eigenlijk, als het moment dat mensen het lezen, dan inspireer je de volgende om het ook weer te gaan doen. Want die is daar heel zwak en die is, oh.
1: Ja, als iemand al daar zit, ja. Dan zou je het kunnen overwegen.
0: Ja.
1: Ja, precies. Is het makkelijker? Ja, true.
0: Dus laten we een beetje op elkaar letten. Ik geef het woord nu aan Juanita, want niet tak nu voor je, hè?
1: Nee, maar soms is het nodig, Claire. Ik vind het geweldig, want we zitten ook in die maatschappij en er gebeuren dingen om ons heen. En die moeten we bespreekbaar maken. En weet je, we kijken misschien dan wel wat groter of wat dieper. Maar ook wij zitten in die menselijke ervaring. En ook wij moeten soms dingen van ons afpraten, omdat we het heftig vinden. En hebben we ook even iemand nodig die naar ons luistert. En die ons even powert, weet je. En zegt van, oké, weet je, ga door en geef niet op.
0: Ja.
1: Dus soms is er gewoon de energie zo dat het zo moet zijn. En het is dan gewoon prima. We nemen het gewoon zoals het is.
0: Dat is inderdaad zo. Dat is inderdaad zo.
1: En
0: weet je?
1: We luisteren graag naar je.
0: Ah.
1: We luisteren graag naar je.
0: Nee, ik bedoel het niet zo hoor. Maar ik heb het zo van, je hebt ook een bepaalde dingen die opgeschreven zie ik. Want ik zie, je hebt wel heel boekwerk. Je hebt een bijbel hier zo zie ik. En naast die bijbel, daar staat ook nog een agenda. En daarnaast staat ook nog en dan zijn er nog losse blaadjes tussen. Dus als deze vrouw, het lijkt wel of ze eigenlijk een of andere geschiedenisles aan het voorbereiden is. Met van alles. En we worden nog af en toe overvallen door een wesp die
1: weer
0: naar binnen is gekomen.
1: Ja, van alles gebeurt
0: dus
1: hier vandaag.
0: Dus er gebeurt van alles hier zo, mensen die zomaar binnenlopen. Ja.
1: Ja,
0: dat gebeurt gewoon. Dus ja, het kan allemaal gewoon.
1: Ja.
0: Maar we letten wel op elkaar. Want

0: de eerste wat we vroegen, wie is dat? Wat moeten we doen? Ja, hoe gaan we dit oplossen?
1: Ja, ja, klopt.
0: En dan merk je wel dat we een team nodig hebben. Een team om elkaar in de gaten te houden.
1: Precies.
0: Om elkaar echt te versterken in de van... Hé, maar ik durf het niet te vragen. Dan ga ik het.
1: Ja.
0: Weet je, maar dan merk je ook dat er gelijk iedereen achter elkaar aanloopt. Van hé, we moeten dat voor elkaar zijn. Ja. En zo hoort het ook.
1: Precies. Ja, precies. Ja, ja. In het eerste uur hadden we het even over dat als iemand je benadert op een bepaalde manier... Dat je dan voelt dat iets met je doet. En ik heb hier een paar emotionele lichaamssignalen. Dus als je lichaam iets doet, wat betekent het dan ook? Zodat je het kan herkennen. Ja, dus dat ga ik even met jullie bespreken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, kijken of jullie het herkennen. Iedereen herkent het natuurlijk, maar of jullie weten wat het betekent. Wat denken jullie wat het betekent als je zucht? Als je zucht. Wat denk je? Weet je het? Denk je?
2: Irritatie of als je gaat rennen?
1: Nou kijk, als je zucht, dat reset ademhalingspatronen gedurende periodes van stress. Dus het is een stressrelease.
0: Oh, daarom zucht ik zoveel.
1: Ja. Het is bijzonder, hè? We doen die dingen. Maar soms is het even goed om stil te staan. Wat betekent het als we dat doen? Dus dan kan je het herkennen van... Oh ja, wacht even. Ik zit hier in een situatie die best wel spannend is. En ik ga zuchten en dan laat ik even wat los. Neurien. Neurien. Hebben jullie idee?
0: Weet ik veel.
2: Ik denk nadenken of iets van... Oh, zo moet het.
0: Ontspanning of zo, weet ik veel.
2: Ja.
1: Ja. Nou, wat het doet, als je neuriet, dan stimuleer je de nervus vagus.
0: Oei.
1: Het bevordert ontspanning. De nervus vagus,
0: toch wel.
1: Ja, de nervus vagus, ook wel de 10e hersenzenuw genoemd. Is de belangrijkste zenuw in het menselijk lichaam. Het ontspringt in het onderste deel van je hersenen en het loopt door je stembanden, longen, hart, maag, mild en lever, je spijsverteringsorganen en het eindigt in de dikke darm. Dus het is een zenuw, een hele lange zenuw die verbonden is met bijna al je organen. Dus als je neuriet, wil ontspannen. Dan ontspan je die zenuw. Gapen. Dat doen we ook allemaal. Waarom gapen we?
0: Weet ik niet. Gapen.
2: Ja, als je slaap hebt of als je net wakker bent. En gaat uitrekken. Gaap je op natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: En zo, ja, het is een lijn. Als je gaapt. Gapen, dat faciliteert diep ademhalen. Om het zuurstofniveau te herstellen. En het kalmeert het zenuwstelsel. Dus als je gaat, dan neem je eigenlijk een hap lucht.
0: Het ontspant. Het koelt je hersenen even af.
1: Ja, het, juist.
0: Oké.
1: Tappen, hè? Tappen met de voeten. Weet je wat dat doet als je dan met je voeten tikt? Zo. Mensen die dat doen. Soms, ik vind het irritant.
0: Ik heb het gevoel dat ze zenuwen hebben of zoiets. Weet je? Maar ja, het kan ook een manier zijn van ontspanning. Een oefening van weet ik veel.
1: Ja. Je bent in de goede richting.
0: Ik denk soms bij sommige mensen die zo soms zitten dat ze nerveus zijn.
1: Ja, ja. Ja, precies. Heeft hem. Het helpt het loslaten van nerveuze energie. En grondt het lichaam wanneer deze zich angstig voelt. Stappen, hè, met de voeten. Want het is gewoon ook weer loslaten. Zie je dat? Wrijven in de handen. Je handen wrijven.
0: Warmte of zoiets?
1: Ja, je bent weer goede kant op. Ja. Handen wrijven is een zelfkalmerende manier die een gevoel van warmte en comfort creëert. Dan hebben we er nog eentje. Het aanraken van het gezicht.
0: Die weet ik niet, hoor.

0: jezelf lief hebben.
1: Dat doe ik heel vaak.
2: Wat denk je, Roger? Ja. Je hebt het niet door? Je denkt wat je doet?
1: Eerlijk gezegd niet door, nee.
0: Ja, dus wat bedoel je met aanraken?
2: Aanraken.
0: Zeg je hoofd aanraken of zoiets?
2: Kan je gezicht ergens, je gezicht, je wangen, je kin. Soms weet je gewoon zo, weet je gewoon even je gezicht aanraken.
1: Twijfelen of gespannen raken?
2: Het is ook een vorm van release, ja.
1: Ja.
2: Dit activeert drukpunten die je kalmeren wanneer je gestrest bent.
1: Okay.
2: Zoals mensen gestrest gaan ze in hun gezicht zitten, hè, met de vingers
1: priemelen.
2: Dat is ook een stressrelease.
1: Of zo, angst of zoiets.
2: Ja, drukpuntjes zijn het die je aanraakt. Vandaag is het een beetje een... van alles en nog wat. Wat betrekking heeft tot het lichaam. Dus ik heb het net over dit gehad. Hè? En dan gaan we het nu hebben over sieraden. En ook welke stenen horen bij je sterrenbeeld. Ik zal beginnen met de stenen. Het blijkt dus dat we allemaal, ieder teken, toch een steen heeft die resoneert heel goed met je, die je helpt en ondersteunt. Dus ik ga ze even allemaal opnoemen voor jouw eigen sterrenbeeld of voor je gezinsleden, familie. Kan je ze ook even noteren. Ram. Die heeft de karnalinsteen. Karnalinsteen. Stier. Rooskwarts. De rozenkwarts. Steen van de stier.
0: Oh ja, die heeft altijd zelfliefde nodig.
2: Ja, blijkbaar. Ik heb ook geen in mijn tas. Ja, het helpt ons gronden. Want Venus, hè, is onze planeet. Dus ja, die resoneert daarmee. Tweelingen. De blauwe agaat. Kreeft. Maansteen.
0: Vrolijk, hè?
2: Ja. Leeuw. De zonnesteen.
0: Echt?
2: Ja. Leeuw, vuur. Zon. Dat is wel hun teken, hun energie.
0: Oké. Okay.
2: Maagd. Is de blauwe Lopus Lazuli. Lopus Lazuli.
0: Mooie steen is dat.
2: Een blauwe, hè? Ja, zeker. Weegschaal. De Amazoniet. De schorpioen. De obsidiaan. Boogschutter heeft een amethyst. De paarse voornamelijk. De paarse amethyst. Steenbok. De onyx.
0: De dilaptakkie.
2: Ja.
0: Dus dan hebben ze die steen nodig om...
2: Om het een beetje te geleiden. Nou, het klopt wel dus dan. Waterman. De aquamarijn. En vissen. De labradoriet. Als we deze stenen dragen aan ons lichaam af en toe. Of je kan het verwerken in een sieraad, in een ketting, een armbandje, wat je wil. Dan helpt het je gronden van die energie om het goed te geleiden. En wat we ook allemaal wel eens doen, is het dragen van een ring. Maar weet je dat het uitmaakt op welke vinger je een ring draagt, wat het voor je doet? Jullie niet? Oké. Okay. Dan ga ik jullie daar even over bijpraten. Elke vinger is verbonden met een andere planeet. Een ring zal de energie van die planeet versterken. Onze handen zijn dus daarbij ook belangrijk. Je rechter, dominante hand, heeft een actieve energie. Dus hoe uit je jezelf in de wereld? Jouw linker, niet-dominante hand heeft een zachtere energie. Deze staat voor jouw innerlijke leefwereld. Welke planeet hoort bij welke vinger? Dus we hebben ook niet alleen een steen. Zie je hoeveel...

0: effect op ons heeft, maar ook hoe we onze ringen en dringen dragen. De duim. Die staat voor Mars. Claire, waarom lach je?
1: Ik wou zeggen, nou zuigen zoveel kinderen.
0: Ja, duim, Mars. Wilskracht, ego, actie. En dit is een intense energie. Traditioneel gezien werken ringen aan de duim met, ja, ringen met de duim worden met voorzichtigheid benaderd. Vooral aan de niet-dominante hand. Dan hebben we de wijsvinger. Staat voor Jupiter, leiderschap, groei, invloed en kennis. Draag de ring aan je dominante hand als je wilt leiden. Kennis over wilt brengen of wilt geven of wilt groeien of meer invloed wilt hebben. Dus wijsvinger is eigenlijk voor meer invloed. Leiden. Aan de niet-dominante hand gaat het meer om het leren en ontvangen van begeleiding. Zie je dat? Dus je hebt dan die actieve en die minder actieve. Hè? Het heeft twee kanten. Middelvinger, die staat voor Saturnus. Discipline, structuur en karmische lessen. Wanneer je de ring aan je dominante hand draagt, worden je levenslessen zwaarder en worden er extra uitdagingen aan je leven toegevoegd. Bijzonder, hè? Dat wist ik niet. Aan de linkerhand zal het jouw innerwerk versnellen en jouw transformatie ook versterken. Ringvinger, zon. Aan je dominante hand activeert het meer zonne-energie. Voorspoed, succes, charisma en zichtbaarheid. Dus wanneer je meer wilt schijnen en gezien wilt worden, is dit een krachtige vinger voor een ring. Draag je de ring aan je niet-dominante hand, dan wordt deze geregeerd door Venus. Deze planeet staat voor liefde, relaties en aantrekking. Geloof ik ook mensen, als iemand je vraagt ten huwelijk, hè? Dan wordt het ook aan de linkerhand, hè? De linkervinger, geschoven. Dat heeft dus hiermee te maken. Dan heb je de pink. Staat voor Mercurius, maan. Aan je dominante hand wordt deze geregeerd door Mercurius. En die staat voor netwerken, communicatie, onderhandelen, geld en zaken doen. Aan de niet-dominante hand wordt deze geregeerd door de maan. Onderbewustzijn, intuïtie, innerwerk en gevoeligheid. Even een aparte notitie. Voor rechtshandigen is rechts de dominante hand. En voor linkshandigen is links de dominante hand. En is alles gespiegeld. Bijzonder, hè? Dus ook gewoon waar je iets zet, heeft gewoon impact.
1: Prachtig, prachtig.
0: Ja, leuk, hè?
1: Terwijl heel veel mensen, die geloven hier niet in, de anderen wel. Het grappige is van die stenen, dat is verschilt ook per persoon. Want ik had ooit geleerd bij tweelingen dat eigenlijk de steen van de tweeling was de tijgeroog.
0: Mm-hmm.
1: Maar het kan ook zijn dat je meerdere stenen kan...
0: Oh, tuurlijk.
1: Ja.
0: Stenen hebben... Wat het gewoon zegt, is dat het in basis gewoon goed voor je is om jezelf te gronden in die energie. Maar natuurlijk hebben die andere stenen ook effect op je.
1: Ja.
0: He,
1: ja.
0: Want vaak als je een berenkitty maakt, weet je, of een armbandje laat maken, dan die energie van die stenen, die supporten je natuurlijk ook.
1: Ja, ja.
0: Dus we moeten niet vergeten dat we in de menselijke ervaring zijn. Hè? Dus we zijn niet een lichaam met een ziel. Maar we zijn een ziel met een lichaam. Het is echt een wezenlijk verschil. En die ziel, dat lichaam, alles geeft energie af. Dus het kan niet anders dat wat in je buurt is, dat het effect op je heeft. Heel veel dingen gebeuren onbewust zonder dat we het doorhebben. Ja, wat ik al zei, toch die spiritual warfare. Dus er wordt over onze hoofden worden we bewogen om vervelende dingen te doen. Ja. Terwijl van nature dit eigenlijk niet horen te doen. Maar het is wel even onze realiteit nu.

0: Dus we hebben er wel mee te dealen. En we hebben die consequenties daarvan echt te dragen. We kunnen er niet omheen. Dus alles wat de natuur gemaakt heeft, of wat van de natuur afkomt, kan niet anders dan effect op ons hebben.
1: Ja.
0: En weet je wat ook heel veel effect op ons heeft? Metalen. Goud en zilver. We dragen allemaal gouden en zilveren sieraden ergens in ons leven. Maar wat doet het eigenlijk? Nou, wat goud doet, het houdt kracht vast. Zilver reflecteert en koper is een geleider. Je sieraden zijn niet alleen esthetisch, maar ook energetisch. Ze hebben effect op jouw energieveld, zelfs als je het niet doorhebt.
1: Mm-hmm.
0: Goud is niet alleen maar luxe, maar een frequentie. Het houdt warmte vast en macht kracht. Dit is de reden waarom goden of leiders dit duizenden jaren geleden al droegen. Niet voor geluk, maar voor de energie. Goud is afgestemd op de zonnefrequentie. Het vermeerdert jouw aura en het trekt aan. Zilver heeft een heel andere eigenschap. Het heeft andere eigenschappen. Het reflecteert, het verkoelt en het beschermt. Zilver helpt ook om af te wenden of om dingen te ontwijken.
1: Ja.
0: Ja, hè? Wanneer je energetisch gevoelig bent voor externe indrukken, dan kan zilver je helpen gronden. Maar als je juist energie naar je toe wilt trekken, dan voel je dat het afwendt. Dan is er ook nog koper. Koper draait niet om rust, maar om beweging en circulatie. Dus als je dat combineert met intentie, word je een geleider voor wat je wenst. Niet alle metalen hoor je zomaar aan je lichaam te dragen. Als je het niet draagt, of als je draagt, vraag jezelf dan af wat je wilt dat het doet. Dus voordat je je oorbellen. Voordat je je oorbellen of ringen aandoet, stel jezelf dan een vraag. Deze vraag, wat wil ik daarmee voor elkaar krijgen?
1: Of laat jezelf leiden. Want soms haal je de deur uit en draag je zilver. Wat wij hebben geleerd in Suriname tenminste.
0: Mm-hmm.
1: Bij sieraden, zilveren sieraden bij wijze van spreken.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn eigenlijk om een negativiteit tegen te houden.
0: Ja.
1: Dus het soort van bescherming geeft het je.
0: Mm-hmm.
1: En je kan zien op een gegeven moment als je iets heeft opgevangen, dat je zilveren sieraad vaak, als je bijvoorbeeld een bepaalde ketting aantrekt in het zilver, die dan helemaal zwart wordt. Hij verandert van kleur.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet je het schoonmaken. Het heeft iets opgevangen, zegt ze.
0: Ja.
1: Moet je het weer schoonmaken. En soms is het ook wel zo. Als je hem weghaalt en je legt het neer. En de volgende dag kijk je ernaar. Is die kleur ook alweer minder.
0: Ja. Ja,
1: het gaat vanzelf weg.
0: Ja.
1: Weet je, dus sommige zilveren sieraden, bepaalde zilveren sieraden, zijn puur om dingen op te vangen. Zilveren sieraden soms zijn ook een vorm van sommige sieraden van dat je eigenlijk in je kracht staat van, hey, een soort van strijd.
0: Mm-hmm.
1: Van, hey, ik ben niet bang of zo, weet je?
0: Mm.
1: En je merkt het ook van, dat die ook van kleur veranderen. Of je draagt hem vaak vaker in een bepaalde periode. Als je bijvoorbeeld heel veel strijd hebt, dan zie je dat je bepaalde van de sieraden automatisch, soms zijn er niet eens mee bezig, hè? Dat je die aan gaat trekken, dat je die vaker aan gaat trekken. Omdat je op een of andere manier een soort van power zoekt in die sieraden.
0: Zie je dat onbewust, hè?
1: Ja.
0: Zijn we aan het communiceren, geweldig.
1: En je ziet ook bij goud,
0: mm-hmm,
1: dat mensen als ze naar een feest gaan, dat ze goud aantrekken. Dus er straalt een stuk van rijkdom uit, weet je. Van ja, ik wil laten zien wat
0: goed.
1: Ik heb. Gaat me goed. Weet je, ik heb het.
0: Ja.
1: Dus er straalt van rijkdom uit. Maar sommige mensen zegt het ook van de gouden sieraden, die zijn voor jou. Draag ze niet op feest, want heel vaak heb je niet dat, zeg maar, ik heb mijn gouden ring kwijtgeraakt of mijn gouden oorbel kwijtgeraakt. Dat betekent van, het was er niet voor dat feest. Je had hem niet aan moeten doen. Soms moeten we ook niet al onze rijkdommen laten zien.
0: Ja. Klopt.
1: Dus het zijn de seintjes die je krijgt als je met je sieraden omgaat. Net als bepaalde kettingen die we dragen. Je hebt die, van die kralen. Bepaalde kralen die staan op een soort van macht en kracht uit. Je ziet ook mensen die een beetje groot zijn. Dat zijn hele grote, dikke sieraden. Maar zijn van ook van die grote mensen, een beetje stevig, die hele dunne sieraadjes aantrekken. Bijna niet opvallend, omdat ze niet... Maar echt mensen die een statig willen, die er hebben status, als van die grote sieraden om van, ai, ik ben er. Ik wil gezien worden, wat zei je.
0: Ja.
1: Weet je? En
0: ja.
1: Dat is zo om met die kleuren te maken van, hey, je moet niet denken dat je met z'n zomaar iemand te maken hebt. Dus het verschilt ook met wat voor strijdkracht ga je de deur uit.
0: Ja.
1: Met wat gevoel ga je de deur uit. Als je je gaat aankleden, 's ochtends ook, werken we met kleuren. Die kleuren die je aantrekt. Wat ga ik vandaag aantrekken? Wil ik vandaag gezien worden of niet? Je merkt ook bij bepaalde dingen dat mensen heel veel zwart aantrekken. Zwart staat duister uit, maar het staat ook een vorm van krachtigheid.
0: Ja.
1: Maar het bedekt ook heel veel. Van, ik wil niet laten zien wie ik ben eigenlijk aan de achterkant. Ik wil je wel een stukje meegeven, maar
0: niet alles.
1: Zie wat je... Wat
0: ja,
1: je moet
0: pak
1: zien.
0: Wat je wil. Ja.
1: Weet je? Dus die, hoe je het ook mee loopt, het zwart. En wat voor sieraden je bij het aantrekt om het krachtig te maken. Dus als je zwart met zilver aantrekt, dan sta je vaak heel krachtig.
0: Ja.
1: Van hé, ik moet zaken regelen.
0: Ja.
1: Ik moet dingen regelen. Mm-hmm. Zakenmannen zie je ook dat ze met kleuren bepaalde werken als ze bepaalde dingen willen regelen.
0: Dat precies. Heel mooi dat je dit zegt, Claire, want dan ga ik even erop in. Ik ga er even op door.
1: Ja.
0: De kleurentheorie.
1: Ja.
0: Van wat voor kleur doet wat voor je.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je gaf het al een beetje aan. Weet je, dus de kleuren die je draagt, dat kan effect hebben op hoe je voelt. En ook hoe anderen je zien.
1: Ja.
0: Dus rood.

0: in een huis. Een vorm van agressiviteit. Het kan kleur brengen in je leven. Maar het kan je ook wel heel erg.
1: In de Feng Shui is kleur ook heel belangrijk. Want we werken daar met verschillende zones. En alle zones die hebben een bepaalde kleur. Dus als een onjuiste kleur geactiveerd wordt in een tegengestelde energie, dan trekt het negatieve energie aan. Dus dat kan je heel veel ongeluk en pech geven. En soms is het gevaarlijk zelfs. En dat zijn gewoon dingen die we niet weten over het algemeen. Weet je, dus ook vaak als ik dan die analyses doe bij mensen, dan bekijk ik van, waar vallen die zones en waar moeten dus mensen uitkijken? Als je in een zone zit die niet voor jou werkt, verblijf er dan ook niet. Dus ga daar bijvoorbeeld dan geen televisie kijken. Je mag alleen voorbij lopen. Loop gedaan, want je kan niet stukken ontwijken in je huis. Maar dan zorg dat je alleen passeert. Maar dus dat je niet daarin vertoeft de hele tijd. Omdat je dan, in plaats van dat je oplaat, dan word je leeggetrokken.
0: Ja, ja.
1: En dat is gewoon iets om te weten. Maar als je het niet weet, denk je van, hoe voel ik me vandaag? Weet je, hoe voel ik me dit? Vooral als die energieën boven, weet je, ook bezig zijn. Eigenlijk voordat de dag start, moeten we echt, voordat we andere dingen gaan doen, even intunen. Maar wat is er vandaag nodig? En dat je dat dan vraagt. Want er is zoveel dat om ons heen gebeurt. Als we niet wat bewuster daarvan gaan zijn en daarmee omgaan, dan die effecten kunnen desastreus zijn.
0: Ja. Ja, want kijk, je ziet ook vaak bij psychologen, is me opgevallen, dus mensen die echt heel bezig zijn met psychologie of dat soort dingen, of dingen te regelen in bedrijven, moet opletten. Ze hebben heel vaak rode schoenen aan. Of stabiliteit.
1: Ja, rood is ook een kleur van een van de laagste chakras. En de root, de wortelchakra, is ook niet voor niks. Rood is qua frequentie heel laag frequent eigenlijk. Het is een van de laagste kleuren. Dus het heeft ook die effecten op je. Dus rood moet je heel bewust dragen. Heel bewust. Ik kan er een andere keer misschien nog een keertje dieper op ingaan. Want dit zijn wel goede dingen, belangrijke dingen.
0: Ja.
1: Voor onszelf. Om dit te weten. Want dan kunnen we, weet je, voordat we bijvoorbeeld naar een hele belangrijke afspraak gaan. Want dat doet Feng Shui. Gaat je dan zeggen, draai naar die kant, zit naar die kant, zodat die energie je in de rug krijgt, die je kan gaan helpen. Draag die en die kleur. Dit is je tijdstip die gunstig voor je is. Dus als je, er zijn blokken van 2 uur. En ieder teken heeft een blok van 2 uur. Dus als je bijvoorbeeld een belangrijke mail de deur uit moet doen, doe het dan in jouw blok van 2 uur. Stel dat het 's nachts valt, kan je het altijd. Je kan het timeren. Je kan het, geloof ik, kan je het uitstellen dat het op een bepaalde manier, op een bepaald moment wordt verzonden. Doe dat soort kleine dingetjes. En dan ga je zien dat je steeds vaker wat meer de wind in de rug meekrijgt om voor je te werken, om je te helpen. En het is gewoon een wetenschap, hè? Het is niet. Spiriwiri, dit, dat. Het is gewoon, ook al geloof je er niet in, heeft het effect. En dat vond ik zo bijzonder. Ik dacht van, het trok echt mijn aandacht, hoor, jaren geleden. Dus daarom heb ik me gecertificeerd. En ik zei, ik wil deze kennis hebben. Want onze voorvaderen deden deze dingen gewoon van nature. Ze hadden deze kennis. En in de loop der tijden zijn we het kwijtgeraakt. Maar het is aan ons om die energie weer terug te halen, die kennis weer terug te halen, zodat we het weer kunnen inzetten. Want we hebben dat nodig.
0: Ja.
1: We hebben dat echt nodig. Het is niet iets om heel lichtjes over na te denken, hoor.
0: Nee.
1: Echt, maar ja, in ieder geval voor vrouwen. Dus als je rood draagt, dus wat ik al zei, de kleur roze. Draag baby roze naar bijvoorbeeld een eerste date. Het is zacht, zoet en romantisch. Het laat je toegankelijk en magnetisch overkomen, roze. Oranje. Draag de kleur oranje wanneer je nieuwe vrienden maakt. Het straalt vreugde, energie en openheid uit. Mensen voelen zich dan comfortabel in jouw buurt. Wit. Draag de kleur wit bij een nieuw begin of bij belangrijke eerste impressies.

0: precies. Het staat voor reinheid, duidelijkheid en elegantie die mensen vertrouwen. Vertrouwelijke energie. Groen. Draag groen wanneer je geld en kansen manifesteert. Het representeert rijkdom, balans en een nieuw, fris begin. Het trekt voorspoed naar je toe. Blauw. Draag blauw naar een sollicitatiegesprek of een belangrijke afspraak. Het straalt betrouwbaarheid, kalmte en intelligentie uit. Het helpt om mensen naar je te laten luisteren. Zwart. Draag de kleur zwart wanneer je gerespecteerd wilt worden. Het ziet er fluweelachtig, mysterieus en krachtig uit. Perfect om te netwerken of om te dragen naar chique evenementen. Je garderobe heeft meer impact dan je denkt. Het is een taal. Leer om deze te spreken. Dus leer om welke kleuren voor je werken en werken niet. En je had het net al over zwart, hè, Claire?
1: Mm-hmm.
0: Als je gevoelig bent voor energie van anderen en je draagt de kleur zwart vaak, dan trek je jezelf energetisch leeg. Het is een kleur die alles absorbeert. Dus angst, twijfel, tekort, nervositeit. Je trekt iedereen's negatieve energie naar je toe. En draagt het de hele dag met je mee. Zwart is een energie-absorberende energie. En het straalt dus niks terug. Als je gevoelig, intuïtief of een leider bent, dan is de kleur zwart niet voor jou. Het maakt je tot een spons voor iedereen's chaos. Je zenuwstelsel voelt dit zelfs wanneer je het niet bewust doorhebt. Draag dan liever champagnekleuren. Lichte pastelkleuren. Wit, lichte goudkleuren. Stel ook duidelijk energetische grenzen. Ja? Dus voel je je ook zwaar, bezwaard of moe? Dan heeft het niet altijd te maken met je mindset, maar met je kleuren, met je kleding. Dat? Zwart. Ik zelf hou heel erg van zwart.
1: Ja, maar het staat ook soms heel krachtig.
0: Heel ziek, hè?
1: Heel krachtig staat het soms. Het is maar net hoe je je voelt, hè?
0: Ja, waarschijnlijk kijk gewoon goed aan. Ja, je kan het.
1: Zwart is niet voor zwakke mensen.
0: Nee.
1: Zeg ik. Als je een beetje ielig bent en vaak ziekjes bent, doe vooral geen zwart aan.
0: Nee.
1: Weet je, het maakt je alleen maar beroerder, laten we zo maar zeggen. Het wordt niet zomaar gebruikt bij begrafenissen en dat soort dingen. Dat mensen denken van, het voelt op bedroefd.
0: Ja.
1: Vaak, weet je. Maar met heel veel sterke mensen, vooral mensen die bijvoorbeeld dat soort werk doen, die dragen zwart.
0: Ja.
1: Weet je, het staat in je kracht. Het heeft ook een bepaalde impact op je.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, ik hou ook van rood. Maar ik kan hem niet altijd aandoen.
0: Nee.
1: Want ik kan heel erg agressiever van worden.
0: Ja.
1: Mijn mindset, weet je, ben heel erg pittig.
0: Vierig.
1: Je moet niet zomaar rommel tegen me komen zeggen, weet je. En bij de een, dat trekt het wel mensen aan van, oh, ik hou bijvoorbeeld van zo'n pittige dame. Maar bij de andere zegt het gewoon van, wat een rotwijf is dat.
0: Ja.
1: Weet je? Van, hij moet opschuiven. Dus het heeft ook te maken van, bijvoorbeeld, ik hou van een bepaalde kleur waar je me bijna nooit in zal zien. Terwijl mensen altijd zeggen, oh, het staat je prachtig in, dat is de kleur paars.
0: Ja.
1: Een oude ziel, een katholieke kleur.
0: Ja.
1: Ik vind het totaal geen mooie kleur. Maar als ik paars aan doe, dan combineer ik het bijvoorbeeld met geel. Of met wit. Of met een andere kleur. Zo, of met zwart. Dat het niet echt zo paarsig is. Mm. Maar sommige mensen, als ze paars aan doen, zie ik echt een krachtig persoon staan. Maar echt een spiritueel mens voor me staan. Sommige vrouwen, als ze het aan doen, of mannen, denk ik, och. Is hun naam zo zien? You know what? Yes, maar of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Wanneer ze aankomen, je voelt gewoon dat er iemand aankomt.
0: Ja.
1: Weet je? Ja, het is net als met wat voor kaarsen je brandt in huis.
0: Ja.
1: Gekleurde kaarsen, rode kaarsen.
0: Ja, rood.
1: Nou, het staat niet altijd aanzetten, die rode kaars.
0: Nee.
1: Maar bijvoorbeeld de oranje kaars, dat staat voor vruchtbaarheid aan één kant.
0: Ja.
1: Maar ook voor vruchtbaarheid in de zin van, bij de witte man is oranje de kleur van een soort van rijkdom, geld.
0: Mm-hmm.
1: En ze zeggen ook van,

0: loslaten bij je baarmoeder. Gebruiken ze vaak oranje.
1: Chakra werk, ja.
0: Oranje. Dus dat zijn de kleuren die je vaak gebruikt en zo. Maar je ziet, de meeste mensen die zoeken voor vrede in huis. En die hebben vaak een witte kaars. Een witte kaars voor rust, vrede. Om het rustig te krijgen in
1: kalm,
0: huis.
1: Kalm, hè? Ja.
0: Kalm, ja. Maar ja, er zijn mensen die... Dus je kijkt welke kleur bij je past. Want soms kan iemand wel zeggen, je moet dat niet aantrekken. Maar voel die kleur. Als je hem aantrekt, hoe voel je je als je bepaalde kleuren aantrekt?
1: Precies, probeer het echt uit. Weet je. En soms moet je ook kijken naar je chart.
0: Ja.
1: Je geboortechart.
0: Ja.
1: Want we hebben allemaal elementen die heersen in onze chart. Maar sommige ontbreken.
0: Ja.
1: Dus als je bijvoorbeeld naar een belangrijk gesprek gaat... en je hebt wat moed of kracht nodig... dan draag wat jouw krachtkleur is dan.
0: Ja.
1: Op dat moment.
0: Ja.
1: Weet je, dus het hangt van zoveel af, hè, maar... Het is gewoon een soort puzzeltje, hè?
0: Ja, ja.
1: Dus als je weet waar, wanneer, hoe laat... als je die drie elementen... dan kan je dat berekenen of laten berekenen. Tegenwoordig online heb je allemaal van die charts. Die dingetjes die dat... programma's die dat voor je uitzoeken. Hoe je planeten stonden. En ik weet in de Aziatische landen... dat als een kindje geboren is... het krijgt niet direct een naam. Dus als het geboren is, dan gaan de ouders die chart berekenen. En dan soms zien ze dat een kind een bepaald element niet heeft. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld ijzer niet hebt. En dan geven ze dat kind ijzer in de naam. Dus dan kan je bijvoorbeeld Li, Chi. Zie je ineens in hun naam voorkomen, omdat dat... die energie uitbalanceert. Ik had nooit geweten dat dit daarachter zat. Ja. Pas toen ik het ging leren. Toen dacht ik van, hou die tijd.
0: Kijk, je ziet heel veel van die Aziatische namen lijken een beetje op elkaar. Van Ching-Li,
1: Ming-Li
0: en dat soort dingen. Maar als ze naar Nederland komen, omdat, ze zijn hele slimme mensen hoor. Dan veranderen ze die naam.
1: Ja.
0: Maar die Ching-Li, die heet gewoon ineens in Nederland Jessica.
1: Ja.
0: Ja. Want het heeft te maken van...
1: hun energie,
0: maar ze zijn ook hele achterdochtige mensen. Ja, je ziet het ook bijvoorbeeld als er iemand is overleden. Ik hou van om met mijn vriendenkring met elkaar in gesprek te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Vooral de Aziaten, want die lijkt heel veel op onze cultuur. Heel gek. Ze hebben bijvoorbeeld... wij hebben bijvoorbeeld dat als er iemand komt te overlijden, dat we als we eten, dat je het eten buiten zet. Toch? Je zet een beetje eten. We zijn niet één meer. We zijn van elkaar gescheiden. En om te laten zien dat je niet meer tussen ons hoort, dan zetten we jouw eten op een andere plek.
1: Ja.
0: Weet je? Dan mag je daar eten, maar je bent niet meer welkom tussen ons om samen met ons
1: levende,
0: te eten.
1: Ja.
0: Juist. De Aziaten hebben dat ook. Die hebben het ook, maar die bouwen een huisje. Sommige van ze. Een huisje. En daar zit het eten in. Want dat is jouw huis.
1: Dat is niet van jou, ja, in jouw huis.
0: Maar ook als iemand bijvoorbeeld overleden is. Ik had een keer een gesprek met iemand van, waarom verbranden mensen zich zo vaak? Tegenwoordig is het makkelijk om te zeggen van, ik kies voor om verbrand te worden, crematie. Vooral als mensen een bepaalde ziektebeeld hebben.
1: Mm-hmm.
0: Bij de Chinezen hebben ze dat ook. Dat ze die verbranding, en ze zeggen ook van, wat er hier is, de persoon gaat ermee weg. Dus jij mag er geen last van hebben. Dan maken ze het vuur, branden ze, waar jij overheen moet stappen. Want het mag jou niet lastigvallen. Dus jij stapt over het vuur heen. Je moet over het vuur heen springen naar de andere kant. Dan word je begeleid naar een andere ruimte. Mm-hmm. Want alles wat daar gebeurt, mag je niet lastigvallen. Ze geven je ook geld. Een munt. Ze zeggen toch in Suriname, mag geen muntjes op straat oplapen. Vroeger snapte ik het ook niet. Van want dan zeggen ze, mensen hebben hun moffel of wat gelaten. Dan ook. Hun hebben het ook. Ze geven je die munt. Maar ze geven je die munt om iets te gaan kopen. Jij mag niet... Niks mag met jou gebeuren. En de rijkdom... Je mag geen last van hebben. Je mag gewoon niks last hebben.
1: Mm-mm.
0: Dus je moet iets gaan kopen.
1: Ja.
0: Met het, je mag het ook niet meenemen naar huis.
1: Klopt.
0: Je krijgt ook iets zoetigs om te eten. Ja. Om eigenlijk het verdriet een beetje te verzachten. Dus ik luister, ik kijk naar die mensen. Onze cultuur heeft heel veel van die dingen. De Molukkers. Ook heel veel eten. Verschillende gerechten. Lekker wel een feest.
1: Ja.
0: Samen eten. Dus echt onze cultuur. Denk maar niet dat we uniek zijn. We hebben allemaal dingen die met elkaar overeenkomsten. Ja. En dat is zo mooi om te zien hoe bepaalde dingen gebeuren. Ook de Antillianen hebben hun dingen op hun manier. Weet je? Zij bijvoorbeeld als iemand een ziek is. Dan degene, en je weet dat je de persoon komt te overlijden.
1: Oh ja?
0: Mm-hmm. Als er bijvoorbeeld een partner is, bijvoorbeeld, een partner, mm-hmm. de partner komt te overlijden, of ze weten partner, dan wordt er voor die vrouw gezorgd. En de buren die zorgen voor de persoon die op sterven ligt, zodat die andere zich kan voorbereiden op wat er gaat gebeuren. Dus die de gedeelte zorgt voor die.
1: Geweldig.
0: Dat die op krachten kan komen, want die het verdriet
1: ja, je hebt dat
0: gaat sowieso
1: hele,
0: komen.
1: Ja, precies.
0: En die wordt apart gelegd, de andere persoon. Nou, ik vind het zo prachtig. Ik hou van dit soort dingen. En dit soort dingen moeten we vaker gaan vertellen. Om eigenlijk te weten van, hey, want waarom ik het zeg. Onze jeugd mingelt met elkaar.
1: Klopt.
0: Hebben we echt ras echte Surinamers? Volgens mij, ik weet het niet
1: Moxie,
0: wat een ras echte
1: Moxie,
0: Surinamer is.
1: Ja.
0: Ja, om in Moxie?
1: Ja.
0: Ga maar even checken. Nou, ik heb een kennisje die is best wel donker.
1: Misschien.
0: Ja, Japanse, Chinees,
1: ja,
0: dit
1: ja,
0: en dat.
1: Ja.
0: En denk van, uit een onderzoek. Dus waar is er, als je toch een beetje van elkaars cultuur meeneemt. Je hoeft er niets mee te nemen. Het lijkt zoveel op elkaar. Zoveel op elkaar, meer dan we denken. We zijn echt niet uniek.
1: Nee.
0: Echt niet. Nou, een vriend van me, een oudere vriend van me, zijn vrouw is overleden. En het zijn Ghanese.
1: Okay.
0: En hij zegt tegen me, hij praat erover en ik luister. En hij zegt, kijk, ik heb foto's. Ik schrok met de pletter.
1: Wat foto's waren het?
0: Er was een soort tuinfeest. Alle mannen hebben zitten zo in een gewaad, zwart. Zo, gewaad. Met hun blote armen buiten, toch? Net de panje die je hebt opgevangen. Mm-hmm. Heel mooi en chic en statig. Mm-hmm. En er lag een vrouw op een bed. Heel mooi opgemaakt in een jurk. Dat was gewoon het lijk.
1: Opgebaard.
0: Niet in een kist, op een bed. Dus ik zeg, huh? Ja. En toen was er een andere foto. Toen zag ik diezelfde in een ander kledingstuk. Ook op een bed. Dus ik zeg maar, het is toch dezelfde persoon? Ja, die wordt omgekleed. De kleding is, ik weet niet of ik het goed uitleg, maar een van de kinderen. De kinderen zoeken kledingstuk uit. Mm-hmm. Maar ook de partner heeft een kledingstuk.
1: Oh.
0: Dus het lijkt bijna een soort feest van verdriet. Dat is hoe wij ook zo'n soort dingen hebben. Alleen, het wordt opgebaard op een bed. Iedere cultuur heeft zijn ding. Rood, zwart, Ghanese kleuren. Rood, zwart, bij rouw. Lag ze rood, zwart. Rood, zwart, wit soms. Weet je, het is een mingelmoes. Onze oudere mensen, echt de mensen die heel oud zijn. Als ze komen te overlijden vroeger, droegen ze geen zwart. De kleur was spierwit. En donker en blauw. Persie.
1: Mm-hmm.
0: Dat droegen ze. Dus die soort Delos-blauwachtige dingen.
1: Yeah.
0: Ja, dat weer blauw-blauw. Maar geen zwart. En wit, dat is de kleur die ze echt aantrekken als het heel dichtbij is. Hoofdgebonden.
1: Dat zie je ook.
0: Dan weet je meteen dat zijn kinderen, kleinkinderen, partner, die en die en die. Dus spierwit met een tapuskinpangi, toch? Mm-hmm. Zo'n een doek overheen van diepe rouw. Oudere mensen hielden niet van zwart.
1: En zij wisten waarom, hè? Ze zien maar weer, hè?
0: Ja, ze zagen het geweldig goed.
1: Wel geweldig goed dat we deze kennis even weer naar boven brengen. Zodat we ons even weer er bewust van zijn.
0: Ja.
1: Van, hey, volgende keer als je voor de kast staat.
0: Ja.
1: Weet je, voel even in wat je die dag wil dragen. Ja, we hadden het vanmorgen, we hadden meerdere setjes aangetrokken.
0: En ik kom in het geel.
1: Ja, ik had geel vast. Ja, nee, vandaag geen geel. Anders hadden we weer een paar weer hier.
0: Ja, nou ja, het is niet echt. Soms heb ik er zin in om geel aan te trekken.

0: En daar, ja, dan voel ik me ook wel heel erg. Als ik het aan wil trekken, dan voel ik me heel krachtiger in. En daarom zeg ik, mensen nodigen me soms uit voor een feest. Mm-hmm. En dan vragen ze een kleur. Als ik die kleur niet voel,
1: nee.
0: Dan mag het tante zijn, oh, weet ik veel wie. Ik kom niet op je feest.
1: Klopt. Jij bent al in connectie daarmee.
0: Ik kom niet op je feest. En niet omdat ik niet van je hou. Maar ik weet geheim dat het me niet goed gaat voelen. En als ik naar een feest ga, ga ik om te feesten en ik wil me lekker voelen.
1: Ja.
0: Maar als sommige kleren, die kleuren werken niet voor mij.
1: Precies.
0: Ik voel me rot erbij.
1: Ja.
0: Ik voel me niet op mijn gemak. Ik voel de hele tijd alsof iedereen naar me kijkt. Dat moet ik niet hebben. Als ik een kleur aantrek, wie er ook naar me kijkt, ik moet me krachtig voelen.
1: Ja.
0: En dat wil ik jullie meegeven. Denk er goed over na hoe je de deur uitstapt. En wat een kleur met je doet. Vooral als je verdrietig bent. Nou, we gaan sluiten, want we zijn aan het einde van
1: ja.
0: Dus ik wens iedereen een prachtig weekend.
1: Ja.
0: Let op jezelf en op elkaar.
1: Absoluut.
0: Odi, odi.
2: Die bebe jo. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Zo konden onder meer hun woonadres, werkplek en locaties tijdens buitenlandse oefeningen worden achterhaald. Daarom heeft Defensie Polar Steps nu op een lijst gezet met verboden apps voor dienstapparaten. Het ministerie verbood in 2018 al vergelijkbare sport- en fitness-apps na problemen met de privacy en militairen die konden worden gevolgd. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. xAI vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Maar Minnesota zegt juist dat de wet mensen moet beschermen tegen dit soort deepfakes. De rechtszaak gaat voorlopig door, die bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
4: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kera Otekauroko dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het einde of ding. Een sweet periode.
5: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd. Met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis à Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: comes for the woman who carries what nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oedraising Pharma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee. Sommige stemmen wil je altijd blijven horen.

0: sing.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers en Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Yeah, you are my reflection. Ja, dat is prachtige muziek van een van onze Surinaamse superstars. Met wie ik de eer heb vandaag dit programma te mogen presenteren. Welkom Talita Touwenaar.
1: Dankjewel, wat leuk dat ik er mag zijn.
0: Wacht even. Ja, nu pas ben je erin.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dankjewel, wat leuk dat ik er mag zijn, Peggy.
0: Ja, graag gedaan. Ik vind het geweldig. Eindelijk heb ik je hier. Ik zal even een beetje background geven.
1: Ja.
0: Talita is de dochter van een hele goede vriend van me. Die helaas dit jaar is komen te ontvallen. Dennis Touwenaar. Dennis ken ik echt al. Oh my god, ik durf het niet eens te zeggen. Al 45 jaar of zo.
1: Geweldig.
0: Hier in Amsterdam ontmoet. Zijn zusje Maureen was een van mijn goede vriendinnen. Maar ook Lydia en ook Dolores.
1: Ja.
0: En noem maar op. Dus ik ken de hele familie goed. En Talita is daar de dochter van. En Talita en ik zijn in contact gekomen een paar jaar geleden. Want Talita is gewoon een superstar. Ze zingt, ze danst, ze treedt overal op de meest geweldige plekken. Maar wat ze de laatste tijd ook heel erg veel heeft gedaan, is de legacy van haar vader voortzetten.
1: Ja.
0: Talita, welkom. Nog een keer.
1: Dankjewel.
0: En wil je iets vertellen over je vader, Dennis?
1: Ja, mijn vader is een hele excentrieke, lieve, creatieve man. En ik heb veel van hem overgenomen. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Het zit ook allemaal in mijn DNA. Hij was ook ontzettend grappig. Echt een grapjas was die, hè?
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk altijd al een verbinding, een diepe verbinding gehad met mijn vader. Ik ben echt een vaderskind. Dus eigenlijk, mijn vader kon met weinig woorden al heel veel duidelijk maken bij mij. Dus als de ideeën, eigenlijk alles wat hij deed in het leven en heeft gedaan, voelde ik altijd al een begrip voor connectie. En we waren altijd al erg close, energetisch ook. Toen hij begon met zijn biologisch landbouwbedrijf Pekin Sranang.
0: Want je vader is op een gegeven moment na vele jaren Nederland,
1: precies,
0: teruggekeerd naar Suriname.
1: Ja.
0: Heeft daar, jullie hadden een stukje van de familie, een stuk grond aan de Schotelweg op Lelydorp.
1: Ja, klopt.
0: En dat is hij helemaal gaan verbouwen.
1: Ja.
0: En daar heeft hij een bedrijf gevestigd.
1: Juist, Pekin Sranang, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, toen hij daarmee begon inderdaad, vertelde hij mij er al over. Hij was er heel enthousiast over. En ik was toen wat jonger. Dus ik hoorde het wel, maar het kwam nog niet binnen.
0: Ja.
1: Dus je bent een jonge meid, je bent in de 20. Je vader vertelt over natuurlijke landbouw. En je denkt, nou superleuk pa, weet je. Je wilde altijd al iets voor jezelf doen. Hij was altijd al heel creatief en wilde zijn eigen baas zijn en zijn eigen dingen doen. Dus ik was vooral blij voor hem. En dat het ook gewoon op onze plek mocht gebeuren waar ik ben geboren als baby. Dus dat maakt het extra speciaal.
0: Oké, dus je bent ook daar geboren aan de Schotelweg.
1: Ja, in Paramaribo.
0: Ja.
1: Maar we woonden wel echt aan de Schotelweg. Dus als baby heb ik daar echt over de keukenvloer gekropen. En dat was wel echt mijn thuis. Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Bijzonder, hè?
1: Ja, zeker. Dat we het nog steeds hebben is ook heel mooi.
0: Ja, en wie woont er nu?
1: In feite hebben wij Shifaida in dienst. Zij is onze compagnon. Ze is de rechterhand van mijn vader. Ze is al jaren werkzaam bij hem. Mm. Hij heeft haar alles geleerd. En Shifaida woont bij ons op het erf met haar kids. En zij draait Pekin Sranang vanuit daar.
0: Okay.
1: Dus ik en Shifaida zijn een team. Ik doe Nederland. Zij doet Suriname. En zij woont bij ons op het erf. Dus houdt alles in de gaten.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké, mooi. Maar vertel verder. Hij is dus dat bedrijf begonnen.
1: Ja.
0: En wat deed hij met dat bedrijf?
1: Hij was eigenlijk heel erg gepassioneerd over duurzame landbouw. Dus alles op een biologische manier zonder giftige stoffen. En dat het dus ook op een andere manier kan. En dat wilde hij heel graag overbrengen aan de mensheid. En hij begon eigenlijk met Moringa. Dat was zijn speciale baby.
0: Ja.
1: Dus hij was er zo gek op. Want Moringa is een hele speciale boom. Het is een plant met vitamine A tot Z. Dus het is zo'n bijzondere krachtige plant. En het was nog niet echt bekend tussen de mensen. Wel in Afrikaanse streken bijvoorbeeld, hè, in Azië. Maar ja, zo zie je maar dat hij het ook inderdaad nog naar Suriname wilde brengen.
0: Nee, ik wilde even zeggen, niet met je handen slaan op de tafel.
1: Oh, je ziet, je hoort geluiden. Hoort het, ja. Oh, ik denk ook nog even, nog niet alles verklappen. Oh,
0: nee, je mag juist alles verklappen.
1: Oké, ja.
0: Grappig. Hij is met Moringa begonnen.
1: Ja.
0: En Moringa is echt een hele, hele krachtige
1: kruid. Ja.
0: Kruid. En dan maak ik nog steeds Moringa thee en dat soort dingen.
1: Ja, dat is wel echt zijn baby. Ja, daar begon hij mee.
0: En toen is hij dat uit gaan bouwen?
1: Ja, toen is hij dat uit gaan bouwen na Moringa. Is hij doorgegaan met zuurzak. En zo ging het naar Marfa. Het was eerst Moringa, toen Marfa. Toen zuurzak. En omdat ons erf best groot is, kan hij veel planten.
0: Mm-hmm.
1: Moringa ging heel hard. En vanuit daar is hij wel gaan uitbreiden. Met het idee van, hey, ik kan meer doen. Ook voor de mensheid. Omdat de kruiden zoveel helende eigenschappen hebben. Die de mensen echt mogen kennen en mogen weten. Wat de aarde aan ons geeft. Ik ga meer doen. Ik ga meer theeën op de markt brengen. En ik ga uitbreiden. En dat heeft hij heel goed gedaan. Want hij is op een gegeven moment ook begonnen met biologische producten. Zoals kokosolie, cacao. Malassi is hij mee begonnen. Dus hij heeft het helemaal uitgebreid. En is echt een bekend persoon
0: geworden. In Suriname. Ja, hè? Ja, want ik, als ik naar Suriname ging, dan ging het nooit. Het gebeurde nooit dat ik niet bij Dennis langs ging.
1: Precies,
0: want ik moest daar altijd mijn inkopen doen.
1: Ja.
0: En daar waren er hele scholen bij hem op visite.
1: Ja, bijzonder, hè?
0: Hele scholen. Hele en dan was scholen. Hij heel geduldig die kinderen aan het uitleggen. Ja. Hoe dat allemaal ging en hoe hij verbouwde.
1: Ja.
0: En hij was echt compromisloos.
1: Ja.
0: Hij wilde absoluut niets te maken hebben met GMO's, hè?
1: Ja.
0: Genetisch gemodificeerde oplossingen.
1: Precies.
0: Van Monsanto en zo. Dat je glycofaat spuit op je groenten en je dingen. Daar wilde hij helemaal niets van weten, want hij had zijn natuurlijke manieren om ervoor te zorgen dat insecten zijn dingen niet opaten.
1: Klopt. En hij verkocht ook zijn groenten en fruit.
0: Ja.
1: Op die manier. Ja, daar was hij.
0: Want bij hem kon je echt. Want een van de dingen die me een beetje tegenstaan in Suriname is dat er zoveel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de landbouw.
1: Ja.
0: Dus als je daar groenten koopt, dan moet je het echt heel goed wassen.
1: Heel goed wassen.
0: Want het zit vol met bestrijdingsmiddelen.
1: Ja.
0: Behalve de groenten die je bij Dennis kocht.
1: Die je bij Dennis kocht, ja.
0: Weet je wel, daar zaten geen bestrijdingsmiddelen op. En ik heb wel een mooi verhaal met hem. Omdat ik op een gegeven moment door de stichting DONS, de Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname, gevraagd werd om een congres over duurzame landbouw te organiseren in Suriname.
1: Mooi.
0: En toen vroegen ze aan me, ken jij duurzame landbouwers? Ik zeg, ja, ik ken er één, Dennis. En toen won hij dat jaar. Elk jaar kreeg een duurzame landbouwer, die kreeg iets van €5.000. Zodat ze konden investeren in hun bedrijf. En hij won het. En hij kreeg dus dat geld. En hij was zo blij. Want hij kon dus investeren in dingen die machinerie die hij aan moest schaffen. Maar toen het jaar daarop, of twee jaar later, organiseerde ik weer dat congres. En toen kreeg

0: een andere landbouwer de prijs. En hij wilde bijna zijn prijs teruggeven. Gewoon omdat hij zei van, als deze man als een duurzame landbouwer wordt gezien, dan wil ik bijna mijn prijs teruggeven. Want deze man, er is niets duurzaams aan deze man.
1: Uit principe.
0: Uit principe. Ja. Zo, dit, gewoon om je een voorbeeld te geven hoe principieel hij was.
1: Ja.
0: In de manier waarop hij zijn zaken deed.
1: Heel bijzonder.
0: Waarop hij zijn bedrijf voerde.
1: Eerlijk of niet?
0: Ja, heel eerlijk was hij altijd. Maar ja, dus hij is overleden, heel vrij plotseling, hè?
1: Klopt, ja. Vrij plotseling, heel verdrietig.
0: Ja.
1: Op dit moment kan ik er ook over praten zonder emotioneel over te worden, want ik mis hem enorm.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het is ook nog niet heel lang geleden dat hij is gegaan, in april. En het was heel onverwachts.
0: Ja.
1: Mijn vader was een hele sterke man.
0: Want je was daarvoor nog bij hem geweest,
1: hè? Ja, begin van het jaar was ik bij hem geweest. Dus dat was eigenlijk de laatste knuffel die ik van hem heb gehad. En dan weet je het soms niet, hè?
0: Nee.
1: Dat je dan je dierbare een knuffel geeft en dat het de laatste kan zijn. Dat is ook iets waar je dan bij stil kan staan. Van, hé, het leven kan je zo ontnomen worden. We zijn allemaal heel kwetsbaar en het kan zo voorbij zijn.
0: Ja.
1: We hadden een hele mooie tijd samen. Het was kort, maar ik ben blij dat ik hem alsnog heb gezien.
0: Ja, hoe lang was je er?
1: Ik was er maar 3 dagen.
0: Nee.
1: Ja, want ik vloog IPB.
0: Oh.
1: Ja, en ik was al lang blij dat ik kon vliegen, want ik had hem al 5 jaar niet gezien.
0: Wauw.
1: En we hadden in die 5 jaar hadden we alles besproken over Pekin Sranang en het bedrijf wat ik hier draai met zijn producten.
0: Ja, want dat deed je al een tijdje natuurlijk.
1: Ja, dus wij hadden in die jaren het samen al besproken en opgebouwd inmiddels. En het was echt tijd dat ik naar hem toe zou gaan, want ik miste hem enorm. En het was goed dat we samen gingen zitten om over de zaken te praten, maar ook om elkaar te zien natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat was mijn doel toen.
0: Dus je bent gewoon 3 dagen bij hem geweest.
1: Ja.
0: Alsof je afscheid bent gaan nemen.
1: Heel kort en krachtig.
0: Ja.
1: Heel bijzonder was dat.
0: Bizar, hè?
1: Dat het ook zo op mijn pad kwam dat ik IPB kon vliegen, was überhaupt ook heel bijzonder hoe dat ging.
0: Ja, je vloog met iemand mee?
1: Ja, met een purser.
0: Uh-huh.
1: Die dus voor een prikkie, dus vrienden mag meenemen op reis. En het was dan, ik mocht zelf aangeven wanneer ik wilde gaan. Ik vloog zelfs in de cockpit heen. Dus ik heb gewoon meegezien hoe het was om te vliegen. Om in Suriname
0: was het met de KLM?
1: KLM, wow. Ja, heel bijzonder allemaal. Het was heel bijzonder. Het ging allemaal heel smooth en mooi. En een hele bijzondere ervaring. Mijn tante was daar, die kon me opvangen. En ja, alsof het zo moest zijn, hè?
0: Ja.
1: Ja, dus het was heel plotseling dat die ging. En heel verdrietig. We waren allemaal in shock.
0: Ja, natuurlijk. Ik ook, hoor. Ik had echt iets van, hoezo Dennis?
1: Hoezo Dennis, ja. Iedereen.
0: Maar hij is plotseling ziek geworden?
1: Ja, hij is. Hij gaf het zelf ook aan, net voordat hij ging, dat hij was geprikt door de tijgermug.
0: Ja.
1: Hij voelde het ook. En hij voelde ook dat hij ging.
0: Ja?
1: Ja, want de avond...
0: Die chikungunya is heftig, hè?
1: Chikungunya is heel heftig. En het is ook een hele bijzondere manier. Want de chikungunya, die is niet per se... De chikungunya zelf is niet per se gevaarlijk, heb ik gelezen.
0: Maar als je iets onderliggends hebt...
1: Precies, maar als die mug iemand prikt met een virus... en die prikt jou weer... Dan wordt het dus gevaarlijk. Dus zo uitzonderlijk is het.
0: Ja.
1: En dan is het zo uitzonderlijk dat mijn vader door die mug wordt geprikt. En dan een virus ontvangt. En het pakt je zwakke plek in je lichaam. En daar gaat het dus op in. En dat kan dus je leven kosten.
0: Ja, verschrikkelijk, hè?
1: Verschrikkelijk.
0: Ja, en veel mensen hebben het gehad. Ik ken ook een aantal mensen die begin dit jaar... chikungunya hebben gehad in Suriname.
1: Wow.
0: En echt nog steeds last ervan hebben.
1: Ja, hè? Van de pijnen.
0: Van de pijnen, van de gewrichtspijnen.
1: Ja.
0: Het is vele malen erger dan dengue.
1: Ja.
0: Want dengue is ook een tijgermug, toch?
1: Mm-hmm.
0: Is ook die mug. Alleen dengue is in vergelijking met chikungunya de lichtere versie.
1: Ja.
0: En het wordt steeds erger. Weet je wat ik altijd zei, Talita? Wij mensen, wij denken dat wij de geweldigste wezens zijn op deze planeet.
1: Ja, ja.
0: Maar wat we vergeten is dat we gewoon een onderdeeltje zijn van een veel groter iets.
1: Inderdaad.
0: En dat zo'n klein beestje
1: kan
0: onze ondergang zijn, hè?
1: Precies.

0: We hebben het gezien hoe heet het? COVID.
1: Ja.
0: Een klein bacterie, een kleine virus, een muskiet.
1: We zijn heel kwetsbaar.
0: Kan onze ondergang zijn, gewoon.
1: Mm-hmm. Ja, klopt. Klopt. En ja, ik was daar en ik zie die muggen vliegen. En ik denk bij mezelf, ja, zoiets kleins heeft mijn vader dan ontnomen.
0: Ja.
1: En dan besef je ook inderdaad hoe we eigenlijk heel kwetsbaar zijn.
0: Ja.
1: Ja. Het is oneerlijk, maar het is het leven.
0: Ja, absoluut. En vertel verder. Hoe ga je nu zijn bedrijf voortzetten?
1: Yes, dus toen hij ging, was er heel veel werk voor mij te doen. Naast het uitvaart regelen was het natuurlijk ook belangrijk voor mij om te gaan kijken hoe ik het zou voortpakken.
0: Ja.
1: En gelukkig is Shifaida is onze rechterhand. Zij is nu mijn rechterhand. Mijn vader had, voordat hij ging, me eigenlijk al klaargestoomd voor dit moment. Onbewust. Tuurlijk, als mijn vader zei, als ik er niet meer ben, dan moet je het overnemen en dan ga jij het doen. En ja, dan zei ik eigenlijk altijd tegen papa, je hebt nog zo lang. Weet je, rustig aan, het komt goed. Nee, je moet luisteren, je moet het zo en zo. Je weet wat je te doen staat. Ik zeg, ja, maar ik weet wat er te doen staat, maar ik wil er eigenlijk nog niet eens over hebben, toch?
0: Ja.
1: Want dat is gewoon een enge gedachte. Maar ja, het is sneller gegaan dan verwacht. En hij had me al klaargestoomd. Dus ik wist eigenlijk al wat me te doen stond, inderdaad. Overgenomen en eigenlijk ervoor gezorgd dat na zijn uitvaart en na het rouwen we eigenlijk heel snel weer open gingen met de winkel op het erf, zodat we weer omzet konden gaan draaien.
0: Yeah.
1: En met Shifaida eigenlijk alles doorgenomen over hoe ik dat met hem deed in Nederland. En dat met haar strakke regels besproken en hoe we dat aanpakken. Netjes doorgenomen. En eigenlijk kort na zijn overlijden hebben we alles weer opgepakt.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus met de plekken waar hij leverde, et cetera. Alles doorgenomen. Shifaida was al bekend met die plekken. Dus het was eigenlijk voor mij met haar bespreken hoe het ging. Waar informeren. Hoe en wat het gaat in Suriname. Dat voor mezelf doornemen. En haar informeren hoe het gaat in Nederland. En doorpakken.
0: Oké, okay, want er zijn natuurlijk plekken in Paramaribo.
1: Ja.
0: Maar niet iedereen gaat naar Lelydorp om spullen te halen.
1: Klopt.
0: Dus je kan in Paramaribo, maar ook op andere plekken in Suriname.
1: Ja.
0: In winkels,
1: juist.
0: In apotheken.
1: Juist,
0: kan je zijn producten kopen.
1: Ja. Ja.
0: En daarnaast ook in Nederland nu.
1: Ook in Nederland, ja. In Suriname is het Ketmin, DA, Klevia, Fung Apotheek. Dus het zijn echt een aantal mooie plekken waar papa al, waar mijn vader al leverde voor jaren.
0: Ja.
1: En waar ze hem echt niet wilden verliezen toen hij er niet meer was. Dus ze hoopten dat het zo snel mogelijk opgepakt zou worden. Want ja, de mensen zijn gewoon echt gesteld op zijn producten. En ze waren heel erg opgelucht toen ze hoorden dat Pekin Schadan gewoon doorgaat. En dat zijn dochter het overneemt en het verder doorzet. En in Nederland inderdaad. Onze eerste klant was Papa Aswa, het restaurant. Het Surinaams restaurant hier in Amsterdam. En so on. Dus we hebben een aantal mooie partners hier ook. Die zijn thee schenken. Ja.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Ja, gewoon plekken waar je thee kan bestellen.
1: Waar je thee kan bestellen en kan drinken. Bagels en beans op de Overtoon verkoopt nu zijn producten.
0: Serieus?
1: Ja, en het is allemaal, dat is allemaal wat ik dan heb gedaan hier. Want dat is mijn taak. Mijn taak is hier om het hier op de markt te brengen, op de webshop. Je kan op Instagram staan.
0: En hier heet je geen Pichin Sranang, maar je heet Ayana.
1: Ayana Treasures.
0: En
1: Treasures
0: waar staat Ayana voor?
1: Ayana staat voor eeuwige bloem. Dat je lichaam eeuwig mag bloeien met onze helende producten. Het is een inheemse meisjesnaam voor eeuwige bloem. En het is treasures. Dus het zijn de treasures van de Amazon.
0: Ja, mooi. Ik hoop dat zwangere vrouwen ook luisteren. Want
1: ja, zeker.
0: Zo'n mooie naam, Ayana.
1: Ja, zo mooi. Ja, het is inderdaad echt een prachtige naam. Ja.
0: Ja, en eeuwige bloem.
1: Daar was mijn vader ook heel erg trots op.
0: Ja,
1: Suriname sprak die constant. Ja, mijn dochter is Ayana Treasures in Nederland. Dus als je mijn product in Nederland doet, moet je bij Ayana zijn. Ayana, Ayana.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik vond het ook zo leuk hoe enthousiast hij was over mijn bedrijfsnaam.
0: Ja.
1: En zodien zijn we partners. Ayana Treasures en Pikachu.
0: Want je hebt een website. En mensen kunnen dus op de website van Ayana.
1: Ja.
0: Ayana Treasures.
1: Ayanatreasures.shop. Ja, dat is de webshop.
0: Oké, okay. AyanaTreasures.shop.
1: Ja.
0: We moeten het nog even goed spellen zo meteen voor mensen
1: zeker,
0: straks.
1: Zeker, zeker.
0: En in AyanaTreasures.shop
1: ja.
0: kan je dus dingen bestellen en dan post jij dat naar de mensen toe.
1: Rechtstreeks, ja.
0: Rechtstreeks. Maar je hebt niet een fysieke plek waar mensen kunnen komen en die spullen kopen.
1: Nee, nee, dat hebben we nog niet. We hebben nog geen winkel. Ik heb er wel over nagedacht. Het is iets wat in de toekomst mogelijk wel gaat gebeuren. Maar we hebben natuurlijk verkooppunten waar ze dus de thee kunnen kopen. En ze kunnen het allemaal online aanschaffen. Want alles wordt gewoon per direct toegezonden, want ik heb hier voorraad.
0: Ja. En je hebt voorraad voor alles, bijvoorbeeld kokosolie.
1: Ja.
0: Heb je op voorraad.
1: Ja.
0: Ik ben een liefhebber van de Hegrong Alesi.
1: Ja, ja, ja, klopt.
0: Want dat is een heel andere soort rijst dan
1: heel
0: de
1: anders.
0: Rijst die we hier in de winkel kopen. Hè?
1: Ja.
0: Volgens mij die Hegrong Alesi is die rijst die Afrikaanse vrouwen in hun haar mee hebben genomen naar Suriname.
1: Prachtig.
0: En in het binnenland hebben geplant. En normale rijst wordt in rijstvelden gezaaid.
1: Ja.
0: En die rijstvelden staan altijd onder water.
1: Ja.
0: Maar deze rijst groeit boven de grond.
1: Hegrong.
0: Hegrong Alesi.
1: Mooi.
0: En het is hele aparte rijst, maar heel voedzaam, hè?
1: Ja, en heel licht.
0: Heel licht, ja.
1: Je proeft ook het verschil.
0: Ja.
1: Het is ook de enige rijst dat ik eet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, je proeft echt het verschil.
1: Je proeft echt het verschil. En ik zelf heb hier voorraad. Maar dat is ook wat ik met Shivaida doe. Dus wanneer de voorraad aangevuld moet worden, maakt zij de dozen op, stuurt ze naar mij.
0: Ja.
1: Zodat ik weer hier alles kan restocken in de webshop. Dus soms dan zijn we uitverkocht. En dan zit er wel even een 2 weken wachttijd op. Maar we hebben echt al heel veel vaste klanten die echt daarop wachten.
0: Oké, okay, dus je hebt echt een soort magazijntje?
1: Ja, een magazijntje. Die heb ik thuis. Ja.
0: En je hebt thuis een magazijntje?
1: Ja.
0: Oké, okay, en daar heb je al je spullen
1: al mijn spullen
0: in opgeslagen.
1: Helemaal geordend.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Oké, okay, we gaan even weer naar wat muziek.
1: Yes.
0: En dan zijn we zo terug.
1: Tot straks.
0: Tot straks.

0: Ja, Redemption Song blijft een mooi nummer. En ik vergat helemaal te vertellen, Talita, dat het nummer dat, was, dat ik als eerste draaide, dat, dat gewoon, dat jij dat was. Met Reflection.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, prachtig. We gaan straks nog een nummer van Talita draaien.
1: Leuk.
0: Want vertel me, wie is Talita?
1: Talita is een hele creatieve, energieke meid. Die houdt van het leven en die vooral gaat voor haar dromen. Ze is echt een levensgenieter en ze wil het leven leiden zoals zij dat het fijnst vindt. Dus ik ben heel dankbaar dat ik al jarenlang mag leven van mijn stem. Ik ben zangeres van beroep. En ik doe natuurlijk de theebedrijf ernaast. En hier en daar nog wat andere dingen, modellenwerk en et cetera. Maar het zingen is mijn, mijn grootste
0: passie. Je hoofd inkomen eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker.
0: En je passie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, je moet het ook zien hoor, Talita op het podium. Nou.
1: Inderdaad, ja, maar als klein meisje was ik altijd al heel erg bezig met zingen, dansen. En dan waren we op een familiefeestje. Dan moest iedereen kijken, want dan had ik een dansje verzonnen.
0: Ja.
1: Van, we gaan zo eten hoor, maar je moet eerst mijn dansje zien.
0: Ja.
1: Dus ja, zo serieus nam ik het. En ik had toen al helemaal geen schaamte of verlegenheid naar mensen om dus op te treden.
0: Ja.
1: Dus ik wist al van, hey, ik moet gewoon op het podium staan, want dit is voor mij.
0: Ja. Ja. Absoluut, je verandert ook echt in een beest, in een podiumbeest.
1: Ja, dan gaat gewoon een knop om, hè?
0: Ja.
1: En dan, ik ben op het podium nu, we gaan knallen.
0: Maar dat zie je heel vaak, hè, bij mensen die op het podium staan.
1: Ja.
0: Ik heb begrepen, iemand als Beyoncé, dat ze heel timide is, heel teruggetrokken in het dagelijks leven. Maar wanneer ze op het podium staat, wordt ze Sasha Fierce.
1: Sasha Fierce, ze gaat gewoon een knop om en dan komt het artiest naar boven.
0: Ja.
1: Ja, is mooi. Klopt echt.
0: Ja, Michael Jackson was ook zo iemand.
1: Ja,
0: die was heel zacht.
1: Ja, zijn stem
0: heel,
1: ook.
0: Heel verlegen. Totdat hij op het podium stond.
1: En dan bam.
0: Ja.
1: Ja, ja, prachtig.
0: En jij hebt dat ook wel een beetje.
1: Ja, want ik ben eigenlijk ook best rustig van mezelf.
0: Ja.
1: Natuurlijk, ik heb mijn energieke momenten, maar ik ben niet de hele dag druk.
0: Nee.
1: Maar als ik inderdaad het podium en ik en mijzelf is toch wel een verschil.
0: Absoluut.
1: Ja,
0: het is net als zo'n Duracell batterijtje.
1: Ah ja, inderdaad.
0: Duracell konijntje.
1: Ja, bam, volgeladen, let's go.
0: Ja, let's go. Prachtig om te zien. Oké, maar dat doe je dus.
1: Dat doe
0: en je treedt over. Overal op.
1: Ik treed overal op, binnenland, internationaal, en extern, in verschillende locaties, elk weekend volgeboekt. Ik mag niet klagen, ik ben dankbaar.
0: Ja, en heb je goed management?
1: Ik ben mijn eigen manager.
0: Oh, je bent je eigen manager? Ook dat nog?
1: Ja, ja, ik ben mijn eigen manager.
0: Geweldig.
1: Zeker, en tuurlijk, ik wil
0: ook. Vind je het niet moeilijk dan om jezelf te verkopen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Want ik weet wat ik waard ben.
0: Oké, nou geweldig.
1: Toch?
0: Ja. Niet iedereen kan dat, hè?
1: Nee, maar met de jaren leer je het ook echt, hè? Want je weet wat je waard bent. Het is vallen en opstaan, want je bent niet in één keer dat je denkt van, hey, ik weet wat ik moet. Ik weet hoe ik moet onderhandelen. Dat leer je met de jaren. En daar ben ik ook heel dankbaar voor.
0: Ja.
1: Dat ik het heb kunnen leren en dat ik nu ook weet. En ik leer nog steeds van wat mijn prijzen zijn, wat ik waard ben en wat ik kan deliveren.
0: Tuurlijk. Maar en die skills zet je natuurlijk ook in je Ayana-business.
1: Precies.
0: Ja.
1: En dat is ook wat ik inderdaad bedoel. Want je leert ook wat de waarde is van wat je delivert. En je groeit daarin mee. Maar ook met de Ayana-business leer je ook hoe je het beste dan kan onderhandelen in de prijzen en wat je te bieden hebt. Maar goed, in feite zou ik wel door willen groeien weer naar een managementteam die dat van me kan gaan overnemen.
0: Ja,
1: dat
0: tuurlijk.
1: Is ook wel weer fijn, hè?
0: Het is ook chill, toch?
1: Ja.
0: Dat je ergens naartoe gaat en het is allemaal geregeld.
1: Precies.
0: En het enige wat je hoeft te doen is show up en je stem heel mooi soepel
1: warm houden. Ja, precies.
0: Ja.
1: En dat is ook fijn. Af
0: met
1: en toe
0: die teentjes van je vader.
1: Ja. Ja, merk ik echt wel dat ik daar behoefte aan heb.
0: Ja, snap ik. En oké, dus dat doe je. Ayana doe je.
1: Ja.
0: En hoe ziet de gemiddelde dag eruit in het leven van Talita?
1: Mijn gemiddelde dag? Nou, in feite is het lekker opstaan. De hondjes, ik heb twee hondjes met mijn partner. En lekker uit laten eten geven. Soms naar de
0: sportschool. Heb je er twee intussen?
1: Twee.

0: Ja, een
1: Zo.
0: shih tzu en een toypoedel. En ze zijn echt broer en zus. Heel schattig. Heel
1: Ja.
0: leuk. Echt mijn kinderen. Echt mijn
1: Ja.
0: kids. En nou ja, naar de sportschool. Mijn bestellingen bekijken van de webshop. Pakketjes bezorgen. Vervolgens focussen op wat het weekend gaat brengen. De nodige voorbereidingen doen voor de shows. En ja, ook vooral heel veel bezig met de social media's. Dat ook bijhouden. Want tegenwoordig is social media echt je website.
1: Ja, je moet, hè?
0: Je moet. En hier en daar de nodige dingen doen. Wat ik, ja, wat ik, hoe mijn dag dan eruit ziet. Ja, en zo vliegt een dag weer voorbij.
1: Oké.
0: Het gaat zo snel.
1: En wij hebben met z'n tweeën het plan bedacht dat we in het Pleintheater, in aanloop naar Kitty Kotti toen
0: Ja.
1: in juni, dat we een zondag zouden organiseren waarin we de producten van je vader aan de man zouden brengen. Je het verhaal van je vader zou vertellen.
0: Ja.
1: Er ook een gesprek plaats zou vinden met Walter Buitendijk.
0: Ja.
1: Wouter Buitendijk, die een boek heeft geschreven over hoe hij zelf genezen is van en met kruiden uit
0: Ja, heel bijzonder.
1: Suriname.
0: Ja.
1: En nou ja, dat ging niet door omdat er gewoon te weinig animo was.
0: Ja.
1: Er gebeurde ook heel veel
0: Was
1: in
0: veel,
1: die
0: waren veel
1: maand.
0: events inderdaad.
1: Veel event, te veel aanbod.
0: Ja.
1: En we hebben dat verplaatst naar 13 september. Dus volgende week zondag gaan
0: Yes.
1: we in het Pleintheater in gesprek over Ayana. Mensen kunnen daar de producten kopen. En Wouter Buitendijk is er. En normaal gesproken zou jij er ook zijn.
0: Normaal gesproken zou ik er zijn, maar ik moet een show draaien. Dus is mijn vertegenwoordiger er, Bianca?
1: Ja.
0: Ja, namens mij en samen met ondersteuning.
1: Ja, en wat heel mooi is, is dat Sam Jones eigenlijk vlak voor dat je vader stierf ook in
0: Ja.
1: Suriname was
0: Ja.
1: en een film heeft gemaakt over je
0: Heel
1: vader.
0: bijzonder. En mijn vader was zo trots, want hij stuurde me ook de foto's. Hij zei, ze zijn geweest. En dan stuurde hij me weet je, de backstage foto's ervan. En hij was zo trots. En hij vertelde me al dat hij lang zou komen. Niet wetende dat dat de laatste film zou zijn.
1: Ja, ongelooflijk,
0: Ja,
1: hè?
0: hij was ook heel erg
1: Ik maakte
0: geschrokken.
1: nog grapjes met je vader. Ik zeg, ik ga je opgeven voor Boer zoekt vrouw.
0: Geweldig. Had gewoon gekund, hè?
1: Had gewoon gekund.
0: Ja,
1: En
0: inderdaad, leuk
1: ja,
0: joh.
1: ik zeg, ze zoeken boeren die niet uit Nederland komen, uit het buitenland. Zal ik je opgeven voor Boer zoekt vrouw? Nou,
0: Geweldig. Ja, nou,
1: ja.
0: ik had mijn vader ook wel een leuke vrouw nog gegund, hoor.
1: Ja, hè?
0: Zeker. Ja.
1: Maar goed, wat wil ik zeggen? Dus op aanstaande zondag
0: Ja.
1: gaat Sam, die gaat volgende week, heeft hij me beloofd, gaat hij al die beelden monteren.
0: Ja.
1: Omdat het een
0: Oh, wat
1: heel.
0: goed.
1: Ja, hij gaat wat extra beelden erbij
0: Mooi.
1: doen.
0: Ja, mooi.
1: En dan gaan we dat filmpje ook vertonen.
0: Geweldig, ja, te
1: Dus
0: gek.
1: we hopen echt dat mensen in grote getale komen. Je kan
0: Ja.
1: dan kennis maken met de producten die er door Ayana en Pichinks
0: Ja.
1: Ranang verkocht worden.
0: Ja.
1: Want Tali, je moet me even ter verduidelijking. Dat ben
0: Ja.
1: ik eigenlijk een beetje vergeten.
0: Vertel.
1: Bij je vader zag ik ook altijd replica's, houten replica's van Surinaamse huizen.
0: Ja, klopt.
1: Wie maakte die?
0: Hij zelf.
1: Hij zelf.
0: Ja, dat was ook zijn hobby. Miniatuurgebouwen van oud-Surinaams historische gebouwen eigenlijk maakte hij na. Of hij maakte het voor mensen die dus ook echt aanvraag deden bij hem.
1: Ah,
0: Ja, dat was echt
1: en
0: zijn hobby.
1: daardoor heette het ook eigenlijk Pichinks Ranang,
0: Pichinks Ranang,
1: toch?
0: ja, dat
1: Ja.
0: was eigenlijk ook waar hij ook mee begon.
1: Ja.
0: Met kunst.
1: Ja.
0: Ja,
1: En het was
0: het was
1: prachtig.
0: prachtig.
1: Het is
0: Mordurodam
1: prachtig.
0: op Surinaams manier,
1: Echt
0: ja.
1: waar. Echt. Hij maakte zulke mooie huizen.
0: Ja,
1: Gewoon, hij maakte die
0: zo
1: Surinaamse
0: creatief.
1: huisjes
0: Ja.
1: helemaal na van hout. Hebben
0: Geweldig.
1: jullie er nog een aantal?
0: Ja, ze zijn bij ons op het erf.
1: Ja?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Eigenlijk zou je een paar van die huisjes aan het Suriname Museum moeten
0: Schenken.
1: tentoonstellen.
0: Tentoonstellen. Ja,
1: Ja.
0: 100%. En er staan ook wel wat huisjes in Suriname op bepaalde plekken, hoor.
1: Ja, hè?
0: Zover ik weet, heeft hij ook voor klanten dat gedaan.
1: Ja,
0: Ja,
1: misschien wil
0: zeker.
1: het Suriname Museum wel een paar huisjes bij jullie kopen.
0: Dat zou te gek zijn.
1: Ja. Nou, dan moeten we die connectie gaan maken.
0: Dat gaan we doen.
1: Ja, want
0: zeker, idee.
1: Die huisjes zijn echt prachtig.
0: Zo, inderdaad.
1: Echt prachtig. En daar komt de naam Pitching Stranang ook vandaan.
0: Precies.
1: Ja, ik zat te denken van, maar wacht even. Dat was er ook nog, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Want we waren nu zo gefocust op het biologische landbouw, op alles wat er nu draaiende is. Maar eigenlijk de kern is dus
1: de basis van dat bedrijf.
0: De kleine huisjes waarmee die begon, hoe ook de naam is ontstaan.
1: Ja.
0: Dat was gewoon de beginning of all.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, ik heb zoveel filmpjes van hem die ik van hem heb gemaakt.
0: Wat leuk.
1: Waar hij met heel veel passie vertelt over zijn bedrijf en over de dingen die hij daar liet groeien. In elk geval, mensen, als jullie kennis willen maken met dit bedrijf, kom aanstaande zondag. Dus niet aanstaande zondag. Volgende week
0: september,
1: zondag. 13 september naar het Pleintheater. En doe met ons mee. Je kunt een kaartje kopen via de website van het Pleintheater. Of je kunt ter plekke. Maar liever van tevoren, want dan weten we hoeveel mensen er komen. Want in je kaartje zit ook een brunch inbegrepen.
0: Lekker eten van Pek.
1: Ja, dus laat ons weten en kom gewoon gezellig daar naartoe. Ik zag toevallig dat er op die dag ook Kwaku is in het Vondelpark.
0: Oké. Okay.
1: Maar Kwaku begint pas tegen een uur of 4.
0: Oh, dat is daarna.
1: En dan zijn wij klaar.
0: Dan kan je het mooi aan elkaar plakken.
1: Je kan het mooi aan elkaar plakken.
0: Precies.
1: Eerst bij ons komen en van ons naar het Vondelpark gaan.
0: Nou, een heel Surinaamse dag. Heerlijk, toch?
1: Heerlijk, ja.
0: Want het mooie ook is aan dit event, het is niet alleen natuurlijk, hè. We vertellen over Pitching Stranang. En we laten een reportage zien van Dennis vanuit Sam. Maar het is ook heel interessant voor de mensen die interesse hebben in helende kruiden vanuit Suriname. Om dus dat aan te schaffen voor je eigen welzijn. En dus te praten over alternatief geneeskunde. En waarom dat ook belangrijk is. En waar dat voor staat. En hoe goed het is voor ons om dat toe te passen. Dus als je behoefte hebt aan geneeskrachtige kruiden, is dit de plek waar je moet zijn.
1: Precies. En ook nog, er wordt zoveel aandacht besteed tegenwoordig aan hoe dat Surinaamse regenwoud eigenlijk vernietigd wordt door goudzoekers die cyanide in rivieren gooien en al dat soort dingen. Het is echt heel erg. Ik hoop echt dat de Surinaamse regering daar echt korte metten mee gaat maken.
0: Ja.
1: Maar er is zo'n rijkdom in Suriname.
0: Zo'n rijkdom, ja.
1: Zo'n rijkdom. Als je ziet gewoon, we zijn het meest beboste land ter wereld.
0: Heel bijzonder ook.
1: Ter wereld.
0: Wanneer je binnenkomt al.
1: Die broccoli waar je over vliegt.
0: Ja, geweldig. En toen ik het ook mocht zien via de cockpit, zo ontroerend.
1: Via de cockpit is het dat lijkt me geweldig.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi.
1: Ja, vond je het niet eng?
0: Nee, ik was echt excited. En vooral, ik kon niet wachten om het te zien.
1: Ja.
0: Want het moment dat je dan vanuit Nederland gaat, zo'n andere wereld. En dan kom je Suriname in met de jungle en de Suriname rivier. Ja, dat heeft zo'n ander gevoel en energie wat je krijgt. En dat je beseft van wauw, dan heb ik weer zo ook met thuis.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: Maar dat heb ik sowieso met Suriname.
0: Ja, hè?
1: Als je daar. Ja, soms kom ik er jaren niet. Maar dan denk
0: precies,
1: ik van, weet je, wij zijn erg opgegroeid met de familie van mijn vader.
0: Oké, okay,
1: wacht even, er is een beller.
0: Hé, hey, we hebben een beller.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Goeiedag, u bent in de uitzending. Hallo. Even kijken, wat doe ik verkeerd? Hallo? Hallo? Nee, die persoon heeft opgehangen.
0: Oh, misschien waren we net iets te laat met het belletje.
1: Ja, jammer.
0: U kunt terugbellen, hoor.
1: Ja, precies. Als er vragen zijn voor Talita, weet u kunt terugbellen. 471-4291-020. 471-4291, Mart heeft dit nummer al zo lang.
0: Wauw.
1: Ja, ik denk dat ik nu al sinds 2001 ongeveer, 2002, programma's maak bij Radio Mart. Vroeger heel intensief.
0: Lang. Ja.
1: En de laatste tijd af en toe, wacht, de beller is er.
0: Hey.
1: Goeiedag, u bent in de uitzending. Wat doe ik nou verkeerd? Hallo, u bent in de uitzending. Hallo? Nou, wat gek.
2: Hallo?
1: Ja,
0: ik hoor een stem.
2: Hallo?
1: Ja, we horen u.
2: Hallo?
1: Ja, hoort u
0: zegt
1: ons?
0: Zegt u het maar.
2: Ja. Goedemiddag, mevrouw.
1: Goedemiddag.
2: Ja. Ik ben blij met je programma. Ja. Je praat over Suriname, hè? Ja?
0: Ja.
2: En Suriname is een mooi land. Maar hier is Amerika, ja?
1: Ja.
2: Ik hoop dat Suriname goed gaat, ja? Maar u zegt over die Nederland, ja? En onze president, ja? Mevrouw Simone, ja?
1: Ja.
2: Moet alle Chinezen daar weggooien, ja? Echt, want het binnenland is helemaal niet meer, is helemaal verpest. Echt waar.
1: Ja.
2: Porno, weet je, alleen in de jaren, ja, weet je, en aan porno, ja, en dat is helemaal verpest, mevrouw, weet je, hè? En alleen van nu. Ja, want ik ga het niet meer maken, ja? Ja? Ja? En het was zo pijn. Weet je? Alleen wij, ook geld. Ook met jeugd, ja? Weet je, van, op mijn dag. Weet je, mijn neef. Weet je? Alleen maar weggeweest, hier namen. Zie je? En zit er helemaal, echt waar.
1: Ja. Nou, dank u wel hoor, meneer.
2: Ja.
1: Dank u. Dag.
0: Tot ziens, dank u. U heeft gelijk hoor, dank u. Ja, dat klopt echt wat meneer zegt, hè?
1: Ja.
0: Er is veel aan de hand in het binnenland.
1: Te veel.
0: Ja, het maakt hem helemaal... Hij is helemaal geëmotioneerd over.
1: Ja.
0: Dat begrijpen we heel goed. Ja.
1: Ja, heftig hè? Dat er pas weer ook weer... een heel leger met Chinezen, gewapende Chinezen, is aangetroffen in het binnenland. Ja.
0: Wauw. Ja. Waarvoor? Dat wist ik niet.
1: Ze beschermen hun goudzoekersactiviteiten.
0: Zo heftig.
1: Ik kan me herinneren dat ik ook Chinezen zag die in grote vrachtwagens zitten en bomen op die vrachtwagens net luciferstokjes.
0: Zo.
1: Ja, het is echt te gek voor woorden. Maar Talita,
0: ja?
1: Ik ga weer een nummertje van jou opzetten.
0: Ja, gezellig.
1: En dan gaan we naar de pauze, want dan komt het nieuws. Dus
0: okay.
1: Dames en heren, Gloria van Tali.
0: Here we go.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Daarbij raakte zij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Ook twee mannen uit Zwolle zijn gearresteerd. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Nacht.
1: ACT. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guasar nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa londu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a teng somun souma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: one's for the woman who carries when nobody sees and still rises.
1: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk een bijzondere eregast, Tara Oudrey-Singh-Varma. Voor haar een laatste keer in de uitzending voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie, maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart na €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

Ik geef de doden het leven terug, zei Jezus tegen haar. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. In het vertrouwen dat zij nu thuis is bij haar Heer, nemen wij met liefde, verdriet en dankbaarheid afscheid van onze geliefde Urta Cheryl Pinas Menes. Geboren op 13 februari 1976, heengegaan op 1 september 2026. Urta was dochter van Johanna Bondel en Frank Menes, echtgenote van Dean Pinas, zus van Graciela Menes, Franklin Menes, Rachna Menes, Cherise Faree Wondel, Safira Wondel en bonusmoeder van Sherilee Uitenwerf. Afscheid dinsdag 8 september 2026 van 2:30 tot 4:30. Sedela Arena Poort, Hoornerboeg 1, 1102 BK, Amsterdam. Aansluitend is er van 5:30 tot 9:00 gelegenheid tot condoleren en samen zijn. De Tafelbergweg 8, 1105 BN, Amsterdam. Zoals Urta het zelf graag wilde, nemen wij afscheid in de kleuren crème, zalm en wit. Zachte en lichte kleuren die passen bij wie Urta was. Warm, liefdevol en vol licht. Geen zwart alstublieft. Urta had één duidelijke laatste wens. Begraven worden in Suriname. Met liefde en respect zullen wij deze wens vervullen en haar terugbrengen naar het land dat haar zo dierbaar was. Omdat zij in Suriname haar laatste rustplaats zal vinden, vragen wij u vriendelijk geen bloemen mee te brengen. Wie graag iets wil bijdragen aan haar laatste reis, kan dit doen in de vorm van een donatie. De herinnering aan Urta blijft voortleven in ons hart. Haar liefde, haar warmte en haar licht nemen wij met ons mee. Totdat wij elkaar in Gods nabijheid weer mogen ontmoeten.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ik ben Joan Marcus en het is altijd weer een groot genoegen om hier bij u te gast te mogen zijn. Ja, augustus is aangebroken en daarmee een langzaam afscheid van die zomer waar sommige mensen van genoten hebben en anderen nog steeds over mopperen. Wel, ik zal u zeggen, in zuidelijk Californië is het nogal warm geweest, heb ik me laten vertellen. En ik voeg dat eraan toe, dat ik het me heb laten vertellen, omdat het voor mij een bepaald drukke tijd is geweest. En ik daardoor voornamelijk mijn dagen achter de computer in een gesloten ruimte heb moeten doorbrengen. En daardoor heb ik natuurlijk de weersomstandigheden minder ervaren. Maar vandaag, in De Andere Kant, heb ik voor u 4 onderwerpen bedacht. Onderwerpen die u hopelijk zullen interesseren, dingen die ons allen overkomen en waar we toch niet te vaak bij blijven stilstaan. Ik stel voor dus in deze aflevering van De Andere Kant even te gaan overdenken over hoe we omgaan met veranderingen die we niet hebben gekozen, wat we denken over de waarde van vriendschap op latere leeftijd, hoe we omgaan met verlies van mensen, van gezondheid, van een huis en wat onze standpunten zijn en ervaringen met slaap, rust en herstel als onderschatte geneeskracht. Ik heb het allemaal samengeharkt onder een overbruggende titel: Praktische wijsheid voor het echte leven. Praktische wijsheid voor het echte leven. Maar ik dacht eraan om u eerst even te vergasten op een wondermooi werkje van Carlos Santana uit 1970. Een hele mooie samba voor u. Samba Pati.

perfecte ervaringen die je kunt hebben bij het horen van een lied. Als ik Samba Patti hoor, dan ben ik altijd een meisje van 10, 11 die loopt in de buurt van de Waaldijkstraat en de toen Pontewerfstraat geheten. Ik weet niet hoe dat nu heet. Ik geloof de Anton de Komstraat nu. En daar in de buurt, daar woonden mijn grootouders en daar woonde ik ook. En ja, dan ben ik altijd daar in die buurt als ik dit lied hoor. Maar Carlos Santana werd geboren op 20 juli 1947 in Outlande, Navarro. Een kleine stad in de Mexicaanse staat Jalisco. Hij groeide op in een muzikale familie. Zijn vader was mariachi-violist. En de jonge Carlos die leerde al heel vroeg de viool spelen. En toen ontdekte hij niet zo lang daarna zijn grote liefde, de gitaar. Als tiener verhuisde hij met zijn familie naar Tijuana en later naar San Francisco. De stad die in de late jaren 60 het epicentrum was van een culturele revolutie. En het was dus daar dat hij in 1966 de Santana Blues Band oprichtte, die al snel bekend werd om een heel uniek geluid. Een versmelting van blues, rock, jazz en Latijns-Amerikaanse ritmes die niemand eerder zo had gecombineerd. En daarover en daarvoor is Carlos Santana altijd bekend gebleven. Zijn doorbraak kwam op spectaculaire wijze tijdens het legendarische Woodstock Festival in 1969. Want daar werd zijn optreden bij het publiek van meer dan 400.000 mensen letterlijk van de grond getild. En de rest is dus muziekgeschiedenis. Carlos Santana is inmiddels 78 jaar oud. Hij woont in Las Vegas. Hij speelt nog steeds regelmatig live. Hij heeft 10 Grammy Awards gewonnen. Is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En zijn gitaargeluid is wereldwijd een van de meest herkenbaren in de muziek.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Laten we nu even stilstaan bij hoe we omgaan met veranderingen die we niet hebben gekozen. Dat is een van de praktische wijsheden voor het echte leven, waar we inderdaad niet vaak over denken, maar toch wel mee geconfronteerd raken. Want ja, het leven heeft een eigenaardig gevoel voor humor. Juist op het moment dat wij denken dat we alles op orde hebben, dat we weten hoe de dagen eruit zien en wat we mogen verwachten, gooit het iets anders in onze schoot. Een ziekte, een ontslag, een verhuizing die niet

onze keuze was. Een vertrek van iemand van wie we hielden. Verandering die we niet hebben uitgenodigd, maar die toch binnenstapte en de meubels verplaatste. De vraag is niet of dit gebeurt. De vraag is hoe we ermee omgaan. Psychologen spreken over wat zij noemen aanpassingsvermogen, of in het Engels resilience. Het is niet het vermogen om niet te vallen, maar het vermogen om op te staan. En wat interessant is, resilience is geen eigenschap waarmee je wordt geboren of niet. Het is iets dat groeit, juist door moeilijke ervaringen. Het Nederlandse tijdschrift Psychologie Magazine schreef het volgende hierover. Mensen die leren om verandering niet als vijand te zien, maar als een onverwachte gast die iets te vertellen heeft, die mensen blijken op de lange termijn veerkrachtiger en tevredener te zijn met het leven. Dat betekent niet dat u blij moet zijn met wat u niet heeft gekozen, maar het betekent alleen dat verzet tegen het onvermijdelijke meer energie kost dan het oplevert. Een kleine, maar krachtige oefening is het volgende. Schrijf op wat de verandering is die u heeft doorgemaakt, wat het u heeft ontnomen. En schrijf dan ook op wat die verandering u misschien, hoe onwaarschijnlijk ook, heeft gebracht. Misschien een nieuwe richting, een onverwachte kracht, een inzicht dat u anders nooit zou hebben gekregen. Niet elke ongekozen verandering is een geschenk, maar bijna elke verandering draagt wel ergens een les in zich voor degenen die bereid zijn om te kijken. Laten we even een stukje avontuur opgaan. Op een rustige manier met Tracy Chapman, Fast Car.

Ze heeft verschillende mooie hits uitgebracht. Maar Fast Car staat voor mij nog steeds op de eerste plaats. Prachtig werk. Tracy Chapman werd geboren op 30 maart 1964 in Cleveland, Ohio. Als dochter van een alleenstaande moeder in bescheiden omstandigheden. De jeugd was niet eenvoudig, maar er was wel altijd muziek. Ze leerde zichzelf gitaar spelen als kind en ze schreef al vroeg haar eigen liedjes. En het waren liedjes over armoede, onrechtvaardigheid en het verlangen naar een beter leven. Met een beurs voor getalenteerde minderheidsstudenten kon ze studeren aan de prestigieuze Tufts University in Massachusetts, waar ze regelmatig optrad in cafés en op straat. En het was dus daar dat ze werd ontdekt en haar eerste platencontract tekende. In 1988 verscheen haar debuutalbum Tracy Chapman en de wereld stond stil. En het nummer dat ik u net liet horen, Fast Car, werd een wereldhit en raakte mensen over alle grenzen van cultuur, taal en leeftijd heen. De stem, diep en onmiddellijk herkenbaar, klonk als iemand die de waarheid vertelde zonder omhaal. Wat weinigen weten over Tracy is dat ze een bijzonder teruggetrokken persoon is, die vrijwel nooit interviews geeft en haar privéleven heel streng bewaakt. Ze laat haar muziek spreken. En die muziek spreekt boekdelen. In 2024 beleefde Fast Car overigens een opmerkelijke renaissance toen countryzanger Luke Combs een cover uitbracht die opnieuw de hitlijsten veroverde. En Tracy Chapman voor het eerst in jaren weer op het podium verscheen. En dat is dus een bewijs, naar mijn mening, dat grote muziek geen vervaldatum kent. En wij gaan terug naar een andere praktische wijsheid voor het echte leven. Laten we nu even stilstaan bij de waarde van vriendschap op latere leeftijd. Dat is ook zoiets, hè? Ik denk dat we allemaal, of een heleboel van ons, nu al op latere leeftijd zitten. Dus ja, misschien is het wel goed om even stil te staan bij de waarde van vriendschap. Er is een moment in het leven, ergens tussen de 40 en de 60, denk ik, waarop vriendschappen stiller worden. De kinderen zijn groot, het werk neemt minder ruimte in misschien. En plotseling merkt u dat u minder mensen om zich heen heeft dan vroeger. Niet omdat u minder waard bent, maar omdat het leven zijn eigen loop heeft genomen. En mensen in verschillende richtingen heeft meegenomen. Maar juist op latere leeftijd blijkt vriendschap een van de krachtigste beschermende factoren te zijn voor onze gezondheid. Niet metaforisch hoor, maar letterlijk. Medisch aantoonbaar ook. De website gezondheidsnet.nl, een van de meest geraadpleegde gezondheidsplatforms in Nederland, publiceerde een artikel gebaseerd op grootschalig onderzoek, waaruit is gebleken dat mensen met sterke sociale banden gemiddeld langer leven, minder kans hebben op depressie en zelfs een betere werking van het immuunsysteem hebben dan mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Vriendschap is, en dat blijkt dus, net zo belangrijk voor uw gezondheid als niet roken of regelmatig bewegen. Maar vriendschappen op latere leeftijd onderhouden vraagt om iets wat we vroeger niet nodig hadden. Bewuste inspanning. Een berichtje sturen. Bellen zonder aanleiding. Voorstellen om samen te gaan wandelen of te gaan eten of gewoon te gaan zitten ergens en een beetje bij te praten. De mooiste vriendschappen op latere leeftijd zijn vaak ook de eerlijkste. We hebben de behoefte om indruk te maken, grotendeels achter ons gelaten. En wat overblijft is echtheid. En echtheid is de vruchtbaarste bodem waarop vriendschap kan groeien. Als een brug over woelig water, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 1:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vlug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vlugrivioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit. Ik stel me aan.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money, dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van

0: Zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse Revolutionaire Garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de Revolutionaire Garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: in the world's most beautiful woman.
1: Modern day Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

2. Mijn naam is Sint-Jan Wiks en ik mag 2 uren lang met u een programma verzorgen. Natuurlijk hoop ik dat u meedoet en dat we het toch kunnen. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. De nieuwe vredesmissie van de Amerikaanse president Trump, die zijn twee gezanten naar Moskou heeft gestuurd, lijkt weinig kansrijk. Rusland houdt vast aan harde eisen. Oekraïne moet ook gebieden in Donetsk afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Maar Kiev wijst die eisen af. De twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner praten nu in Moskou met president Poetin en reizen waarschijnlijk morgen door naar Kiev. Wel is het tijdelijk een driedaags staakt het vuren rond Kiev van kracht tijdens hun bezoek. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: This one's for the woman who carries what nobody sees and still rises.
4: Zondag 6 september bij Radio Mart in Ladies Table Talk. Een bijzondere eregast, Tara Oudrey-Singh-Farma. Voor haar een laatste keer in de uitzending, voordat ze afscheid neemt van haar maatschappelijk leven. We blikken samen terug op haar carrière en spreken openhartig over politiek, racisme en discriminatie. Maar vooral over de kansen en mogelijkheden voor jongeren in Nederland. Een open, persoonlijk en betekenisvol gesprek met een bijzondere vrouw die voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron is geweest. Ladies Table Talk, zondag 6 september bij Radio Mart van 12 tot 2 uur. Luister mee, beleef mee, sommige stemmen wil je altijd blijven horen.
5: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kero, wat ik ook dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day. Kom je daar eind of ding. Een sweet periode.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40
1: jaar.
4: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Picard, Magari, la prossima volta.

0: Yes, that was Sabaku, Nina van Kauna Inji. En zoals u weet is het zaterdag. Zaterdag is de inheemse dag, wat ook zeer aantrekkelijk is. Dus je kan het bijna zien achter de Kwaku in het Gasperdam. Kun je leuk gaan genieten van Indiaans muziek, of inheems muziek moet ik zeggen. En lekker eten en drinken. Ik ben er zeker aanwezig. Ik had begrepen dat het ook zondag was, maar zondag schijnen ze in Rotterdam te zijn. Dus zaterdag in het Gasperplas hebben we de inheemse dag. Leuk om mee te maken. Vorig jaar was ik ook aanwezig en ik mag nu ook. Ik heb ervan genoten. Ja, u krijgt nu de gelegenheid om te bellen. Ik moest even de intro muziek laten doorlopen. En even een gesprekje voeren met de heer Van Gom. Die neemt straks van mij over. We gaan luisteren naar de Childlights. Als ik het goed uitspreek. Ik vraag nog even de Childlights, toch moet ik zeggen? Of ja. Ja, toch?
1: Ja, sommigen zeggen Childlights.
0: Childlights. Een hele oude, maar toch altijd leuk. Ja, dat moet je wel doen natuurlijk. Ja.

Yes, de Triads uit het jaar 1972. Toen ik nog naar de disco ging, toen was ik net 2 jaar in Nederland. Ging naar Tuf Tuf en La Ponda Rosa en ja, noem ze maar op. We waren echt van die ouderwetse dancings nog, waar een bodyguard voor de deur stond. En als je geen biertje kocht, dan flikkerde hij zo uit van ja, je komt niet hier om alleen maar te genieten. Je moet zorgen dat je drinken koopt. Leuke tijd, leuke muziek toen. Muziek, onvergetelijke muziek. En daarom dat ik heb besloten om van dit soort oude nummers weer even te laten horen. Ja, wat heb ik nog meer? Ik had 2 telefoons, maar helaas was de muziek en net aan het begin. En dan vind ik het ook zonde om dat stop te zetten. Maar u bent nu in de gelegenheid om te bellen. En wij luisteren graag naar u. Wat heb ik nu dan voor u? Een mooie Mighty Linka. Die is voor Rivolino. Rivolino is een muziek. En die gaan we even ook beluisteren.

0: Ja, dit is een heel lang nummer, vandaar dat ik het even onderbreek. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Hallo.
1: Odi krullenbal, hoe gaat
0: het? Hey, is ik het resten door in het veld?
1: Yes, hey, obja zonder drong.
0: Ah, sade.
1: Wawande.
0: Hey.
1: Anomi wawande. Uyelo to me, anomi wawande.
0: Ide, ide. Lukbong, lukbong.
1: Poli, opa, opa.
0: Ay, goya, rami no maglay. Favio?
1: Ego, ego, wawang, ego, wawang, ego, wawang. Ya, apa yang tu ompen ni, apa yang tu ompen dari isap pasan ego.
0: Isap mi potong poko special full lagi. Tak sih, tak bisa muskul lagi. Boru poko 86
1: pada sweetie. Mira di Bayern, mira di Bayern, Maya tak de belakang umano lo pa na de. Dena lo be mami lo be. Ulo be, ulo be, una pa boring. Hey muter sein.
0: Ja, toch?
1: Hey, jij moet er ook zijn, krullenbollie.
0: Dankjewel, dankjewel, althans.
1: Lang niet gehoord, hè? Uit het oma, niet uit het hart. Want ik heb in de gassen aan. Gobeer me maar toch, was ik gevallen, toch? Op Schiphol.
0: Ja, misabete, ja.
1: Juist, dus na pijn dat
0: ik wel. Alles aan ego, toch?
1: Met Tegi.
0: Je kan oren, dan is aan de tandje morgen lang, hè?
1: Huh?
0: Ik dacht, je kan oren, dan is aan de tandje morgen lang afgenezen, toch?
1: Juist, juist. Maar meneer Sribi.
0: Nee, nee, nee, nee, nee. Ik deed het helemaal, dat stinkt krachtig.
1: Ik heb een snap met kaartjes en schrijven. Go naar bar. Go naar bar.
0: Ik heb vergeet de Sani.
1: Ik heb vergeet de
0: Sani. Ik heb vergeet de Sani.
1: Zoma. Maar in je, ik heb vergeet de Sani. Wie is bakken 15 jaar iets erop niet moeten kiezen?
0: Want volgens mij, waarom deed je het verjaar toe?
1: Nee, nee, nee, ik was mee toch?
0: Oh, je was mee. Meneer Vrij na augustus volgens mij.
1: Wat hè?
0: Meneer Vrij. En als ik me niet vergis.
1: Ja, hij is vandaag.
0: Nee, morgen toch? Morgen, 4.
1: Oh,
0: want ik heb hem nog proberen te bellen, maar waarschijnlijk...
1: Hij belt er vandaag.
0: Waarschijnlijk is hij niet in het land van... Maar hij loopt in Koyere.
1: Ja, alle kan gaan niet.
0: Zo is dat.
1: Maar Nadja naar Wamon toch? Volgens mij is Nadja vandaag.
0: Oh, oké, dat zou kunnen hoor.
1: Nadja, af op zo'n suide in heaven.
0: Ja.
1: Ja, maar lang niet gehoord. Is dat toch? Niet al lang. Even tang aan gezondheid, maar... Not heb wat misdoen.
0: Het is altijd prettig voor je rijbakken.
1: Juist.
0: Daar is maat voor, toch?
1: En wie is nou een tikkie? Heb je dat met Dora? Wie is nou een tikkie?
0: Ja,
1: Dora, not that tap me.
0: You know how to call?
1: Juist. En nobody heb het misdoen.
0: En hij poort nooit aan de vroes toe.
1: Juist. Anomi wawande.
0: Anomi wawande.

0: 往佛说到咪到。
1: 你哇啦哇啦那哇哩，哇啦那哇哩。
0: 这是比较要不拉些哩。
1: Nee nee nee, me dek itu. Ambrabasi sabdak teme doro me doro.
0: Ya ya, dat is allemaal zo.
1: Ja, ambrabasi moest voor Jeremy, want ik had het ook gevraagd, is dat niet toch? Ja. Ik eet het, dat me kijkt dat ik zo de ADDC. Na Bemre, is dat niet toch?
0: Ja, ja.
1: Want je hebt van die dagen terecht, maar heb je een... Wat is dat, neem ik?
0: Want kom ik aan daar of zo.
1: Juist. Weet je, want ik heb altijd een beetje ambrabasi, maar nu zie je die zo dagbesteding, weet je.
0: Klopt, klopt.
1: Dus als jij die dagen door kan geven, is dat toch?
0: Ja, dat...
1: Want jullie nog wat te goed bij mij, voor drie maanden aan, tap mijn verjaardag, tap mijn gezondheid.
0: Lief man, lief man.
1: En wat bij mij in het vak zit, verzult niet, dat is
0: dat niet, dat misabi vanaf middag maat misabi.
1: Juist! Dat maakt me eristen, die krullen,
0: de pier helemaal nou.
1: A pier, dan moet het reizen die, en dan moet het weer die ambrabasi.
0: Ah, boom. Oké, wat dan.
1: Ik ga die en groetjes ook aan Redel.
0: Dank je wel, en jij ook een hele mooie dag, hè. Dank je wel, doei doei.
1: Wat zei je?
0: Ik zeg jij ook een hele mooie dag.
1: Ja, dank je, dank je. Eetjen, shoot!
0: Ja, we komen, we komen.
1: Ja, en thanks voor al, hè.
0: Yes, graag gedaan.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Doei doei. Ja, dat was wat Thans, de secretaresse, zoals ze genoemd wordt. En ik ga even terug naar een rustig nummer van Clyke Petter. En die zingt, I found the love, I found my love, my love.
2: I found
0: ja, dat is een artiest waar ik vroeger heel veel van genoeg. De bijlegvuifjes in Suriname. Ik weet niet of je zich daar dat nog kan herinneren. Maar dan ging je met z'n allen een bepaald bedrag samenbrengen. En dan gaf je een bijleg, zo de bekaren.

0: Yes, I Find My Love. Prachtig nummer van Clyde McPatter. En ik kan u eerlijk zeggen, Timmy bedankt in Pokoni zie je dat toch in de jaren 60, kom niet 70. De bijlegvijf is, zoals wij het noemen, met een succesbroodje probeerde je de mensen te verrassen. En een soft drink, zoals ze het in Suriname noemen. Een soft. En wat hadden we nog meer? Een warambiri met klapstoeltjes en een tent. En dan zocht je een paar palmtakken. Versierde je die tent zogenaamd. Maar daar vloer dat nog binnen zo lezen. Dus ja, we dan in Asanti. En de lieve dames bij Gwebaka. Waar heb ik gezegd, dat jongen. De man is nou niet eens van vloerspeak aan dan zit hij koopt ook maar rock and roll bij Pre. Althans moesten ze op de Sandis, dat mis Abi. Want althans willen we dansen. Terwijl die hele familie ken ik als goede dansers. Mala. Mala naar alles om naar Begawa dansen. Ze hadden fanclubs. Ik was geen lid van een fanclub. Wel had ik een wandelmarsgroep, dat mis Abi. De fashions. Ik was zo'n geweldig broekoer en een boyje drie. Ik zei, ja, pas ik kroos naar Besari. Want daar was hij bij. Maar goed, dat was, het was geen luxe tijd. Niet al te veel geld. Maar het was wel een hele gezellige en verdraagzame tijd, moet ik zeggen. We konden goed met elkaar omgaan. We leverden een bijdrage aan de opkomende jeugd weer, want die vonden het ook leuk. Die tieners gezellig dansen. Het bleef natuurlijk een beetje hangen. Dus ik mag niet klagen over die tijd. Ik hoop u ook niet. En heeft u daar wat over te vertellen? Het hoeft niet altijd over politiek te gaan of de toestand in Suriname. Want ik vond het ook wel raar dat de president het wel eens was dat de FIFA-voorzitter meer landen wil toevoegen aan de compositie. Nou, dat is echt op geld bewust natuurlijk. En als je op die manier gaat denken, dan kan je beter het hele voetbal afschaffen. Laat Europa zijn ding doen, laat Zuid-Amerika zijn ding doen, laat Noord-Amerika zijn ding doen, Azië, want dan wordt het niet meer leuk. Dan ga je de hele dag voor de televisie moeten zitten om naar de wedstrijden te kijken. En dat is ook niet alles. Maar goed, we hebben de Ingi Day morgen. En dat gaat ook spannend worden. En daarnaast ga ik, op advies van meneer Jan Rauntisoen, moet ik wat gaan organiseren. Misschien doe ik het. Maar ik vraag me ook af. Jan, wat is jouw bijdrage? Wat ga jij doen? Want je zit niet hoor. Maar net als ik zei, doe. Je kan af iets staan bij mijn zo. Kon je me. En daarom heb ik een telefoontje meteen. Goeiedag, welkom in de uitzending.
1: Ja, nou ja, Carmen.
0: Ja, hier tak organiseren was dat niet, toch?
1: Oh ja.
0: Ik hoor je heel zacht, Jan.
1: Hoor je me nu goed?
0: Nee. Het klinkt heel ver weg.
1: Nou ja, ik hoor je heel goed.
0: Ja, maar jij bent heel zacht en ik heb jou op maximum.
1: Ik heb een bericht van mijn beste vriend Roy Kemraj.
0: Roy, ja. Bekende bij Maat ook.
1: Naar Milaan, 1 augustus is Milaan.
0: En dan?
1: Milaan is het Hindustan-Suriname.
0: Ja, ik weet het.
1: Equivalent van Kwaku.
0: Ja, ja, morgen hebben we eerst Ingi Day. Een inheemse dag, moet ik zeggen.
1: Ja, morgen hebben we inheems.
0: Zaterdag, sorry.
1: Zaterdag. En in Suriname is gisteren begonnen Heritage Month.
0: Heritage Month, oké.
1: Dat is uitgeroepen door de president.
0: Ja, ja.
1: Een hele maand lang.
0: En wat houdt dat in precies?
1: Heritage Month, volgens wat ik gelezen heb, zegt de president of de directeur, meneer, hoe heet die meneer? Hij was laatst bij Maarten, een maand geleden. De directeur van cultuur. Het is bedoeld om Heritage Month, om de culturen en mensen bij elkaar te brengen.
0: Ja.
1: Wat een ontdekking. Terwijl Suriname al sinds 1492 herenigd is.
0: Maar het is niet mogelijk die telefoon een beetje dichter bij je mond hoor.
1: Ik hou het bij mijn mond. Maar ik begrijp
0: dat
1: men alle culturen bij elkaar wil brengen. Dat is geen eenheid.

0: gemeenheid wil zeggen, je moet alle scheidslijnen tussen de verschillende etnische groepen kapot slaan.
1: Weet je, Jan, ik ben het gedeeltelijk met je eens, maar ik denk echt, dat droom ik soms ook van, hoor. Van als wij zo steeds blijven denken, zullen we nooit een eenheid vormen. Het blijft jaar in, jaar uit vanaf mijn geboorte en dat heeft hij de, denken we zo.
0: Je hoort alleen maar, immigratie 1 juli, Ingidé.
1: Javaanse dag, Hindustanse dag, een Marandag.
0: Juist dat moet je doorbreken. Je moet zeggen, maar ik heb het al toen meneer Braam, ja, Braam heet hij. Hij is directeur. Hij was bij Maart. Toen hij hier was.
1: Nu klinkt je wel beter.
0: Wat?
1: Nu klinkt je wel ineens beter.
0: Ja, dat ligt aan jouw toestel daar. Jullie hebben problemen. En dan zadelen jullie mij met wat
1: problemen. Hoe loopt die Marta schuld? Nou, baya.
0: Jij geeft schuld. Maar ja, even terug. Ik vind Suriname is al meer dan 4 eeuwen een samenleving waar vrijwillig de inheemse kwamen. Daarna zijn de Europeanen. En die heeft iedereen daar gebracht. En wat we moeten doen, die hokjesmentaliteit. We zeggen ja, verdeelheers is gecreëerd. Maar die verdeelheers hou je juist in stand als je Heritage Month gaat houden. En elke week of elke dag een andere culturele groep. Je moet gewoon zeggen, dag der eenheidsdag. En dan gewoon 9 augustus is

0: voor 4 dan in Heemse dag als...
1: Weet je hoe ik het zou doen, Jan? Als ik het voor het zeggen had, als jullie nou... Ik zou eerlijk zijn, en luister, het zijn te veel. We hebben te veel bevolkingsgroepen. Mm-hmm. We doen 1 keer in de 5 jaar. Doen voor iedereen wat.
0: Ja.
1: Maar we hebben 1 vrije dag. En dat is de Kulturu Day. En dan maakt het niet uit of je Javaan in de Staan of Krijo of Portugees.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is een Kulturu Day. Kulturu Day moet mensen bij elkaar brengen.
0: Ja.
1: Mensen moeten met elkaar kunnen praten over de toekomst.
0: Nee, dan daar ben ik met je eens. Want het gezeur van ja, die moeten een Blakkamandi hebben. Die moeten een Hindustan idee hebben.
1: Dat kan, maar dat doe je het 1 keer in de 5 jaar. Want je moet de economie niet gaan schaden door dit soort dingen.
0: Nee, 1 keer in de 5 jaar. Nou ja, daar kunnen we het over. Maar waar het om gaat is, we houden ervan om die Witman te zeggen. Ze hebben ons daar geplant en die verdeel er heerst. Maar we zijn al sinds 1949 een zelfstandig, soevereine land.
1: Mm-hmm.
0: En in 1975 zijn we onafhankelijk geworden. Dus we moeten nu... Er is 1 Surinaamse volk. En al die waar je voorouders vandaan kwamen en hoe ze werden gebracht en wat ze meegemaakt hebben, dat is mooi en waar. Dat is voor het Surinaams Museum in Paramaribo en het Surinaams Museum hier. Gewoon eenheidsdag 9 augustus.
1: Kari. Ja. Oké.
0: Allemaal konangin. Want juist, daar was ook een kort geding. Gelukkig, die mevrouw die het 20 jaar organiseerde, heb ik gisteren begrepen, die heeft de zaak gewonnen. Want de president had iemand anders opdracht gegeven of vergunning verleend om het te organiseren. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft in Moskou gesproken met Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Poetin noemde de situatie moeilijk, maar dit soort gesprekken altijd nuttig. De Amerikanen namen nieuwe vredesvoorstellen mee, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. Witkoff en Kushner reizen nu waarschijnlijk door naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Zowel in Rusland als in Oekraïne zijn de verwachtingen van een doorbraak erg laag. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij een nachttemperatuur van 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Bem, Marta Rádio Sucoanida confrontatima ao suco da Ferbendem. Bem, Marta Rádio Sucoanida confrontatima ao suco da Ferbendem.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Archie Wang. Alan, mijn bar, Alan en Archie sma voor Radio Mart. Mijn bar wan Biggie. Langa wan les Peti. Odi. Minena Masra Dalfour. Raymond Dalfour. Dala. En voor a press pamps don jano. Na studio voor you familie zender. Je familie zender Radio Mart. Mijn baro eten wan tron. Een grand odi. Drit tagwe potje jesi Archie. En dat meki mistonja ook toe. Fucha. Nyunju. Nanga poku. Nanga ala so tsani. Fucha rengo. Te in you for oisi. Yo ook toe ama okasi. Fukar kom na studio. Noya so, je Archie a programma Mart gevarieerd. En adeso, dat moest donanga ono. Committee a yuru fu sebi yuru. En het me luku boom na sebi yuru ya. En mbaka sebi yuru. Dan adeso taki wantra programma sa fin presi en a programma rati eneng na make me lugu fos mi takwan shani ya fuse bioru komiti aichuru ya ab masra shul reisen na en programma an ander perspektief en amani o luga technique ge shul reisen na masra na collega funu di de kari Tyron artiest of artist Iviri de man dat die shul reizen in programma op BGNC Bureau committee

Gordon, kruiden en fito boerne. En de mannen tot ja, de heren van stand. Zo de kara programma van de man. Iviri. En de mannen tegen door dan 10 euro. Aijuru, kom je 10 euro. Ja. Ja, mijn karo, een mooi konijn. En als een faya, dat hoe sabi. Als een faya te. Ja, zo'n smadi loba faya. Maar mij dat no maar een. Smaal, wel eens maar, het taki, tak ja, ik moet pa. Ik moet pa een waran kondresser dan. Dus nu stel je aan, maar moet tegen kring. Minimaal een soort weer niet zien. Aweer fusser dan nou een heel tras soort weer baka. A waran toe, maar dan amande heel travasi. Ja, nou een soort toe, minakan tegen. Mina maar schrijven je, maar nou een soort vromo waran. In Viri, dat ik bijna in een manchis blo. Meneer Sap, voor jou die daar ook zo. Voor jou, een chateau dat hij. Of voor je ervaring. Maar we gaan het zien. Dat met die. Meneer BD zo. Langer in een uitzending. Vanaf voor jou, je bent Abi Amrabashi. Naar een programma Participatie. In a fish yuru, they babi wang umasma falene wasimen in a fos secretaris na ambassade in Dana en be verteer over the heritage dat wan tak peek mopo en sado do nga sade no do bagadati iba abi ook to

Maar dat ook 3 op Octo. En dat over een precie. Dat 4-4 voor Augustus. En 4-4 voor Augustus. Ik bedoel dat nou aan. En even lukken op een varekaring. Dat na 3 de Uroko. Woensdag zo boom, 3 de Uroko. 5 augustus. Daardoor Abina Vapres Nembaga Ouderkerke Plassen. Nou, een mooi priest grondrapen toe. Je kan swing, je kan dong, je kan hij sturen, je kan hij amaka en dan ga je kong. Het drapa zijn over een prijsje. 3 euro, 5 augustus, woensdag zo boem. Dan vind ik ook oude kerkerplassen. Dan vind ik ook geniet voor. Voor de man die zich voor zijn naam. Ik ga weer en ik me kon slow toe. Ja, jij naar mijn steen ook toe. Ik ga geniet voor Corona Boys en Melody Treffers. De man die. De man dan ten oude man jij te en die brie in een week die seconde. Abragwassen en baga. Dus mevrouw Deemveld, Takator, dat is samen met mevrouw Manhoef. En ook toe meneer Os voor Melody Treffers. Eens er bij Chong op Chintori, Viri. En Baka Jordati, Baba Tweede Uur, Baba Tweede Uur voor Amrabashi, Masa Norman en Drang. Dan Iba Abi, Norman bij Awantokon en Wantuf City, die bij de Ina Studio. En ook dat Ator dat Waka Shwiti. En nu mis Donja, Tanga Sibiru, Viri. En meneer Masara Dala, Dalvoer. En Fosuko Morofara. Nou, weer die zien, maar goed. Wat tantiri. Naar de Wani Gwelibuno. De Wani Gwelibuno, wat tantiri. En we wens alle de Baka familie. Boom voor krakti. Boom voor krakti, we wens den in de Doeru de DC. En een boy voor. Voor last one lobby one familie, one matifi, one compé of suma. Alla die kande isabef e siki afane siki, maar toch, nou een sari tori. Hoeveel krakti de baka familie? De one die dan siki bedi. We aksi, we begitaki, de mak betre esina go. Tak. De machtron alibisma die de BD afesi. Ja, trouwang. Die efiro sani. Fasade of firi. Trouwang voor jari. Trouwang moest voor jari. Trouwang ben voor jari. We wisten. We desmanati. We barwa hippie people rei. En we wisten. Alla koloku. Nanga de boemzani. Die de wandu in alibi. En dat na Radio Mart. Aso we. De soort todis we memre ook toe voor Sugomoro Fara, Iviri, want Adefano do, want omdat Unona Libisma. Ja, even Luca Yusuf Sernang, dan wordt Luca Mosuku Broca Yusuf Sernang, Junup Chinso, maar je begrijpt van weer fire, dan Adeso tak min Abba snelheid. Want misschien vertragingen kom, nou weer, door op het jaar, ventilator hij draait, maar ventilator hij is niet toe, want hij draait al uit zo'n zee. De voetbal ventilator schrijft naar zijn pa moest draaien morgen. Je begrijpt. Oh, zoek ik broek aan jongens in zijn tong op Chinsu, Chinsu Juno. En ik hoop dat u aan jongens in zijn tong op, hoe zou lopen, dat we vast die fiti. Tapu Kennedy weg, dat is even van highway, ik denk naar highway. Tapu Kennedy weg, zonder die psade. Was koud to die bed, we rogen drapen. Chisman cherry, baga. Die, wanneer die bedden, wanneer brom bij sigri. Array na gas koud to. As koud to, je wan marchi, fu. A stop nanga embron by sigiri ma a young man.

0: Andizinho, stop, trefi. Rij als coot maar troe. Je ziet toch? Want de man bij een verkeerscontrole drapen. Samen aan het parket. Ayurdi als coot is wenkam van Fugwase C, want hij moest tanti aan een bronfiets. Maar dat Archie als coot trefi. En dan als coot dat bakarat rij door. En dan als coach toch iets want om aan te leren is ching. If je ook toe apparaat dan als als coach toch ben doen we ook voor lukken ultranga jere ook daar apparaat dat kon varen dat broko. Bagari abron fiets, amandi bere abron fat pigri, abron bicycle. Bagari aan de als coach toch troe. Chatu bagadati. Den trasco tu fena okasi fu arrestera manisi en de charengona scout bureau pe asagona fiscari ifiri scoutu e onder sucato disi tru en dat ben de atori fu wan brong bai sigri mang di mang amarena kwa scoutu. Ja, mijn sija zo taki en ibawan wan fare karen wan komte wan pis komte fu National Assembly ben mus gwan krutu na Stoelman Eiland ti ma a komte na uma pista na uma tumang de man of assembly ma de man gol moro na Stoelmans Eiland de man zeggen af niet van mij de zeggen af ala die akomakanda die si sensi a wikidip sa de debe tak overato dat hij. Mazra Brunswijk voor Abob. En Amarat na Edeman voor Abob ook toe. En Amara toe Edeman in zijn chara assemblee waka. Inzerig ben de wel tapa kru toe. Amambe taki. A commissie voor akru toe. Na masra rabender raben parmesar ena edema fa komisi amarat bem drape tu ma amasra Ronny Brunswijk fu edema fu abob fraksi ama ventaki ama no gesten na a protocol na protocol. Een protocol die de kari grensprotocol. Een protocol die ze nang en mek samen aan de Fransman. Maar ze hebben Brunswijk taki, ano geen insteng na pis dati. En maar ze permisser in wat gesprek aan Star News, aan mijn bevindt dat de regering de abba verantwoord toe. Fu a tori fu a grens protocol fu chanyusu fato dat gawaka over a pistori fu Brunswijk tak ano gestena protocol masa promesa taki asakar masa Brunswijk isi nga go fu tak over a tori disi iviri. Dus dat bedenken we op Chincha Tori over a Tori van protocol, a grensprotocol, zoals er na Fransman, Ossetti. En we gaan ook een trator baga. Dat ligt van betekent ik bij de Masra Brunswijk. ama fin ta ki na mana na edeman amana edeman fu abo plus amana to edeman ina assemblé in wan kurutu di fin presita sonde de kare wan liba kurutu na Stoelman Eiland da mantegi na mandra pe dat in partei no stem di a grens protocol di ser nang Frankrijk wang chakong ala di masra abob de na koalitsi masra Brunswick fenita ki den torif des masai lip drape in a benelant den tori nanga den notuf des marati e wegi moro hebi dan na eenheid mindri a koalitsi na so masra Brunswick taki amantaki mi e stem tige omdat a binnenland no wana protocol a dat masra Brunswick taki ja so je shifa na sane psa en opmerkelijk in haar toordi zie je ziet dat hij in 2021 dus toen doen zo'n 20 naar Wang grensprotocol een grensprotocol teken tussen Sernang en Frankrijk uiteen dat hij abop ook toe betekent praat in haar regering en Masra Brunswick bij de vice-president Ondro attendi Masra Sargi, Masra Chan Chantoki, bij de president. Dus Atori zei, Echawalo, Dinky Kong, tak in attendi dat Aman beteken wel, maar nu, Aman ben de eens in dat protocol, tussen Senan en Fransman, een grensprotocol, maar nu, in een transetting, Aman de tegen. Ja, het stof tot nadenken zouden we zeggen. Ik mi lekker radio mang min een kanko jimmy mening. Samen denken en samen denken. Of zij de mek aan doen. In a 20. In to do zo'n 20 en aan aan doen. Aan teken wel. Maar juist nu aan aan teken. Dat me liep die jou die daar ozo. En dat bij de atori voor. Dat Masra Brunswick nooit het teken. A grensprotocol fu Sernang nanga den Fransman ko lugu san de moro be shitaki ook tu taki fare kar de mandi si iba bi fama dis nemba mi be shi want tor fu Masra Fraser fout lek fou sabi Masra Fraser na nyung Edeman fu SV tenminste na mana tau train amana Edeman fu Asernang team amana bons coach amana Edeman presente de man presentera amalek new bons coach fu Asernang en de man fentaki di de man pota amalek new bons coach de man buntori fu dati asane ji walo hopu voor poti den profu den profvoetballer voor diaspora op pot de man in a team voor senang kan zorgen dat den soort challenge fast die wat die
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax.

0: ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen... en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde... en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen... om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken.

0: Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september.